I carry you Comoro Cross Bay, na Masra Jesus. I carry you Comoro Cross Bay, na la Konu Kondre Fugado. A Bible book, a day, a one entry book, the nomo nomo, sa sorry you a passi fu you doro, na a Konu Kondre Fugado. A Bible book, a day, a one entry book, this a sorry you fa fu do, fu committee, nanga Jesus Christus. A miti nanga Jesus Christus ade prespari giminanga yu bikasi na fia Jesus wawang we can feni da tego libi na ini aneng fu Jesus wawang we can miti nanga apapa Yehova almakti. So lobi brada lobi sa we na ini agron sapu disi dende disi we abifu look up na Jesus Christus. We abifu suku da konu kondre fugado na eni da neng fu Jesus Christus. So today, langa langa fan het Bible buku, we presenter gi you na eni a buku fu Filippense, Filippense 2 vers 5 tot 11, da pisi Bible gedeelte disi, peyu sa yere, sang masra wani fu wi na eni da pisi disi, en ook to you shall do sang a word to etaki fu tru you can concross me na Masra Jesus Christus. Bible buku etaki na eni Filippense 2 vers 5 tot 11. Aitaki, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in alle gestalte God zijnde, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens heeft bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Lobiwang, yeyere, taki, ala kindi, saboigi, en ala tongo, sataki, Jezus Christus de Masra, ter ere en glorie, fugado al maxi papa. Bijbel buku taki, de wandi de tapa grondsapudisi, de wandi de ondro agrondsapudisi, ala mala, oboigi, en do taki, Jezus Christus de Masra. Ter ere en glorie fugado almakti papa Jehova. Lobiwang, maar ook to woteki asranatongo Bijbel fu de wan di de moro betre na eni asranatongo en da we lezi na eni abuku fu Filippi na eni Nieuw Testamenti na eni abuku fu Filippi kapitaal 2 den versi feifi komiti tina wang aiskrifi. U moest abi aserefi fasi di Christus Jezus ben abi. Ala di aben deleki fa gado de ano ben ta hori nomo taki egna gado na aserefi. Egna gado na aserefi. Ma apoti afasi fa aben de na wansei akondeleki fa wanfutu boy. Atron wan libishma. En leki libishma asaka en serefi, adusan gado wani, teleki adede serefi iya adede na akroisi. Dat ede gado gi en amoro hei presi, dide en agi en aneng di bigi moro ala traneng. Fumeki taki ala libishma na ini emel, na grontsapu, en na ondrogrong sa saka kindi gi aneng fu Jesus Christus. Dan gado apapa sa kisi grani te alasma sataki Jesus Christus na Masra.
Lobby wan ye yere alasto pisi da gado papa sa kisi grani te alas mataki Jesus Christus de Masra. Lobby wan na eni aneng fu Jesus Christus wawang. We can miti nanga papa Jehova almakti nanga en konu kondre. En Bible buku elerwi. Alerwi na eni abuku fu Filippi kapitaal 2 de versi 5 gomiti tinawang ataki umus abi asrefi fasi di Jesus Christus ben abi. Lobi wang sot fasi Jesus Christus ben abi na eni agron tapu disi. If you look a fasi fa Jesus Christus wakana in a grun tapu disi, da a waka wan saka fasi libisma waka na ini a grun tapu disi. En aladen san disi, meki taki a sorry a karakter fu empapa Jehova almakti di dena ini hemel, a soring na in a grun tapu disi, en a sorry ook tu fa Sani efen presi na eni hemel kondre en asori fa gado papa almakti e luku kona wi na eni agron tapu disi. Lobi wang, afasi fa Jesus Christus wakana in agron tapu disi. Dan ukan stele gelijk na nga sanskrifi na eni da buku fu Galatia 5 den versi 22 en Gomoro fara. Pe aitaki abra a karakter fu a libishma, a fasi fu a libishma, musdena ina grontapu, amu abi saka fasi, bun fasi, amu abi freda, amu abi prisiri, lobi wang, amu abi lobi, ala de sandisi, Jesus Christus, be abi, ena abden tenanga no, a wakana ina grontapu nanga ding, ena manifester ding, gil libishma, fu libishma, be kan tek abra, Fudu awani fugado en komoro crossbay na akounu kondre fugado. So, Bible buku eler witaki, wile ki bribishma, na asre fasidati wimus mantan waka na eni agron tapu disi, ataki gomoro fara, ataki aladi amen dele ki fagado de, hallelujah, ye yere, aladi Jesus Christus ben dele ki fagado de, Enanga a papa na wang, dan alibi a pis dati na wang sei. Di alibi a pis dati na wang sei, Bible buku taki, ala di abendele ki fa gado de, anobentang ori no mo taki, en nanga gado na asrevi, ma apoti a fasi fa abende na wang sei, akong de leki wang futu boy de atron, Wang libishma, lobi wang, ala di Jesus Christus, bendele ki fagado de, apoti afas dati na wan sei, en akondele ki wan futu boy. Lobi wang, dis na wan tiranga mesi, sang Jesus Christus, fur uit na eni agron tapu disi, en a mesi disi slaagt, because a barina a kruisi het is volbracht, En lobi wang, ala sani ben abi fu kon knapu ondro e futu srefi dede nga dede kondre be abi fu toko tanapu ondro a futu fu Jesus Christus pe a brudu fu en e dropu deina nga neti giwi ala mala en gi de wang di lasi gwena fesi, de wang di froisi, de wang dati oktu a brudu etan dropu gideng Futeleki akombaka en akari ala libishma fu adei fu kurutu fu wika luku so du sei we wegi go. Lobi wang, minanga yu, wi abi wan prenspari woroko na eni agron tapu disi. En a prenspari woroko di wi abi, las fu a woroko fu wi sa wi edu, trasma na truckchauffeur, trasma na bankmedewerker, trasma na politieman, trasma na militair, trasma na mekutaki president, vice-president,
Daar kon alle soort beroepen die na in a grond sapudisi, maar los voor a woroko disi, we abi wan pisi geestelijk woroko voor do ook to na in a grond sapudisi. Because ano a woroko sawe do gi a overheid o charwi gona in hemel kondre. Mana woroko sawi e du gi masra gado al makti Yehova papa na dati wawang sa chari wigo moro krosbe na Jesus Christus en na dati wawang sa chari wigo na enida konu kondre fu papa Yehova al makti en na lekfa Bible buku taki masra Jesus Christus poti a fast dati na wan sei lobby wan a fasifa aben de na ini hemel kondre fa a de dat as dona a let anu sei fu a papa en grontapu de en foot bangi a pote na wan sei en a kona ina grontapu di de en futu bangi en a trowa futu boy en a do e uroko lek fa abemus do a dede na a kroisi gimi na nga yo futi dede wis refi kan feni da libi futego en fu libi futego futego na ini a konu kondre fu papa Yehova al makti lobi wan ade wan prespari sani ade wan belangrijk sani ade wan boon sani sa gado al makti do gi mina nga yu fu dat ere wi sa prese masra de na nga neti en wi sa gi en grani na nga glory ter ere fu papa Yehova al makti halleluja. Logwan efwe luku gomoro fara, da Bible buku takim, taki en leki libisma a saka en serefi a dusan gado wani, teleki a dede serefi. Leki libisma di masra Jesus kona ena grontapu disi. Ako leki libisma mananga wan godelijke identiteit. Nanga wan hemelse identiteit akona ena grontapu disi. Dat wan taki akong fudu a wuroko fu papa Yehova al makti. Lobi wan minanga yu ook tu. We moest volg a godelijke identiteit disi. Omdat hij na dat hij wawan kan chari we go more fara den opdrachten fu masra gado al makti den opdrachten vanuit Bijbel buku minanga yu mus volg den sani sa masra Jesus Christus e aksi we fu do na dat hij na a goddelijke identiteit fu minanga yu fu sorry grontapu dat Jesus Christus e libi en dat Jesus Christus de masra futego en tego ataki na eni Bible buku jaso oktu ataki masra Jesus Christus saka en serefi lobi wan Jesus Christus da konu fu glory da konu fu konu da messias da verlosu man asaka en serefi sandu minanga yu tide day dat we no man saka wi serefi lobi wan we no man saka wi serefi kontena doti fu yep one trawang fu komoro cross na gado wi no ma saka wi serefi tena doti fu tak na nga one trawang fu komoro cross na gado wi no ma saka wi serefi fu forstan wi serefi dat wi de chiefu gado and dat wi alamala mus abi a one praxeri lek fa Bible buku taki wi mus abi a one denki and a one passi wi mus waka fu kondoro da konu kondre fu gado papa Yehova almakti Jesus Christus disi a givi da bu exempre a seka en serefi futi dedei we beka feni a libi futego no kon soso dor a konu kondre fu gado wawan ma a kon ook tu dor a saka di Jesus Christus saka en srefi lobi wan a konu konre fu gado gi opdrag
Namasra Jesus Christus, ma if Jesus Christus ben kona in a grand chapudisi, da be teki wantra praxeri, da we become missi a konu kondre fugado, mar we gigado grani dama glory, and we taken tangi that Jesus Christus not teki trapasi, ma a do some Bible buku etaki, because solesi lobby wang, sma. E grokona ini a grond sapudisi en plotseling yeshi de verander lobby wang. Plotseling yeshi de no de bezig na nga gadomoro a tekwan tra wending en ook zu yeshi trasma e libi a passi fugado en de godu trasani en so de misi a konu kondre fugado ma minanga yu san konta pa passi kaba wi no mag misa passi disi. Ma we musta hori doro, we so many sani ekona we pasi, we si so many stray ekon, we so many jugu jugu, so many pori, so many problem, ma Jesus Christus de a oplossing, na ini ala we know to, en as a char we morofara, na ini adini libi, fute we gomiti, Yehova Papa Almakti, na ini ekonu kondre. So we take one last piece. Ataki jaso, ataki dat ere, gado gi eng, a moro hei presi, di de en a gi eng, aneng, di bigi moro ala traneng. Lobby one, yeshi, taki, Jesus Christus, do e worokona ini agoron tapu disi, en masra below nembaka, nanga a presi sabe abi na ini a Kounu kondre fu papa Yehova almakti a kisi impresi baka masara no liben fu so di akon a du e woroko en a opogwe baka na a papa en a kisi impresi di abe sakapoti a kisa presi baka en nono de a de a kounu fu glory en a sidong na a let anu sei fu a papa pe grontsapu de en futu bangi lobby wang aitaki ini a last pisi ataki fumeki daki ala libisma na eni hemel na grontsapu en ondro agron sa sakakini gi aneng fu Jesus dan gado a papa sa kisi grani te alas masataki Jesus Christus na masra lobby wang Asani di Jesus Christus do a wroko na a kroisi a meki taki ala libisma na ini hemel na ini grontsapu en ondro a grong sa saka kindi de sa boigi kindi lobi wang gi aneng fu Jesus so machtig aneng fu Jesus de Lobby wang we waka nanga wa machtig neng na in wi libi aneng fu Jesus Christus aneng sawi e pot bribi na eni aneng sawi e pot wi hopu aneng sawi e pot wi libi gi fu adosa a wani nanga wi because we sabi anomandu takru nanga wi mana soso bung asa do nanga wi lek fa a pramisi Lobby wang, dati meki, we e vertrouw tapu anendisi, en we poti anendisi na a fos presi na en we libi. En so, Bible bukutaki, ala kindi sa boigi gi aneng fu Jesus, dan gado papa sa kisi grani te alas mataki, Jesus Christus de masra. Lobby wang, de sandisi ofen presi na eni A last thing for a grand chapudisi, that thing for a opname, and also na any hemel konre, pe alasma, o boigi gi aneng fu Jesus, pe ashidong tapu en konusturu, na a pigi weti maktig troon Bible bukutaki, en alasma o boigi, en alasma o preise aneng fu Jesus Christus,
Fugado al Maxi Jehovah Papa, Neng Sakisi Grani Nanga Glory, Asadewa Moisani Lobiwang, Giminanga Yu, Dati Wisab Kiswi Serefi, Na Ini Emel Kondre, Pe Wi Alamala, Sa Praise the Neng Fu Jesus Christus, Wi Alamala, Sa Gi Gado Grani Nanga Glory, Door Fu Praise the Neng Fu Jesus Christus. Lobby one, minanga you. We no mak missi a piece this lobby one. We yere a Bible boskopu this, and we no mak missi ala de woroko this, sangado du na ina grunt sapu this. We no mak missi da konu kondre fu papa Yehofa almakti bikasi na dapewa wang a tego libi de fu feni. Lobby one, any a name fu Jesus wawang. We shall feni that say go libi. So, lobi wang, mi breti tak mi bekang. Tak nanga you, abra a woroko fu masra. And mi breti tak mi bekang prati a wortu fu gado nanga you. Na ini a kondre sranang. And oktu, mi e bar odina you. And chewantra leisi baka, vide baka. Via de radio zenders voor Radio Shalom. Na eni oso camera. Nanga da Bijbel boskopu. On brief aan Suriname. Utsambung. En we bargi you. Shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus. Naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Heter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Connected naar Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TDSU keeping us in touch.
3: Poi mi ha clara oso, ma la sa obo price. Per sabe chat cos nara, ma mi su cu qualitei toh.
4: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
3: Huh?
4: Ferfi.
3: Ferfi? Da sa dati?
4: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi te gigba. Ferfi. Na a new merit. En a ferfi disi. Giu na fordelak tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenkiel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit.

In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

sap so lees, we denk is so dem ma. Maar we denk dat saika, we denk dem pa. Ha. Rinat Adibi en Joel Pinas. Speciaal voor alle vaders. We love you, papa. En make a poco this, yeah. Nagi you.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: hemelse Vader, we komen voor uw troon van genade. Almachtige God en Vader, schepper van de hemelen en de aarde, Yahweh Adonai, de God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij erkennen u als waarachtig God. En we danken u dat we mogen komen in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messias, uw enige geboren Zoon, die gekomen is op deze aarde. Mens geworden, die alles op zich genomen heeft om ons te herstellen. Terug naar uw oorspronkelijk plan. Onder leiding van uw Heilige Geest, ons te leiden om in hem te leven en uw naam te verheerlijken hier op aarde. Om te vervullen al hetgeen u met ons leven voor hebt. Zoals David het beschreef, dat onze levens al staan opgeschreven in het boek van ons leven. Ik dank u, Abba Vader, dat het is uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde, uw verkiezing, dat wij kunnen zeggen, Abba Vader. En dat u ons nadert tot uw vaderhart, tot uw liefdevolle hart getrokken hebt, met uw liefdescore, zodat wij mogen leren om uw liefde te ontvangen. Uw liefde te beantwoorden en uw liefde uit te delen. Ik bid in het bijzonder voor het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus in dit land Suriname. Het lichaam dat u bij elkaar gebracht heeft. En zoals u met een analogie van een lichaam werkt, is geen enkel hand hetzelfde, geen enkel voet hetzelfde. Geen enkel orgaan dubbel in ons lichaam. Maar alles hoort in het lichaam, is deel van het lichaam. En mag als één geheel functioneren. Heel, gezond, afgestemd op elkaar. En zo bid ik, Abba Vader, in de naam van Yeshua, Jezus de Christus. Dat het lichaam van Christus in Suriname mag komen tot de ontdekking van wie en wat we zijn als één lichaam. Dat we leren elkaar te zien, te accepteren voor de rol die u ons gegeven hebt in dit land. Dat we mogen beseffen dat geen enkel lid alleen staat, maar dat we als één geheel mogen optrekken. Dat we mogen weten dat u aan ieder deel van het lichaam een specifieke opdracht hebt gegeven, die alleen tot de volheid komt als wij als één werken. Elkander de ondersteuning geven, luisteren naar elkaar, elkander lief hebben, elkander dragen, elkander opbouwen. Zo bid ik, Abba Vader, dat uw Heilige Geest, die ons verbindt met u, maar ook verbindt met elkaar, onze harten mag overtuigen. En onze harten mag bezig zijn, in het bijzonder de harten van de leiders. Vader, leiders die u aan heeft gesteld en die u ook afzet. Zo bid ik, Heer, dat de leiders zullen herkennen wat u gegeven hebt als opdracht aan hun, maar ook aan elkander. En in die liefde, in die eenheid, die opdracht die u ons gegeven heeft als lichaam van Christus in dit land Suriname, tot vervulling te doen komen, omdat we in die liefde naar elkaar toe elkaar gaan zien, elkaar gaan dragen en met elkaar gaan werken tot de vervulling van de algemene opdracht. Zo bid ik, Heer, dat u tot uw doel komt met ons in dit land Suriname. In Yeshua's naam, Jezus de Christus, bidden wij. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verzet je tegen verleiding. In elke relatie kunnen verleidingen zich aandienen. We zien een ander die er zoveel mooier of knapper uitziet dan onze eigen man of vrouw. En als die ander ons ook nog uitnodigend aankijkt, wordt de verleiding versterkt. De geschiedenis in Genesis 39 over de knappe Jozef in het huis van Potifar, waarbij een gefrustreerde vrouw hem in bed wilde hebben, laat ons zien hoe echt verleidingen kunnen zijn. In de Bijbel staat dat deze vrouw dag in, dag uit achter Jozef aanzit. Verleidingen ontwikkelen zich meestal langzaam. In het hoofd begint een gevecht met gedachten als: waarom niet? Het is maar voor even. Het is thuis zo zwaar. Ik denk dat ik dit verdien. Het geweten wordt uitgeschakeld. De fantasieën maken overuren. En het moment van echt ingaan op de verleiding is niet ver weg meer. Dat is de strategie van de vijand, de grote verleider en misleider. Volg echter het voorbeeld van Jozef. Hij voedt zijn gedachten niet met fantasieën, maar verzet zich gelijk aan het begin. Verzet je tegen verleiding. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

me. Oh, me que kanda, voor die boom van die nieuw. Hallo, dag, dit is Elijke Saidu en ook ik luid uit Nederland naar Radio 4.5.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Hij is het die ons opnieuw de genade schenkt dat wij ons rondom zijn levend woord mogen scharen om te luisteren naar de Heilige Geest die ons het hart van God openbaart. Alhoewel mijn zintuigen mij niet in staat stellen de machtige realiteit van zijn wonderbare tegenwoordigheid en liefde te ervaren, loopt mijn hart over van vreugde en aanbidding voor hem die mijn leven en ook het uwe in zijn handen vasthoudt. Straks, wanneer het hier allemaal voorbij is, dan zullen we zien hoe dicht hij altijd bij ons is geweest. Wij staan er eenvoudig niet bij stil dat vanaf het moment dat wij in de schoot van onze moeder werden geformeerd, hij al bij ons was. Toen wij met vallen en opstaan opgroeiden, was hij daar en omgaf hij ons met een tederheid die wij ons nooit zullen kunnen voorstellen. Luistert u maar wat de Heilige Geest ons hiervan zegt. Want, zegt de Heilige Geest, gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Psalm 139, vers 13, 15, 16, 1 en 2 en vers 3. Nog voordat wij geformeerd werden, kende hij ons en had ons lief. Daarom dat het er staat: gij omgeeft mij van achteren, van voren en legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Psalm 139, vers 5 en 6. Deze woorden van de Heilige Geest openbaren ons het hart van God, onze hemelse Vader. Maar dit is niet het Godsbeeld dat bij het overgrote deel van de mensheid leeft. Want je hoeft maar een blik te slaan in de vele religieën die deze wereld kent, en je komt al gauw tot de ontdekking dat duizenden nog rondlopen met het beeld van een tirannieke God die steeds opnieuw tevreden gesteld moet worden met allerlei offers, willen wij niet zijn gramschap over ons leven halen. Hoeveelen lopen niet rond met afschuwelijke schuldgevoelens, zichzelf verwijtende dat zij het niet waard zijn dat God hun lief heeft. Want in hun leven is er zoveel gebeurd waarvoor zij zich diep schamen. In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, vers 31, 32, 33 en vers 34, doet de Heilige Geest ons verslag van het gesprek dat Jezus met Petrus had. Simon, Simon, zegt Jezus, zie,
De Satan heeft verlangd u lieden te siften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Waarop Petrus antwoordde: Heere, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Toen zei Jezus aan Petrus: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben dat gij mij kent. Herkent u uzelf hierin? Hoeveelen van ons hebben niet, zoals Petrus, ons uiterste best gedaan om onze ouders of onze man of onze vrouw of onze kinderen of onze broeders en zusters of werkgever niet teleur te stellen. Maar wij hebben hierin op miserabele wijze gefaald. En in feite komt het op hetzelfde neer als dat wat Petrus ten opzichte van Jezus gedaan heeft. Want zegt Jezus: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Matteüs hoofdstuk 25, vers 40. Dit feit dat Petrus Jezus zou verraden, was voor Jezus geen nieuws. Want nog voordat dit gebeurd was, wist Jezus dit reeds. Daarom dat hij aan Petrus zei: Ik heb voor jou gebeden dat wanneer dit zal gebeuren, jouw geloof niet zal wankelen. Want Jezus wist dat op het moment dat Petrus hem zou verraden, Satan Petrus zou overvallen met gevoelens en gedachten dat het met zijn roeping en zijn relatie met Jezus was afgelopen. Alles wat Jezus hem eerder verteld had, dat hij, Jezus, voor de wereld gekruisigd zou worden, tot vergeving van al onze zonden. De zonde begaan in het verleden, de zonde begaan in het heden en de zonden begaan in de toekomst. Van dat besef zou Satan Petrus proberen te beroven door hem op zichzelf te laten zien en hem aan te klagen met gevoelens van zelfbeschuldiging en verwerping. Dus dat hij niet deugde. Daarom zei Jezus aan Petrus: Maar ik heb voor u gebeden dat jouw geloof in mij, wanneer jij blundert, niet zal wankelen. Dit relaas heeft de Heer laten optekenen om aan u en aan mij die vandaag leven te laten weten dat wat er zich dan ook in ons leven mag hebben afgespeeld of nog zal afspelen, dat hij dat reeds weet en toch onvoorwaardelijk van ons houdt en ook voor ons gebeden heeft, dat wanneer ook wij door dit dal in ons leven gaan, wij niet vertwijfeld om ons heen zullen kijken, denkende dat God zich van ons heeft afgekeerd en ons heeft afgeschreven. Daarom de woorden van de Heilige Geest: Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Hij
doet ons niet naar onze zonde. En vergeldt ons ook niet naar onze ongerechtigheden. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Psalm 103, vers 8, 10, 13 en vers 14. Misschien zegt u nu, maar is het wel waar dat Jezus ook voor mij gebeden heeft? Luistert u dan naar de woorden van Jezus zelf. En ik bid, zegt Jezus, niet alleen voor deze, dus zijn discipelen, maar ook voor hen, dus u en ik, die door hun woord in mij geloven. Johannes hoofdstuk 17, vers 20. Reeds in de schoot van jouw moeder, toen jij gevormd werd, kende hij jou. En ook nu. En ook de situatie waar jij je in bevindt. En hij houdt van je. Wanneer Satan erin is geslaagd ons geestelijk te verwonden, zoals dat het geval was bij Petrus, dan is Jezus zijn reactie geen veroordeling en verwerping, zoals wij dat wel doen, maar bewogen liefde, die ons verbindt en ons herstelt, en die in ons hart de diepe zekerheid creëert dat hij dat nooit met ons zal doen. Hij bidt dat wij ons niet zullen laten vangen door Satan zijn leugens, dat God ons heeft afgeschreven en wij niet langer deugen. En om ons hiervan te verzekeren dat hij anders is en niet is zoals wij, zegt God aan de profeet Jesaja om deze woorden aan ons door te geven. Luistert u maar. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Jesaja hoofdstuk 42, vers 3. Wanneer de zonde jou kapot gemaakt heeft, keert Jezus zich niet van jou af, maar hij bidt dat jij niet zult opgeven te geloven dat hij altijd van jou houdt. Toen zijn moordenaars hem kruisigden, verwenste hij hen niet, maar hij bad voor hen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Lucas hoofdstuk 23, vers 34. Toen de moordenaar, die aan zijn zijde gekruisigd lag, zei: Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. Toen keerde Jezus zich niet van hem af, maar vergaf hem iedere zonde en zei: Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Lucas hoofdstuk 23, vers 42 en vers 43. Dit is de onbaatzuchtige liefde van God. En om deze liefde aan ons te openbaren, heeft God zijn Zoon Jezus naar ons toegezonden
opdat wij niet langer in het duister zouden blijven rondtasten, ons afvragende wie God nou eigenlijk is, dus wat het ware beeld van God is. Om ons dit te laten weten, dus hoe God er werkelijk uitziet, zegt Jezus heel nadrukkelijk: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Johannes hoofdstuk 5, vers 19. Met andere woorden, alles wat wij in Jezus zijn leven zagen en hoorden, was niemand anders dan de Vader die zich door het leven van Jezus heen aan ons openbaarde. En in deze missie is Jezus, de Zoon van God, volmaakt gehoorzaam geweest. Daarom de woorden van de Heilige Geest: Hij, Jezus, heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8. Door Jezus zijn leven kon God zijn onbaatzuchtige en onvoorstelbare liefde voor ons zichtbaar maken in de opoffering van het lichaam van zijn Zoon aan het kruis. En daarvan zegt de Heilige Geest: krachtens die wil, dus de wil van God, is dat niet heerlijk? Krachtens de wil van God zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus Jezus. Wat is dat toch wonderbaar? Hebreeën hoofdstuk 10, vers 10. En door die ene offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 14. Daarom dat er staat: en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 17. Want zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze ongerechtigheden van ons. Psalm 103, vers 12. Laat u daarom niet weder het slavenjuk van de wet opleggen. Door uw oog op uw eigen falen gericht te houden, in plaats van op het volbrachte werk van Jezus, die voor onze verlossing de volle prijs aan het kruis betaald heeft. Daarom dat hij ook heeft uitgeroepen: het is volbracht. Johannes hoofdstuk 19, vers 30. En daarom dat de Heilige Geest ons toeroept en zegt: opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Galaten hoofdstuk 5, vers 1. Door het offer van het lichaam van Jezus zijn wij niet alleen geheiligd, maar hebben wij ook de volle vrijmoedigheid ontvangen om in te gaan in het heiligdom. Ja, door het bloed van Jezus zijn wij gereinigd en kunnen wij
nu als kinderen van God met volle vrijmoedigheid bij onze Vader komen, niet langer gekweld door schuldbesef dat ons falen veroorzaakt heeft en dat de aanklager, de duivel, tegen ons gebruikt. En dat wil hij ook in ons bewustzijn levend houden. Daarom dat de Heilige Geest ons toeroept: geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 35. Laat u daarom niet langer intimideren door de duivel, nog door de mensen die de duivel als zijn instrument gebruikt. Want hij die u geroepen heeft, zal u vasthouden en veilig thuis brengen. Want niemand die de Vader aan de Zoon heeft gegeven, laat hij verloren gaan. Jezus heeft u vrijgemaakt van al uw zonden. De zonden van uw verleden en ook uw zonden van vandaag en morgen. En daarom mag u uitroepen: wie Christus Jezus heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Wees hem dankbaar en wandel in zijn vrijheid en zondig niet meer. De Heere vervulle u met louter vreugde en dank om alles wat hij voor ons gedaan heeft.

church said amen.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Almachtige God en Vader, we danken u dat we ook dit moment mogen komen voor uw troon van genade, mogen roepen tot u, mogen komen voor uw rechtvaardige rechter met dit land en het volk Suriname. Heer, u kent het land, u kent het volk door en door. Voor u is niets in het verborgene. Niets is voor u in het verborgene. En daarom komen wij tot u, die bent de rechtvaardige rechter. Dat u als de rechtvaardige rechter, diens troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Dat u mag beginnen te bewegen vanuit uw rechtvaardige rechterstoel. En recht spreken over dit land op een manier, Heere, dat wat krom is, rechtgetrokken wordt. Dat waar ons recht niet recht meer is, dat waar er onrecht wordt gepleegd, waar er onrechtvaardigheid is in de systemen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de governmental sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de juridische sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in politieke sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de financiële sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in gezinssferen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in rationele sfeer, op welk gebied dan ook, dat u die bent de rechtvaardige rechter, dat u mag recht spreken en dat recht getrokken mag worden waar zaken krom zijn. Dat u aan het licht brengt, Heere, waar fundamentele zaken omgekeerd moeten worden, veranderd moeten worden, ontmanteld moeten worden, de fundamenten gebroken moeten worden, omdat er opnieuw fundamenten gebouwd worden. Heere, we bidden dat u mag ontmaskeren wat ontmaskerd moet worden. Dat u aan het licht brengt wat aan het licht gebracht moet worden. Dat er recht komt waar er recht gesproken moet worden. Dat waar er onrecht heeft plaatsgevonden, Heere, waar het land en het volk zijn benadeeld, Vader God, dat er recht komt en gerechtigheid plaatsvindt. Heere, we zeggen dat Suriname u toe behoort. U heeft ons een nieuwe kans gegeven. U heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Zo bidden we voor de president. De president die u heeft aangesteld. Want u stelt af aan en u stelt af. En u heeft ons een moeder gegeven voor het land. Om met haar moederhart het land te leiden. En te helpen brengen op de plaats waar u wil dat we moeten zijn als volk, als natie, in die eenheid komen. Zo bidden wij, Heere, dat u er zal geven wat nodig is, de wijsheid, de inzichten, het hart van u voor dit land en dit volk. Maar meer nog, Heer, bidden we dat u de mensen om haar heen, dat u bepaalt wie de mensen zijn om haar heen, dat u weghaalt wie niet thuis hoort in uw plan. En dat u de deuren open die geopend moeten worden en deuren sluit die gesloten moeten worden. En dat voor wat betreft het politieke en de rechterlijke macht en wat er allemaal nu speelt, Heren, dat u gaat bepalen en dat uw hand gaat bewegen. Omdat we zullen zien, Heren, dat u waarlijk God bent die bezig is met dit land en met dit volk. En zo bidden wij, Heere, dat de gelovigen in dit land hun plekken mogen innemen, hun positie mogen innemen en als wachters mogen gaan staan, maar ook in ons spreken mogen gaan leren spreken overeenkomstig uw wil. Dat we niet meegaan in de verkeerde systemen en stromingen, maar dat we gaan staan voor wat uw wil is, omdat u tot uw doel komt met Suriname. En men zal weten dat u waarachtig God bent. En dat Jezus is de Christus. En dat het niet anders zal zijn. Omdat uw geest ons mag leiden. In de kracht en in het vuur dat zal branden en uw tegenwoordigheid zal zichtbaar maken. Dat bidden wij in de naam van Jezus de Christus, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen en amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Zeno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. We zijn aangekomen bij fase 3. In fase 1 hebben we gezien hoe Jacob vanaf zijn geboorte in feite de zegen uitgesproken kreeg in zijn leven. En dat hij zich daarin ontwikkelde en dat hij ook het eerste geboorterecht van zijn broer, die daar niet serieus mee omging, dat hij dat had overgenomen als het ware van hem. En dat heeft hij ook in fase 2 van zijn leven gestolen, letterlijk. Door middel van bedrog, in samenwerking met zijn moeder, of eigenlijk zelfs per instructie van zijn moeder. Desondanks laat God zien, en ik geloof dat dat een werk van genade is, dat de zegen toch bevestigd werd door God. De zegen die uitgesproken werd door zijn vader Isaac ten nadele van Esau. En in fase 3 wil ik het met u hebben over het verblijf bij Laban. Hij is gevlucht op instructie van zijn moeder naar zijn oom Laban. Maar Laban, die had wat bedriegelijke trucjes in petto voor zijn neef. En eenmaal aangekomen heeft Jacob aanspraak gemaakt op Rebecca. Om haar eigenlijk tot zijn vrouw te nemen met toestemming van zijn oom. En in het geheel wat gebeurt, ik zal een wat verkorte versie aangeven, is dat er bedrog plaatsvindt. En in feite zeggen we dan dat de bedrieger bedrogen wordt. Laban bedriegt Jacob. En dan vraagt Jacob zich af, of althans hij vraagt Laban: waarom hebt u me dan bedrogen? En dat stukje zien we in Genesis 29 vers 25. En dan moeten we de context enigszins bekijken waarin dit gebeurde. Want Laban, die heeft natuurlijk een soort van truc uitgehaald door te zeggen van: nou,

0: geef je mijn dochter. Maar dat betekent wel dat je voor moet werken. 7 jaar lang. Rachel. En op het moment dat die 7 jaren voorbij waren, kon hij aanspraak maken op zijn vrouw. En hij kreeg haar zus Lea als vrouw eerst toegewezen. In de tekst die daarop volgt zien we dat één beslissende bedrog eigenlijk, dat hij zijn eigen vader Isaac, dus dat Jacob Isaac heeft bedrogen, hem nu 20 jaar lang aan bedrog oplevert. 20 jaar lang zien we dat Laban misbruik maakt van de situatie. Het bedrog van Jacob tegenover Isaac, zijn vader, had niet echt veel werk om handen. Hij moest wat wildbraad hebben. Hij moest zich aankleden op een bepaalde manier. Maar als je het vergelijkt met deze situatie, waarbij hij 7 jaar moet arbeiden voor 1 vrouw in feite, en uiteindelijk worden dat 14 jaar voor 2 vrouwen, dan is dat best wel een bedriegelijke zaak. En je zou haast kunnen zeggen, je krijgt koekje van eigen deeg. Daarbovenop zien we ook nog eens dat hij 6 jaar moet arbeiden voor kleinvee. En gedurende die 6 jaar heeft Laban 10 keer het loon van Jacob veranderd. Natuurlijk, in zijn nadeel, in het nadeel van Jacob. En hij moest ook nog eens het verlies nemen van verscheurde dieren, gestolen vee. En dat allemaal, zowel overdag als in de nacht. Maar we zien daarin ook dat naderhand duidelijk wordt dat God ziet hoe Jacob door Laban behandeld wordt. En dat wordt duidelijk in Genesis 31, vers 12. Ja, waarin een engel eigenlijk tegen Jacob sprak in een droom. Sla toch uw ogen op en zie, al de bokken die het kleinvee bespringen, zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ondanks de bedriegerij van Jacob zelf, en ook ondanks de bedriegerij van Laban tegenover Jacob, begon de zegen die actief was in feite al op Jacob, begon resultaten op te leveren. Ook daarin zien we een stukje genade. God gaat gewoon door met datgene wat is eigenlijk al heeft plaatsgevonden. Want hij werd buitengewoon gezegend. Hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. En hij moest volharden. 20 jaar lang moest hij deze dingen eigenlijk doorstaan. En in die 20 jaar werd hij toch gezegend. Alhoewel we ook daarin zien dat Jacob toch weer een beetje doorging met zijn listige bedriegerij. Door op een slimme manier kleinvee te vermenigvuldigen in zijn eigen voordeel. Maar de goddelijke zegen bracht wel met zich mee dat hij veel kinderen kreeg en veel rijkdom opbouwde. En op een gegeven moment, en ik geloof dat de fase is waarin het stukje van oom Laban beëindigd werd, moest Jacob terugkeren naar het land waar hij vandaan kwam. Dat is een bevel van de Heer. En je zou zelfs kunnen zeggen dat bevel een zegen op zichzelf is. Daar waar hij 20 jaar lang werd bedrogen, krijgt hij nu een bevel om weer weg te gaan. Nou, ik denk dat dat heel fijn was voor Jacob om te horen. En in dat bevel zien we ook dat de Heer in feite een herhaling van de belofte doet. Hè? De battle zegen, om het maar zo te zeggen. Die belofte die daarin opgenomen is van het beloofde land. Want die tekst, even kijken, Genesis 31 vers 3 zegt, toen zei de Heer tegen Jacob, keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Dus het land, dat is dan het beloofde land van zijn vaderen, waar hij dus vandaan kwam. En zijn familiekring. En ja, dat slaat op het nageslacht. Hè. Hij is dan eigenlijk het nageslacht wat dan verder voortborduurt. En ik zal met u zijn, dat wijst op Gods aanwezigheid. Dat keert weer terug. Dat is een herhaling, een bevestiging als het ware. En we zien ook dat wanneer Jacob gehoorzaamt, dat een vervulling is van die zegen. Doordat hij gehoorzaamt, komen bepaalde dingen tot stand. Dan kan die zegen doorwerken. Aan de andere kant zien we ook dat Laban, die dan natuurlijk boos wordt, die dan eigenlijk zijn dochters kwijtraakt en ja, een heleboel feest ziet gaan wat eigenlijk niet van hem is. Hij had het natuurlijk anders gezien, maar we zien dat hij voornemens was om eigenlijk Jacob in de kracht te vatten. Om hem tegen te houden en hem misschien terug te halen. En God waarschuwt Laban om niet goedwillend of kwaadwillend te spreken. Dat betekent in feite dat God Jacob in bescherming neemt. Dan mag je eigenlijk geen uitspraak doen of het nou ten goede of ten kwade is. Je hebt niets te zeggen. En op die manier kunnen we ook kijken naar hoe de zegen van God in mijn leven gestalte krijgt. Fase 3 is een fase waarin we weer wat andere dingen tegenkomen. Jacob heeft inmiddels kinderen, twee vrouwenkinderen. Meerdere vrouwen natuurlijk, met al de slavinnen ook. Maar hij heeft in één keer een vermogen aan kleinvee opgebouwd, slaven, slavinnen. Het komt hem in feite aan niets tekort. Dus de zegen begint, die in eerdere fases zijn, de zegen die is uitgesproken en nu begint nu echt gestalte te krijgen in zijn leven. En we zien aan de andere kant ook dat wat hij anderen aan heeft gedaan, wat hij een ander aan heeft gedaan in feite, vooral, dat is zijn broer en eigenlijk ook zijn vader natuurlijk, bedriegerij, dat wat hij een ander heeft aangedaan, keert terug op zijn bord, op zijn eigen bord. En zo kan het ook zijn in ons eigen leven. In het nu. Wat je een ander hebt aangedaan, kan terugkeren op je eigen bord. En op die manier, als je dat zo bekijkt, is het heel belangrijk om acht te slaan op hoe je omgaat met andere mensen. Wat jij doet. Wat doe ik eigenlijk wat een ander schaadt? Op een manier dat ik daar voordeel aan heb. En op welke manier komt dat terug in mijn leven? En dan vragen we ons soms af, waarom gebeurt het een of het ander in mijn leven? Terwijl in het verleden, dus datgene wat in het heden plaatsvindt in je leven, dat heeft een oorsprong in je eigen verleden. Door de dingen die je misschien onbewust hebt gedaan. En dan heeft het een uitwerking in het nu. Het is ook de mate waarin je voor de gevolgen in moet staan, wat uitdagend kan zijn. De gevolgen als in de zin van, Jacob ziet dan een pracht van een dame en wordt voorgesteld dat hij dan 7 jaar lang moet werken om haar te kunnen krijgen, in feite. En dat is veel meer geworden, maar in feite 7 jaar is al heel veel. Maar het brengt allerlei gevolgen met zich mee waar hij niet op had gerekend, wat hij niet had verwacht, denk ik ook. Waardoor dit een bepaalde, misschien frustratie met zich meebrengt. Alhoewel ook dat onderdeel uitmaakt van het pad naar de zegen toe. Want om die vrouw te bemachtigen moest hij wel deze dingen doen. Maar doordat hij die vrouw kon bemachtigen, is dan ook dat stukje van het nageslacht van die vrouw, de kinderen die hij van haar kreeg, is dan ook in vervulling gegaan. Maar ondanks dat iets terugkeert op je eigen bord, dat moest ik nog zeggen bij het andere punt, kan God door genade dat ook gebruiken om de zegen tot uitvoer te brengen in die situatie. Dus wat bedoel ik daarmee? Dat is eigenlijk verwijzend naar het bedrog wat hem overkomt door Laban. Dus hij wordt bedrogen door Laban. Dus de bedrieger wordt bedrogen nu. Ondanks dat hij bedrogen wordt, wordt hij toch gezegend met kleinvee. Doordat hij weer, als het ware, hem weer bedriegt. Dus het is een soort dubbele bedrog. Zoals we dat misschien mogen noemen. En zelfs dat wordt bevestigd door God. Dat God dat ziet, dat hij bedrogen wordt. En dat hij desondanks toch gezegend wordt. Desondanks kan hij toch aanspraak maken op veel kleinvee. Een ander punt wat we hier ook zien is dat God overvloedig en zichtbaar kan zegenen. En ik geloof dat het niet normaal was voor toen. Dat hij zo gezegend werd met zoveel kinderen, zoveel kleinvee, zoveel slaven, slavinnen. Dat was een heel volk wat op een gegeven moment van hot naar her ging. Om dan terug te keren naar het land. Met al die dieren, met al die kinderen ook. En die slaven en slavinnen. Dat moet zichtbaar zijn geweest. Dat moet indruk hebben gemaakt op de mensen die dat zagen. En ik denk dat als Jacob ook terugkeek en gewoon een observatie deed van wat hem overkomen is, dat hij ook echt wel onder de indruk was van de zegen die tot uiting is gekomen. Die heeft geresulteerd in dat moment tot wat het was. Ook daar zien we dat God beschermt. God spreekt Laban aan en hij zegt hem niets te doen, niets te mogen doen in feite. Een laatste punt waar ik bij stil wil staan is dat God zegent met zijn instructie, in dit geval zijn bevel. En gehoorzaamheid is de vervulling. Dat houdt in dat de zegen in feite tot uiting komt wanneer je gehoorzaam bent, wanneer je dus antwoord geeft op de instructie die God geeft. Dat is een soort sleutel. Doordat je gehoorzaam bent, gaat de zegen in werking komen die uitgesproken is over je leven. En ik geloof dat we daar ook scherp op moeten zijn. En ook daarvoor geldt de oproep dat we moeten leren luisteren. Wat is uw instructie, Heere God? Wat wilt u dat ik doe? Ik probeer daar dagelijks aandacht aan te geven. En natuurlijk soms heel specifiek, soms een beetje algemeen. Soms is het persoonlijk, soms is het ten behoeve van anderen, gemeentelijk. Dat je dan wat minder in de details kan treden, omdat je daar wat meer algemene uitspraken over doet en daar niet al te veel van weet. Maar in deze is het duidelijk dat het in je eigen situatie kan plaatsvinden. En dan, wanneer God spreekt, wanneer je dan luistert en kunt horen wat God zegt, is het heel belangrijk om gehoorzaam te zijn aan datgene wat God aan instructies geeft. En op die manier, net zoals bij Jacob, mogen we zien dat de belofte ook tot vervulling gaat komen. In feite de zegen tot vervulling gaat komen, dat het zichtbaar gaat worden. En hiermee wil ik u bemoedigen ook om daar werk van te maken. God is genadig en God beschermt u op de manier zoals hij ook hier heeft gedaan. En hij wil overvloedig zegenen. En hij wil het zichtbaar doen. In dit geval is dat in ieder geval heel zichtbaar geworden. Maar we moeten leren luisteren naar de instructies van God en gehoorzaam zijn. En vervolgens ook gewoon kunnen zien wat er nou precies, wat het resultaat is van die gehoorzaamheid, om het maar zo te zeggen. En dit was het einde van sessie 3. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus lady is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.

0: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema is de besnedenis is van het hart. En onze thematekst is gehaald uit Romeinen 2 vers 29. Maar hij is Jood die het in het verborgen is. En dat is besnedenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Gods definitie van uw identiteit is niet gebaseerd op uiterlijke tekenen of ervaringen, maar op innerlijke realiteiten. De transformatie die in uw geest heeft plaatsgevonden. De Bijbel maakt het duidelijk, geliefde. De ware besnijdenis is niet in het vlees, maar deze is van het hart in de geest. Dit is het teken van het nieuwe verbond. Een innerlijke transformatie die bepaalt wie u bent voor God. De uitdaging voor velen is niet de afwezigheid van deze realiteit, maar de afwezigheid van het bewustzijn ervan. U kunt iets hebben, maar als u zich er niet van bewust bent, zult u de kracht ervan missen, nooit ervaren of erin leven. Denk aan David. Hij wist dat hij in een verbond met God was. Dat bewustzijn bracht in hem een ongebruikelijke vrijmoedigheid voort om Goliath tegemoet te treden en te verslaan. Halleluja. Maar Saul, die in die tijd koning was en met kop en schouder boven iedereen in Israël uitstak, had hetzelfde verbond. Maar hij miste het bewustzijn ervan. En daarom deinsde hij terug vanwege angst voor Goliath. Het verschil lag niet in wat ze bezaten. Het lag in wat in hun hart was gaan groeien. Dat is vandaag de oproep voor uw geliefde. U bent besneden in het hart. Dit is niet symbolisch. Het is een geestelijke realiteit. Het is het teken van uw eenheid met Christus. Het is het zegel dat u erfgenaam bent van de zegeningen van Abraham. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslag en overeenkomstig de belofte erfgename. Halleluja. Galaten 3 vers 29. Dit moet in uw geest gaan dagen en het enige perspectief zijn van waaruit u redeneert en het leven bekijkt, geliefde. Wees u er altijd van bewust dat u het leven van God in u draagt. Het onvergankelijke, onoverwinnelijke leven van goddelijkheid. Halleluja. Als dit niet een werkelijkheid voor u is, kunt u beneden uw voorrechten leven. Beperkt in ervaring, hoewel onbeperkt in potentieel. U kunt religieus zijn, maar toch ineffectief. Maar op het moment, geliefde, dat deze waarheid uw geest aangrijpt, verandert alles. Uw denken komt in lijn met uw identiteit. Uw woorden dragen autoriteit. Uw leven brengt resultaten voort. Er is geen schijnbaar. Er is geen schijnbaar, halleluja, hopeloze situatie die u niet kunt veranderen. Dat is uw erfdeel als iemand die in de geest besneden is. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de realiteit van mijn nieuwe leven in Christus. Ik ben besneden in het hart, in de geest, en ik leef in het volle bewustzijn van deze waarheid. Uw leven in mij is actief en overwinnend. Ik wandel in heerschappij, terwijl ik voortdurend groei in genade en in de kennis van uw waarheid. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody wilt opgestuurd wensen te krijgen, mag u gerust ons de thema van de dag appen. En dat is besnijdenis is van het hart. En dit stuurt u dus naar het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg door 110. Ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef.

hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom familie, shalom, shalom, shalom. Het is vandaag 16 september en het is momenteel 7 over 6 in heerlijke Suriname. Welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Mijn naam is Ian Murasim. En ik ben vandaag uw presentator door de genade van de Heer. Het is een voorrecht om vanmorgen weer aanwezig te mogen zijn aan de stadionlaan nummer 7. Dus ik groet jullie allemaal hier vanuit hier, de studio. En be blessed today. Ik hoop dat u een goede nachtrust achter de rug hebt gehad. Ik hoop dat u goed wakker bent geworden. Ik hoop dat gezondheid uw deel mag zijn vanmorgen, vandaag dan. En dat u vandaag een hele gezegende, productieve dag mag ervaren. Prijs God. Zoals we het normaliter doen, zoals we het gewoonlijk doen, vraag ik u toch even uw bericht te sturen op het nummer 8755358. Laat weten dat u luistert. Laat weten van waar u uit luistert. Zodat wij samen radio kunnen maken. Zodat wij samen door deze editie heen kunnen gaan. Nou, voordat wij overgaan tot de overdenking, gaan wij even een pokoe afspelen in afwachting op jullie WhatsApp berichten. Dus ik hoop inderdaad, voor degenen die livestreamen, dat jullie ook lekker meedoen. En dat u uw WhatsApp bericht stuurt op het nummer 8755358. Welkom nogmaals bij The Morning Move. You're listening to Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We gaan luisteren naar Guillermo Farnold. En hij zingt vanmorgen... God for me.

Ja, en dat is Guillermo Farnold, die zijn Garo for Me vanmorgen. En we gaan over tot de overdenking van vanmorgen. Heel gezegend lied, Garo for Me, ook een van mijn favorieten die Guillermo Farnold geschreven heeft. Zo. Ik hoop dat u ready bent. Ik hoop dat u klaar bent voor de bemoediging van vanmorgen. Het is momenteel 6:13. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Waar u ook bent, bent u van noord, zuid, oost, west, aan de voeten van de Heer, dat is echt de beste plek om te zijn. En vanmorgen gaan we dat doen terwijl wij zo de overdenking doen, bezig zijn met de Heer. En vanmorgen, ik ga u eerlijk zeggen, sinds gisteravond vroeg ik de Heer van: Heer, ik heb helemaal geen onderwerp dat ik kan overbrengen aan het volk. En ik voelde me zo schuldig. Want ik heb wel een hele lijst met onderwerpen, maar geen van die onderwerpen hebben me aangesproken. Geen van die onderwerpen klikte ook echt. En ook vanmorgen toen ik wakker werd, zei ik: hey, ik heb nog steeds hier onderwerp. Waarover zal ik praten vanmorgen? Wat ga ik zeggen? Moet ik gewoon muziek afspelen? Moet ik vandaag niet praten? En ik ervoer gewoon heel diep ineens, terwijl ik op de brom was vanmorgen. En dit gebeurt niet vaak, hoor. Meestal weet ik meteen waarover ik moet praten. Maar ik hoorde de Heilige Geest zeggen: Ian, ga terug naar de basis. Ga even terug naar de basis. En praat over de basis. Ik zei: maar wat is de basis precies dan? En de kern eigenlijk van het evangelie is dat Jezus van u houdt. En dat hij voor ons is gestorven. Dat hij aan het kruis is gegaan voor onze zonde, alleen zodat wij vergeving en verzoening mochten ontvangen. En dat wij weer herenigd mochten zijn met de Hemelse Vader, met onze God. De titel van onze bemoediging van vanmorgen is: Jezus houdt van u. Jezus houdt van u. En zeker weet u het al. U weet het al. U heeft het gehoord. Maar het is goed om even terug te gaan naar de basis en om te weten waarom we dit allemaal doen. Niet omdat u van de Heere houdt, maar omdat Jezus van ons houdt. Omdat Jezus van mij houdt, kunnen we praten over Jezus Christus. En wat betekent het dan dat Jezus van ons houdt? Wat betekent het voor ons dat we weten dat de Heer van ons houdt? Waarom is het zo belangrijk om te weten dat Jezus van ons houdt?
Weet u, het woord houden van is zo cliché geworden in de oren van de mens dat het erop lijkt alsof het niets speciaals is. En we zeggen het ook gewoon zonder dat we het niet menen. Mensen die zeggen ik hou van je, maar achteraf jou in de rug steken. Achteraf dat in takjutori. Achteraf dan bespreken ze jou en lachen ze je uit. Maar het is diezelfde persoon die een minuut terug heeft gezegd, milobiere. Maar wat betekent het dan voor ons dat de Heer Jezus van ons houdt? U moet snappen dat Jezus puur is. Hij is niet nep. Hij zegt geen dingen zomaar. Hij is niet net als ons. Vandaag weet ik ja, tamara weet ik nee. Maar hij is een man van zijn woord. En wanneer hij zegt dat hij van ons houdt, is het niet omdat hij gedwongen wordt. Is het niet omdat hij iets van ons terug wilt? Hij zegt het niet om ons te manipuleren. Hij is niet nep, maar hij is echt. Hij is puur. En desondanks wij zijn liefde niet waard zijn. Laat ik het goed zeggen. Want we zijn zijn liefde waard. Maar hij had alle reden om te zeggen, hey, je bent ongehoorzaam. Je loopt uit voor mij. Je wilt niets te maken hebben met mij. Zegt hij dan nog, ik hou van je. En het is niet, ik hou van je gewoon, hey, ik hou van je hoor. Maar hij heeft ons echt lief. Dus ben je denkt, takje, kan je vierlijk nog eens mal op jou. Vanwege, ik weet het niet, hoe je eruit ziet. Vanwege misschien een beperking. Misschien een ziekte. Want er zijn mensen die door het leven heen gaan die geen vrienden hebben. Maar ze lijken de meest vreugdevolle mensen. Er zijn mensen die letterlijk soms echt alleen door het leven heen gaan. Niet omdat ze dat willen, maar omdat mensen gewoon niet met ze bemoeien. Gewoon omdat die persoon misschien niet echt meegaat met de mode. Misschien is de persoon anders. Autistisch misschien. En dat zie ik ook in mijn gemeente bijvoorbeeld. De broeder of de zuster komt alleen en probeert te praten, maar zie dat niemand echt met de persoon praat. Maar zelfs van die persoon houden de Heren. Dus u hoeft, als u alleen voelt, als u niet geliefd voelt, want soms verlang je naar liefde van de mens. Je verlangt naar liefde van je man. Je verlangt naar liefde van je kind. Je verlangt naar liefde van je vrouw. En ik zeg niet dat dat geen echte liefde is.
Maar die liefde vervaagt soms. En die liefde verdwijnt soms. Die liefde wordt soms minder of niet voelbaar. Maar de liefde van de Heer Jezus Christus, dat is echt. En de Heer Jezus Christus heeft er alles aan gedaan om die liefde te tonen aan ons. Kijk wat hij zegt. En misschien heeft u dit ooit al gelezen, maar u bent niet erbij stil gaan staan wat daar precies staat. Ik wil u vragen om te lezen in Johannes 15 vers 9. Hoe groot en hoe machtig de liefde van de Heer Jezus is. Johannes 15 vers 9. Johannes 15 vers 9 zegt: zoals de Vader mij lief heeft. Zoals wie? Zoals de Vader mij lief heeft. Zoals God die het hele universum geschapen heeft. God die koning is boven alle koningen. Die voor eeuwig is. God de Vader. Die lief heeft, die de Heer Jezus lief heeft. Met diezelfde liefde. De Heer Jezus zegt: zoals de Vader mij lief heeft, heb ik jullie ook lief. En merk op dat dit in de tegenwoordige tijd staat geschreven. En niet in de verleden tijd. Hij zegt precies zoals papa, mijn hemelse vader, dat perfect is, van mij houdt. Precies zo hou ik ook van jullie. En probeer even te begrijpen dat de Heer Jezus perfect is. Dus God de Vader, je zou denken, God de Vader heeft alle rechten om van hem te houden, want hij is perfect. Hij doet, de Heer Jezus doet alles. Hij is de perfecte Zoon. Hij doet alles wat de Vader vraagt. En wij zijn niet perfect. En wij doen juist het omgekeerde dat de Heer van ons vraagt. Wij zondigen. De Bijbel zegt: niemand is goed dan God alleen. En wij falen. En we vergeten zijn wetten en zijn geboden, zijn verboden. En we zijn ongehoorzaam. En soms leven wij alsof we hem niet kennen. En we vergeten hem zo vaak. En dan heeft hij ons lief. Precies zoals wij perfect zijn. Want wat hij zegt... precies zoals de Vader mij lief heeft, heb ik jullie ook lief. Met diezelfde liefde. Dat wil zeggen, zijn liefde is onvoorwaardelijk. Want als hij zou kijken naar de dingen dat wij deden, als hij zou kijken naar hoe wij ons gedragen, als hij zou kijken naar onze zonde, dan zou hij nooit aan het kruis zijn gegaan. Had hij liever gezegd van: boy, de man die zie, ik ga echt niet voor ze sterven. Ze zijn het niet waard. Maar zijn liefde is onvoorwaardelijk. Het is niet de liefde dat wij kennen als mensen. Pas als je dit voor me doet, dan pas. Hij is geen gold digger. Hij heeft niets van ons nodig. Sommige mensen houden alleen lief van anderen als ze iets kunnen halen uit je. Bloedzuigers. Sorry dat ik het zo moet zeggen of zo ruw zeg. Maar het is onze Heer Jezus Christus niet. Maar hij houdt van u. Wat u nou ook hebt gedaan in uw leven. Hij houdt van u. Ook al verlaat de hele wereld u. Hij blijft aan uw zij. En hij heeft één ding gedaan om dat eigenlijk te bevestigen.
En dat is om te sterven voor u en voor mij. En daarvoor moeten we elke dag dankbaar zijn. Elke dag moeten we dankbaar zijn daarvoor. Want wie anders zou dat hebben gedaan? Een God die alle recht had om te zeggen van... Heren, ik wil dit niet meer. Maar hij zei niet mijn wil geschieden, Heren, maar de uwe. Hij kon hebben gezegd van ik ga niet meer aan het kruis. Het zijn allemaal verraders en mensen die de spot met me drijven, die me uitlachen. Dezelfde mensen die zeiden Hosanna, Hosanna in de hoge. Dat zijn wij ook. Het is zonde we op anu en we prijzen de Heere. Maar met diezelfde hand wijzen we iemand anders de vinger. De middelvinger wanneer we in het verkeer staan. En desondanks dat houdt de Heere nog steeds van u. Romeinen 8 vers 38 en hiermee ga ik afsluiten. Romeinen 8 vers 38 tot 39 staat geschreven. Daar staat geschreven. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Ons zal kunnen scheiden. Nog de toekomende dingen ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Welke is in Christus Jezus onze Heere. Een krachtige belofte dat de liefde van Jezus, dat de liefde van Jezus nooit ophoudt en altijd bij je blijft. Dat is Romeinen 8 vers 38 tot 39. Lees het voor jezelf. Jezus houdt van u. Dat is de basis voor alles. En omdat hij van u houdt, dan moet u ook andere mensen lief hebben. Dan moet u dienen. Precies zoals hij dient. Dan moet u lief hebben. Precies zoals hij lief heeft. Dan mag u weten dat u geaccepteerd bent. Dat u van waarde bent. Ook al lachen mensen u uit. Ook al is het zo dat u u alleen voelt. Of u voelt u zich gewoon helemaal verslagen. Maar niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Geen ziekte, niet de mensen, geen overheden, geen machten, geen problemen, geen situaties, nothing, my friend. Jezus houdt verschrikkelijk veel van u. En laat niemand anders u anders wijs maken. Dit is Gods woord. Dit is zekerheid. Het is niet nep, maar het is echt. Hij gaat u niet in de steek laten. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Ik hoop dat ik u heb mogen herinneren aan Gods woord. En dat u vandaag de liefde van de Heere gaat ervaren. Terwijl u onderweg bent naar het werk. Terwijl u bezig bent zich klaar te maken voor het werk. Terwijl je lekker thuis bent. Dat de Heere uw kamer, uw huis mag vervullen met de aanwezigheid van zijn liefde. Dat hij u mag overrompelen met zijn liefde. En dat ik u mag vieren. Dat Garo de Nanga Yu. Dat Garo mag brasa Yu Nanga
en waar een lobby. Dat je vervuld mag raken met zijn liefde. Opnieuw. En dat je verliefd mag raken op de Heer Jezus Christus. Voor altijd. Nou, nogmaals een hele goede morgen. Dit is een nieuwe editie van de Morning Move. Morning Move. Welkom. Welkom. En good morning.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 16 september 2026. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk wij op u hopen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk wij op u hopen. Psalm 33, vers 22. Het leerwoord. Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Johannes 10, vers 9. Het gezang.

0: Even als ik door lijdensuren ga, dan troost en sterk mij zijn genade en help mij overwinnen. Ik hoop op God met blijde moed, hij zal mij uitkomst geven. Zijn weg is heilig, wijs en goed, hem wijd ik heel mijn leven. Als ik door lijdensuren ga, dan troost en sterk mij zijn genade en help mij overwinnen. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSBS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Of wij zijn weer niet in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

Hallo happy kids, hoe gaat het met jullie? Ik geloof dat het heel goed gaat met jullie. Het is happy kids time. Kom er gezellig bij. Ik ben zuster Yolanda. Vandaag doe ik de vertelling. Luister heel goed en aandachtig. Wat is het thema van de week alweer? Ja, het thema van de week is God wil ook jou gebruiken. Vandaag gaan we verder met het verhaal van Jozef. Jozef woonde in Egypte. Hij was verkocht aan Potifar. Potifar was een dienaar van Farao. Farao was de koning van Egypte. Jozef was heel trouw. De vrouw van Potifar wilde dat Jozef zou zondigen tegen God. Jozef deed dat niet. Toch loog ze over hem. Potifar geloofde zijn vrouw en Jozef werd in de gevangenis gegooid. In de gevangenis ontmoette Jozef twee bedienden van de farao. De ene was een schenker, dat is een wijnproever, en de andere was een bakker. Beide bedienden hadden een droom. En God vertelde Jozef de betekenis van hun dromen. Zoals Jozef het had uitgelegd, gebeurde het ook. De schenker, de wijnproever, werd vrijgelaten en de bakker werd opgehangen. 2 jaar later had de farao dromen die hem ongerust maakten. De farao had een groot probleem. De schenker dacht ineens aan Jozef. Wat Jozef voor hun had gedaan. En hij vertelde dat aan de farao. Daarom liet de farao Jozef ophalen. Hij vertelde hem zijn dromen. Hij vroeg aan Jozef of hij hem kon helpen. Jozef kon het niet. Maar God kon dat wel. De Heere God hielp Jozef. En zo kon Jozef de koning helpen om het probleem op te lossen. De koning was zo blij. Happy kids, de koning droomde over 7 magere koeien en 7 vette koeien. Jozef legde de koning uit dat er 7 jaar lang veel eten zal groeien en dat ze het eten heel goed moesten bewaren. Want daarna komen er 7 jaren van hongersnood. Er zal geen eten zijn als jullie niets bewaren. Dat vertelde Jozef hun allemaal. De koning vond Jozef wijs en flink. Daarom maakte hij Jozef de baas over het opslaan van al het eten. Behalve de koning was er niemand machtiger dan Jozef. Jozef was onderkoning. Happy kids, God is machtig. God laat je nooit alleen als je naar hem luistert. God wil je gebruiken als je naar hem luistert. God wil je ook gebruiken als je trouw bent. Die Jozef waar zijn eigen broers jaloers op waren. Diezelfde Jozef die de broers wilde doden, is nu onderkoning. En het is ook thuis begonnen, happy kids. Vader Jacob gaf Jozef niet zomaar een jas. Niet alleen omdat hij van hem hield. Jozef was bijzonder. Jozef was ook thuis trouw en gehoorzaam. Hij was flink. De andere broer waren vaker lui. Jozef vond dat niet leuk. Ook deden de broers verkeerde dingen. Ze waren vaker jaloers. En Jozef vertelde vader Jacob alles. Happy kids, als je leeft zoals Jozef dat deed,
Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je en Hij gebruikt je. Toen Jozef onder koning was, ging zijn broer naar Egypte om eten te kopen. Ze bogen voor Jozef, maar ze herkenden hem niet. Ze gingen op hun knieën. Jozef herkende zijn broer al van ver. Hij kon ze wegjagen. Hij kon ze zelf in de gevangenis stoppen. Maar nee, Happy Kids, Jozef was een kind van God. Happy Kids, God wilde Jozef gebruiken. Jozef was niet meer boos. Weet je wat Jozef deed? Jozef zei, ik ben Jozef, jullie broertje. De broers schrokken. Van, de onderkoning, Jozef, hun broertje die ze wilden doden. Ze waren bang dat Jozef ze kwaad zou doen. Maar Jozef zei, wezen jullie niet bang. Ik heb jullie alles vergeven. Ik ben helemaal niet boos op jullie. Gelijk vroeg Jozef ook naar vader Jacob. Hij zei aan zijn broer, ga vader Jacob halen. Jullie mogen bij mij wonen. We zullen genoeg eten hebben. Happy Kids, wat ik jullie niet eerder had verteld, zijn de dromen van Jozef. Een van de dromen van Jozef was dat de zon, de maan en 11 sterren bogen voor hem. De broers waren echt boos. Zelf vader Jacob mopperde. Ze zeiden, wat denk je van jezelf? Wat denk je? Je droom. Denk je dat we voor je gaan buigen? Vader Jacob zag wel met die droom. Maar die broers waren echt jaloers en boos. Ze mopperde. Denkt hij dat hij koning is? Denkt hij dat hij koning wordt? Happy Kids, de broer moest nu echt buigen voor Jozef. Jozef was hun onderkoning. Jozef zorgde voor ze. Ze woonden samen met Jozef. Ze geloofden niet in de dromen van Jozef. Ze wilden Jozef doden. Ze zeiden ook toen van, we zien hem nooit meer. Ze hadden Jozef toch verkocht, Happy Kids? Maar Happy Kids, Jozef geloofde wel in de dromen van God. Jozef hield van God. Jozef gebruikte wijsheid. Hij was gehoorzaam. Hij was niet bang. God hield van Jozef. God wilde Jozef gebruiken. Happy Kids, luister naar God. Wees gehoorzaam. Wandel met God. Vertrouw op God. Doe geen slechte dingen. God wil ook jou gebruiken. We gaan de Bijbeltekst van de week herhalen. De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan het herhalen. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan het nog een laatste keer herhalen. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan afsluiten met gebed. Na gebed mag je nog luisteren naar een lied. Lieve God, U bent mijn redder. U bent mijn koning. U bent mijn beschermer. U bent altijd bij me. Dank u wel hiervoor. Dank u wel voor uw goedheid.
Ik vraag om uw wijsheid, Heer. Vader, blijf bij mij in moeilijke tijden. Geef mij kracht. Heer, ik ben op zoek naar uw waarheid en liefde. Help mij steeds om anderen te vergeven. Ik wil dienstbaar zijn, Heer. In Jezus' naam.

0: is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Man in bovenbeen geschoten bij supermarkt aan Martin Luther Kingweg. Nieuwe loonreeks voor verpleegkundigen van $700 tot $1000. Valse online oproep voor 50.000 SRD sociale steun in omloop. Ramsaran roept op tot kalmte rond gesprekken met SZF. Starnieuws schrijft vandaag: man in bovenbeen geschoten bij supermarkt aan Martin Luther Kingweg. Een man is dinsdag gewond geraakt bij een schietincident aan de Martin Luther Kingweg ter hoogte van Wanda Supermarkt. De man werd in zijn bovenbeen geraakt en moest voor medische behandeling naar het ziekenhuis worden overgebracht. De politie kreeg een melding dat bij de supermarkt een man met een schotverwonding was aangetroffen en trof het slachtoffer ter plaatse aan. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de schietpartij was en wie het schot heeft gelost. Ook is niet bekend of er voorafgaand een woordenwisseling of ander conflict heeft plaatsgevonden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en probeert de identiteit van de schutter te achterhalen. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag nieuwe loonreeks voor verpleegkundigen van $700 tot $1000. De regering wil eind november een nieuwe loonreeks voor verpleegkundigen invoeren, waarbij zij een maandinkomen van tussen de $700 en $1000 moeten kunnen verdienen. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid zegt dat tussen 2019 en 2025 bijna 1000 verpleegkundigen de sector hebben verlaten. Daaronder bevinden zich veel gespecialiseerde verpleegkundigen, onder meer op de intensive care afdelingen en de neonatale zorg- en operatiekamers. De regering wil de uitstroom tegengaan door de lonen gefaseerd te verbeteren en meer rekening te houden met opleiding, specialisatie en verantwoordelijkheid. Daarnaast worden ook maatregelen voorbereid op het gebied van huisvesting en opleiding. Vanaf oktober moet in samenwerking met Nederland binnen een jaar 175 verpleegkundigen worden opgeleid tot gespecialiseerde krachten. Ook wordt de opleidingscapaciteit van COFAP versterkt. Voor de financiering van de hogere personeelskosten wordt onder meer gekeken naar een verhoging van de lichtdagtarieven van ziekenhuizen. Times of Suriname schrijft vandaag valse online oproep voor 50.000 SRD sociale steun in omloop. Het kabinet van de president waarschuwt de samenleving voor een valse online oproep waarin gezinnen en jongeren een overheidssubsidie van 50.000 SRD wordt beloofd. In het bericht wordt beweerd dat de subsidie afkomstig is van een zogenoemd Nationaal Fonds voor Gezins- en Jeugdondersteuning en dat de betalingen al zijn begonnen. Mensen worden via een valse link uitgenodigd om zich als begunstigde aan te melden. Het kabinet van de president benadrukt dat deze informatie volledig onjuist is en dat de oproep niet afkomstig is van de overheid. Ook bestaat er volgens het kabinet geen nationaal fonds voor

0: gezins- en jeugdondersteuning of een dergelijk overheidshulpfonds. De samenleving wordt daarom dringend opgeroepen niet op de link te klikken en informatie over sociale ondersteuning uitsluitend via officiële overheidskanalen te controleren. Ten slotte lezen wij uit Times of Suriname: Ramsaran roept op tot kalmte rond gesprekken met SZF. Minister van Defensie Urakit Ramsaran roept militairen, medewerkers van Defensie en hun gezinnen op tot rust en kalmte rondom de zorgverzekering. Defensie en het Staatsziekenfonds, het SZF, zijn momenteel in gesprek over de verlenging van de bestaande overeenkomst voor het defensiepersoneel. Volgens Ramsaran verleent de directie van het SZF alle medewerking en kunnen incidentele problemen van medewerkers rechtstreeks worden besproken en opgelost. De minister benadrukt bovendien dat verzekeringskaarten van defensiemedewerkers die eerder waren vervallen door het SZF normaal zijn verlengd. Volgens hem is er daarom geen reden voor onnodige onrust. Beide partijen zullen de gesprekken voortzetten en verschillende aandachtspunten verder bespreken. Daarbij staat volgens Ramsaran het belang van het defensiepersoneel en hun gezinnen centraal, evenals het waarborgen van de continuïteit van de noodzakelijke medische zorg. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
1: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Boy, mi ma klara ozo. Mala sa obo preis. Presa be chat ko smara? A me suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati?
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi dizi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfi aan verfi er. Verfi.

0: Telesuur, keeping us in touch.
1: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hogerhuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.

Ja, de liefde van Jezus is wonderbaar. Ja, en dit wordt gezongen in het Afrikaans, niet in het Nederlands. En zij zeggen, kom ons verheerlijk zijn naam. Dus in het begin moest ik ook even goed luisteren, toen ik het liedje voor het eerst hoorde. Van, hey, amai tak bakbayo. Nee, maar het is Afrikaans. Het is Nederland in Afrika. Heel mooi gezongen door Neville D, als ik dat goed heb uitgesproken. Nou, het is momenteel 13 over 7. Dat wil zeggen, we zijn beland in het tweede gedeelte van The Morning Move. Welkom, welkom, welkom nogmaals. En goedemorgen, goedemorgen. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Voor degenen die livestreamen via www.shalomsuriname.com. Ook van harte welkom waar u nou ook bent. Bent u in Suriname, buiten Suriname, van harte, harte welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur morgens tot en met 8 uur morgens zijn we hier live aan de Stadionlaan nummer 7. Om u van dienst te mogen zijn met de opbouwende liederen, met de bemoedigingen, met de programma's zoals Happy Kids. Om ook uw kinderen op te peppen. Middels Gods woord. Nou, ik hoop dat u vanmorgen een frisse start hebt mogen hebben. We gaan straks om een kwartier tegen 7:30 gaan wij de herhaling doen van onze bemoediging van vanmorgen. Dus als u het gemist hebt, geen probleem. Wij herhalen het heel graag voor u. De lijnen staan momenteel open. De lijnen. U mag appen op het nummer 8755358. Er zijn inmiddels een paar appberichten, WhatsApp-berichten binnengekomen. En ik lees hier, de liefde van Jezus Christus is wonderbaar. En dat is mama Evie die dat gestuurd heeft. Mama Evie, goedemorgen. Mama Cynthia, die heeft ook geappt. En mama Cynthia, die zegt, goedemorgen, broeder Ian. Exodus 14, vers 14. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. God bless, mama Cynthia. Ja, geluid is niet zo helder. Zij luistert vanuit Helena Christina Patwawanika. Ja, zoals u inmiddels weet, of voor degenen die het nog niet weten, we hebben even problemen met onze reikwijdte, laat me dat zo zeggen. We hebben momenteel een zender in bruikleen genomen dat niet zo sterk is. De vermogen ervan is niet zo groot. Dat wil zeggen, alleen de dichtstbij gelegen gebieden die kunnen ons wel goed horen. Alleen de wat verdere gebieden, die gaat gekraakt horen of die hoort ons dus helemaal niet. Maar wat wel goed nieuws is, is dat wij nog steeds onze livestream hebben. En dat is www.shalomsuriname.com. Dus overal waar u bent, overal waar u gaat, u kunt nog steeds luisteren naar Radio Shalom. En wie heeft vandaag de dag geen internet? Iedereen heeft internet, overal waar jullie gaan, hebben jullie internet. Dus tune gewoon in via jouw telefoon. Er is inmiddels ook, als je het lastig vindt om via jouw browser te luisteren, dan kan je even snel op je browser gaan. Er is een applicatie die je kan downloaden. Download die gewoon even snel op je telefoon. Als je geen space hebt, delete even een paar dingen, delete een paar foto's. Hè? Je hebt soms die voeren foto's, poort de foto's naar de video's. En dan kan je dan die applicatie downloaden. En dan druk op een applicatie, dan heb je gewoon radio. Plus je kan ook kijken naar tv via die applicatie. Dus je hoeft niet speciaal thuis te zijn, maar overal waar je bent, kan je gewoon naar tv en naar Radio Shalom luisteren en kijken. Ja, nou, dat te hebben gezegd, we gaan even vervolgen met het volgende nummer. En dat is Akrakti voor je lobby. Gezongen door onze Mr. Theo Bijlhout.

0: Yes, kracht u voor uw lobby, de kracht van uw liefde. Dat halen wij ook uit opwekkingsbundel 488. En daarover hebben we ook zo'n beetje gesproken vanmorgen. De liefde van de Heer Jezus Christus. Jezus heeft u lief en dat is dus de basis. Nou, al voor wij, het is momenteel 8:08. We gaan nou vervolgen met Marsha Dalvoer, die zingt Me Lobby You.
1: Me konai fesi masra, because me love you.

Ja, onze lieve zuster Marcia Dalvoer, die zingt Me, Lobby You, old but Gold. Ja, ik zou zeggen Gold but Not Old. Old, Old but Gold. Me, Lobby You. En omdat de Heer Jezus Christus van ons houdt, en dat zegt de Bijbel ook, hè? Omdat Hij eerst van ons gehouden heeft, kunnen wij van Hem houden. Nou, nogmaals, welkom en goedemorgen. Het is nog steeds de morning move elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur morgens tot 8 uur morgens. Dat wil zeggen, het is nog steeds de morning move, want het is momenteel 7:30. Nog maar een half uurtje, nog geen 7:30, 7:40, maar nog maar iets langer dan een half uurtje. Zijn we met elkaar in de uitzending. Dus stuur even snel je WhatsApp bericht op het nummer 8755358. Voor degenen die vandaag jarig zijn, ik zou zeggen van harte gefeliciteerd met jouw jaardag. Of voor degenen die wat te vieren hebben, misschien ben je niet expliciet jarig, maar je hebt iets anders te vieren, ook van harte gefeliciteerd. Mogen de genade van de Heere nog meer op jouw leven rusten en mogen je genieten van deze God-given day. Ja, we gaan verder met het lied Give Me Jesus van Foo's Worship.

0: Just give me Jesus. Just give me Jesus. Geef me maar Jezus Christus. Ja. Soms meer controle, hè. Zodat ik niet emotioneel raak, weet je. Anders, uitzending al lopen uit. Nee, maar goed. Heel mooi lied van Fools Worship. En ze hebben ook nog een ander lied, More of You. Die ga ik straks afspelen. Maar het is momenteel 7:55. Dat wil zeggen, we zijn 5 minuten laat met de herhaling van onze overdenking. Van onze boodschap van vanmorgen. Dus we gaan dat even doen. Mm-hmm. Vanmorgen hebben we gesproken over de liefde van de Heer Jezus Christus. De titel van onze bemoediging van vanmorgen is Jezus heeft u lief. Jezus houdt van u. En dat is dus de echte basis van het geloof. Hè? Dat is echt gewoon de kern van het evangelie. Dat is waarom wij nu bij Jezus mogen horen. Dat is waarom wij verzoening hebben. Dat is waarom wij vergeving hebben ontvangen. Omdat God echt heel veel van ons houdt. En we hebben ook gezegd vanmorgen dat de liefde van de Heer Jezus Christus niet te vergelijken is met de liefde die de mens geeft. De liefde die Jezus geeft aan ons is puur. Het is niet nep. Maar het is puur. Het is pure liefde. Het is niet gemixt. Het is niet voorwaardelijk. Maar het is onvoorwaardelijk. Jezus Christus was degene die eigenlijk alle recht had. Of is degene die alle recht heeft om te zeggen, ik hou niet van je. Maar hij is gewoon liefde. Hij is liefde op zich. Dat is zijn karakter. Dat is wie hij is. Hij is liefde. En die liefde mogen wij ervaren als wij hem aannemen. Die liefde mogen we proeven als we in hem geloven. Dat mogen we tot ons nemen als we hem aanvaarden als koning, als vriend. En er zijn een aantal bijbelteksten, twee bijbelteksten die we vandaag hebben aangehaald. En hoe perfect eigenlijk de liefde van de Heer Jezus Christus is. Want de liefde van de mens die faalt. De liefde van de mens die zegt, ik hou van je, maar pas als je dit voor me kan doen. Ik hou van je pas als ik dit uit je kan halen. Heb je gemerkt dat sommige mensen niet met je niet met je wandelen als je geen geld hebt. Pas als het goed gaat met je, dan pas zijn er mensen rondom je heen. Pas if je nakka jackpot, dan pas zijn er mensen rondom je heen. Pas wanneer je die goede job hebt gehad en goed uitbetaald wordt, dan pas kennen mensen je. Dan pas hebben ze je lief. Sommige mensen horen pas dat mensen hun lief hebben wanneer ze dood zijn. Pas op hun begrafenis. Hou op hoor. In Johannes 15 vers 9 staat geschreven, zoals de Vader mij lief heeft, mij met hoofdletter M, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, zoals de Vader de Heer Jezus Christus lief heeft, zoals de Vader mij lief heeft, heb ik ook jullie lief. Weet je hoe vaak ik over deze tekst ben gegaan, maar ik heb precies. En ik hoop dat vanmorgen de Heilige Geest dat ook aan u mag openbaren. Weet u wat dat betekent? Weet u hoeveel God de Vader van de Heer Jezus Christus houdt? Weet u hoeveel? Alleen de Heilige Geest kan dat openbaren aan ons. Trouwens, dat zegt de Bijbel ook. Want met onze menselijke verstand zullen we het niet kunnen vatten. Het is alleen de Heilige Geest die dat aan ons kan openbaren. De liefde van de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus Christus zegt hier zo van, ik hou zoveel van jullie, precies zoals de Vader van mij houdt. Hoe kan dat? Want de Heer Jezus Christus is perfect. Hij is zonder zonde, zonder fouten. Zonder ongerechtigheden. Dus hij houdt niet van ons omdat wij niet zondigen. Hij houdt niet van ons omdat wij zijn geboden behouden. Maar hij houdt gewoon van ons omdat wij zijn schepping zijn. Omdat hij gewoon liefde is. Het kan niet anders. Hij houdt gewoon van ons. En daarom wil hij zo graag dat we bij hem horen. Maar hij houdt ook zoveel van ons dat hij ons een vrije wil heeft gegeven om te kiezen voor hem. Ik hoop op een of andere manier dat de Heer u vandaag mag vervullen met zijn liefde. En dat u opnieuw van de Heer gaat horen. Dat u eigenlijk terug mag gaan naar de basis. Want soms raken we zo verwikkeld in ingewikkelde dingen. En de diepte van theologie. En de diepte van en dit en dat. En we zijn zo druk bezig met het werk. Dat we soms vergeten terug te gaan naar de kern. De basis waarom we dit eigenlijk doen. En dat is gewoon omdat de Heer Jezus Christus van ons houdt. En niets kan ons scheiden van deze liefde. De Heer Jezus gaat niet stoppen met liefhebben. Dat staat geschreven in Romeinen 8 vers 38 tot 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, weet je hoe machtig engelen zijn, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus, onze Heere. Die liefde kan je alleen vinden in Jezus Christus, in niemand anders. Een krachtige belofte dat de liefde van Jezus nooit ophoudt. Het houdt nooit op. En altijd bij je blijft. Een krachtige belofte dat de liefde van Jezus nooit ophoudt en altijd bij je blijft. En deze liefde verandert mensen. Het verandert ons heel leven. Het verandert alles dat in ons is. Winsnap Chinzo, ook al gaat het geleidelijk, maar hij verandert. Hij doet aan Sani. Dat is de basis. Dat is basis, dat is kern van het evangelie. Omdat Jezus van ons houdt. Er is niemand anders. Nog in de historische boeken. Nog in de toekomende tijd. Die voor ons zal kunnen sterven. Die het offer zal kunnen brengen. Dat is Jezus Christus alleen. En we moeten de Heer er gewoon elke dag dankbaar zijn. We moeten elke dag gewoon dankbaar zijn voor deze enorme, grote, geweldige, onvoorstelbare, wonderbaarlijke liefde die Jezus Christus voor ons heeft. Zoals de Vader mij lief heeft, heb ik jullie ook lief. Prijs God. Nou, ik hoop dat ik jullie heb mogen bemoedigen hiermee. Dit was eigenlijk de herhaling van de boodschap van vanmorgen. En ik bid dat de Heer u mag vervullen vandaag met zijn liefde. En dat u mag weten hoeveel hij van u houdt. Dat hij u mag openbaren hoeveel hij van u houdt. Misschien houden mensen niet van u. Hè? Gewoon zonder enige reden. Mensen verlaten u. Kan je ook doen, Sani? Is dat niet toch? Soms doen wij als mensen, we maken domme fouten, we maken domme beslissingen, waardoor mensen eigenlijk een hekel aan ons hebben. Maar weet u, de Heer Jezus Christus houdt nog steeds van u. We allemaal maken fouten. Nou, mag de wereld jou verlaten, maar weet dat Jezus Christus heel veel van u houdt, desondanks uw fouten. En hij is bereid om u te vergeven. Dat is pure liefde. Dat anno ando ando libi. Dat anno ando ando liefde. Ja? De Heer Jezus Christus heeft alles. Hij heeft niets van ons nodig. Dus we mogen vertrouwen op zijn liefde. Het is onvoorwaardelijk. Yes. Nou, we gaan over... Ik heb genoeg gesproken. Ik heb te veel gesproken zelfs. Dus ik ga even over tot een reclamebreak. En na de reclamebreak gaan we dan verder met de rest van de liederen die in petto staan. En gaan we dan afsluiten om 8 uur. Yes, tot zo.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Ruby! Bij HTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer niet in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik
1: heb
2: niet dingen
1: aanbesteld, Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een boy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Telus uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Telus uur, keeping us in touch.
6: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen 1 dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
7: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar 1 adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.

we zijn terug van de reclamebreak. We luisteren naar Fools Worship. En zij zingen More of You. Meer van de Heer, meer van Jezus Christus. En ik lees de laatste WhatsApp berichten. Als jij je bericht nog niet hebt gestuurd, doe het nog even snel op het nummer 84. Yeah, ik zal mijn eigen nummer doorgeven. 875-5358. Martin Iro. Brother Martin die zegt, blessings brother Ian. Ik luister vanuit de schuilplaats. En is duidelijk. Blessings.

frisse morgen groet. Inderdaad, de Heer Jezus houdt van ons met geheel zijn ziel en geest. En met geheel zijn liefde, dat wonderbaarlijk is om te begrijpen. Die eeuwige liefde van zijn Vader God. Amen. Dat zijn de woorden van onze zuster Grens Cornelly. Ook een hele goede morgen aan u, zuster Cornelly.

Ik hoop dat u hebt genoten van deze uitzending. Het was een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van The Morning Move. Het is momenteel 8 voor 8. 8 minuten voor 8 uur.

no one else will do. Dat wil zeggen, niemand anders kan ons vervullen zoals Jezus ons vervult. De liefde van Jezus is echt genoeg voor ons. Het vervult ons. Het vervult niet maar voor even, maar voor altijd. De Heer zegt, als je van mij drinkt, zal je nooit meer dorst krijgen. Dus het vervult ons. We hebben geen dorst meer. Of we verlangen niet meer naar iets anders. Maar wanneer je eenmaal hebt gedronken van de Heer Jezus Christus, wil je meer hebben van Hem. Meer en meer en meer hebben van Hem. En dan ga je zo vol zijn van Hem. En dat alles dat in jou is, dat gaat overvloeien van Jezus Christus. He, zo vol moeten we zijn van de liefde van onze Heer. Mm-hmm. Wat zou ik zeggen? Geen enkele andere liefde kan vervullen zoals de liefde van de Heer Jezus. Niet de liefde van de mens, niet de liefde van aardse dingen, of de liefde voor aardse dingen. Want soms is het zo dat we zoeken soms onze liefde in materiële dingen. We proberen onszelf blij te maken met de dingen van deze wereld. We proberen alcohol te gebruiken. We proberen drugs te gebruiken. We proberen seks te gebruiken. Geld. En alles dat eigenlijk dat ons blij maakt. Maar de echte blijdschap, de echte vrede, de echte rust, de echte vervulling zit niet in deze dingen, maar zit in de liefde van Jezus Christus. Ik zei het ook al, het verandert. Het verandert mensen. Ik ken mensen die vroeger heel erg driftig waren. Mensen die heel erg agressief waren. Mensen die andere mensen zo snel konden haten. Orsmatabdeati. Die niet kunnen vergeven. Maar wanneer ze dan proeven van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, van zijn liefde, dat je ziet dat hart van steen verandert in een hart van vlees. Zij vergeven heel snel, omdat zij zelf vergeving hebben ontvangen. Zij hebben geduld, omdat de Heer Jezus geduld met ze heeft. Zij vergeven keer op keer weer, omdat de Heer Jezus Christus ze keer op keer vergeeft. Dat is wat de liefde doet. Dat de liefde leert om te vergeven. De liefde van de Heer Jezus Christus leert om geduld te hebben. Leert om langmoedig te zijn. Om barmhartig te zijn. Om te dienen. Dat leert de liefde ons. En daarom is het heel belangrijk voor ons om na te gaan wat het eigenlijk betekent voor ons. Om geliefd te zijn door Jezus. En wat de liefde van Jezus voor ons betekent. Het is levensveranderend. Dat is het laatste dat ik wilde zeggen vanmorgen, want hiermee sluit ik af. Het is momenteel 7:58. We gaan nog, nadat ik heb afgesloten, nog even luisteren naar de rest van Your Grace is Enough. Ik wil u danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Mijn naam is Ian Mourassim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. We zijn er morgen weer, zo de Heer wil, met een nieuwe editie, een nieuwe uitzending, een nieuwe aflevering van The Morning Move. Rest mij nog te zeggen, mi lop you, nang dat lobby voet, maar ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao en doei doei.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Seno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. We zijn aangekomen bij fase 3. In fase 1 hebben we gezien hoe Jacob vanaf zijn geboorte in feite de zegen uitgesproken kreeg in zijn leven. En dat hij zich daarin ontwikkelde. En dat hij ook het eerste geboorterecht van zijn broer, die daar niet serieus mee omging, dat hij dat had overgenomen als het ware van hem. En dat heeft hij ook in fase 2 van zijn leven gestolen, letterlijk. Door middel van bedrog, in samenwerking met zijn moeder, of eigenlijk zelfs per instructie van zijn moeder. Desondanks laat God zien, en ik geloof dat dat een werk van genade is, dat de zegen toch bevestigd werd door God. De zegen die uitgesproken werd door zijn vader Isaac ten nadele van Esau. En in fase 3 wil ik het met u hebben over het verblijf bij Laban. Hij is gevlucht op instructie van zijn moeder naar zijn oom Laban. Maar Laban, die had wat bedriegelijke trucjes in petto voor zijn neef. En eenmaal aangekomen heeft Jacob aanspraak gemaakt op Rebecca. Om haar eigenlijk tot zijn vrouw te nemen met toestemming van zijn oom. En in het geheel wat gebeurt, ik zal een wat verkorte versie aangeven, is dat er bedrog plaatsvindt. En in feite zeggen we dan dat de bedrieger bedrogen wordt. Laban bedriegt Jacob. En dan vraagt Jacob zich af, of althans hij vraagt Laban: waarom hebt u me dan bedrogen? En dat stukje zien we in Genesis 29 vers 25. En dan moeten we de context enigszins bekijken waarin dit gebeurde. Want Laban, die heeft natuurlijk een soort van truc uitgehaald door te zeggen van: nou, ik geef je mijn dochter, maar dat betekent wel dat je voor me moet werken. 7 jaar lang. Rachel. En op het moment dat die 7 jaren voorbij waren, kon hij aanspraak maken op zijn vrouw. En hij kreeg haar zus Lea als vrouw eerst toegewezen. In de tekst die daarop volgt zien we dat één beslissende bedrog eigenlijk, dat hij zijn eigen vader Isaac, dus dat Jacob Isaac heeft bedrogen, hem nu 20 jaar lang aan bedrog oplevert. 20 jaar lang zien we dat Laban misbruik maakt van de situatie. Het bedrog van Jacob tegenover Isaac, zijn vader, had niet echt veel werk om handen. Hij moest wat wildbraad hebben. Hij moest zich aankleden op een bepaalde manier. Maar als je het vergelijkt met deze situatie, waarbij hij 7 jaar moet arbeiden voor 1 vrouw in feite, en uiteindelijk worden dat 14 jaar voor 2 vrouwen.

0: vrouwen, dan is dat best wel een bedriegelijke zaak. En je zou haast kunnen zeggen, je krijgt koekje van eigen deeg. Daarbovenop zien we ook nog eens dat hij 6 jaar moet arbeiden voor kleinvee. En gedurende die 6 jaar heeft Laban 10 keer het loon van Jacob veranderd. Natuurlijk in zijn nadeel, in het nadeel van Jacob. En hij moest ook nog eens het verlies nemen van verscheurde dieren, gestolen vee. En dat allemaal zowel overdag als in de nacht. Maar we zien daarin ook dat naderhand duidelijk wordt dat God ziet hoe Jacob door Laban behandeld wordt. Want dat wordt duidelijk in Genesis 31 vers 12. Ja, waarin een engel eigenlijk tegen Jacob sprak in een droom. Sla toch uw ogen op en zie, al de bokken die het kleinvee bespringen, zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ondanks de bedriegerij van Jacob zelf, en ook ondanks de bedriegerij van Laban tegenover Jacob, begon de zegen die actief was in feite al op Jacob, begon resultaten op te leveren. Ook daarin zien we een stukje genade. God gaat gewoon door met datgene wat is eigenlijk al heeft plaatsgevonden. Want hij werd buitengewoon gezegend. Hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. En hij moest volharden. 20 jaar lang moest hij deze dingen eigenlijk doorstaan. En in die 20 jaar werd hij toch gezegend. Alhoewel we ook daarin zien dat Jacob toch weer een beetje doorging met zijn listige bedriegerij. Door op een slimme manier klein vee te vermenigvuldigen in zijn eigen voordeel. Maar de goddelijke zegen bracht wel met zich mee dat hij veel kinderen kreeg en veel rijkdom opbouwde. En op een gegeven moment, en ik geloof dat de fase is waarin het stukje van oom Laban beëindigd werd, moest Jacob terugkeren naar het land waar hij vandaan kwam. Dat is een bevel van de Heer. En je zou zelfs kunnen zeggen dat dat bevel een zegen op zichzelf is. Daar waar hij 20 jaar lang werd bedrogen, krijgt hij nu een bevel om weer weg te gaan. Nou, ik denk dat dat heel fijn was voor Jacob om te horen. En in dat bevel zien we ook dat de Heer in feite een herhaling van de belofte doet. Hè? De Bethel-zegen, om het maar zo te zeggen. Die belofte die daarin opgenomen is van het beloofde land. Want die tekst, even kijken, Genesis 31 vers 3 zegt: toen zei de Heer tegen Jacob: keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Dus het land, dat is dan het beloofde land van zijn vaderen, waar hij dus vandaan kwam. En zijn familiekring. En ja, dat slaat op het nageslacht. Hè. Hij is dan eigenlijk het nageslacht wat dan verder voortborduurt. En ik zal met u zijn, dat wijst op Gods aanwezigheid. Dat keert weer terug. Dat is een herhaling, een bevestiging als het ware. En we zien ook dat wanneer Jacob gehoorzaamt, dat een vervulling is van die zegen. Doordat hij gehoorzaamt, komen bepaalde dingen tot stand. Dan kan die zegen doorwerken. Aan de andere kant zien we ook dat Laban, die dan natuurlijk boos wordt, die dan eigenlijk zijn dochters kwijtraakt en een heleboel vee ziet gaan, wat eigenlijk niet helemaal van hem is. Hij had het natuurlijk anders gezien, maar we zien dat hij voornemens was om eigenlijk Jacob in de kracht te vatten. Om hem tegen te houden en hem misschien terug te halen. En God waarschuwt Laban om niet goedwillend of kwaadwillend te spreken. Dat betekent in feite dat God Jacob in bescherming neemt. Dan mag je eigenlijk geen uitspraak doen of het nou ten goede of ten kwade is. Je hebt niets te zeggen. En op die manier kunnen we ook kijken naar hoe de zegen van God in mijn leven gestalte krijgt. Fase 3 is een fase waarin we weer wat andere dingen tegenkomen. Jacob heeft inmiddels kinderen, 2 vrouwenkinderen. Meerdere vrouwen natuurlijk, met al de slavinnen ook. Maar hij heeft in één keer een vermogen aan kleinvee opgebouwd, slaven, slavinnen. komt hem in feite aan niets tekort. Dus de zegen begint, die in eerdere fases zijn, de zegen die is uitgesproken en nu begint nu echt gestalte te krijgen in zijn leven. En we zien aan de andere kant ook dat wat hij anderen aan heeft gedaan, wat hij een ander aan heeft gedaan in feite, vooral, dat is zijn broer en eigenlijk ook zijn vader natuurlijk, bedriegerij, dat wat hij een ander heeft aangedaan, keert terug op zijn bord, op zijn eigen bord. En zo kan het ook zijn in ons eigen leven. In het nu. Wat je een ander hebt aangedaan, kan terugkeren op je eigen bord. En op die manier, als je dat zo bekijkt, is het heel belangrijk om acht te slaan op hoe je omgaat met andere mensen. Wat jij doet. Wat doe ik eigenlijk wat een ander schaadt? Op een manier dat ik daar voordeel aan heb. En op welke manier komt dat terug in mijn leven? En dan vragen we ons soms af, waarom gebeurt het een of het ander in mijn leven? Terwijl in het verleden, dus datgene wat in het heden plaatsvindt in je leven, dat heeft een oorsprong in je eigen verleden. Door de dingen die je misschien onbewust hebt gedaan. En dan heeft het een uitwerking in het nu. Het is ook de mate waarin je voor de gevolgen in moet staan, wat uitdagend kan zijn. De gevolgen als in de zin van, ja, Jacob ziet dan een pracht van een dame en wordt voorgesteld dat hij dan 7 jaar lang moet werken om haar te kunnen krijgen, in feite. En dat is veel meer geworden, maar in feite 7 jaar is al heel veel. Maar het brengt allerlei gevolgen met zich mee waar hij niet op had gerekend, wat hij niet had verwacht, denk ik ook. Waardoor dit een bepaalde, ja, misschien frustratie met zich meebrengt. Alhoewel ook dat onderdeel uitmaakt van het pad naar de zegen toe. Want om die vrouw te bemachtigen moest hij wel deze dingen doen. Maar doordat hij die vrouw kon bemachtigen, is dan ook dat stukje van het nageslacht van die vrouw, de kinderen die hij van haar kreeg, is dan ook in vervulling gegaan. Maar ondanks dat iets terugkeert op je eigen bord, dat moest ik nog zeggen bij het andere punt, kan God door genade dat ook gebruiken om de zegen tot uitvoer te brengen in die situatie. Dus wat bedoel ik daarmee? Dat is eigenlijk verwijzend naar het bedrog wat hem overkomt door Laban. Dus hij wordt bedrogen door Laban. Dus de bedrieger wordt bedrogen nu. Ondanks dat hij bedrogen wordt, wordt hij toch gezegend met kleinvee. Doordat hij weer, als het ware, hem weer bedriegt. Dus het is een soort dubbele bedrog, zoals we dat misschien mogen noemen. En zelfs dat wordt bevestigd door God, dat God dat ziet, dat hij bedrogen wordt en dat hij desondanks toch gezegend wordt. Desondanks kan hij toch aanspraak maken op veel kleinvee. Een ander punt wat we hier ook zien is dat God overvloedig en zichtbaar kan zegenen. En ik geloof dat het niet normaal was voor toen, dat hij zo gezegend werd met zoveel kinderen, zoveel kleinveel, zoveel slaven, slavinnen. Dat was een heel volk wat op een gegeven moment van hot naar her ging. Hè, om dan terug te keren naar het land. Met al die dieren, met al die kinderen ook. En die slaven en slavinnen. Dat moet zichtbaar zijn geweest. Dat moet indruk hebben gemaakt op de mensen die dat zagen. En ik denk dat als Jacob ook terugkeek en gewoon een observatie deed van wat hem overkomen is, dat hij ook echt wel onder de indruk was van de zegen die tot uiting is gekomen, die heeft geresulteerd in dat moment tot wat het was. Ook daar zien we dat God beschermt. God spreekt Laban aan en hij zegt hem niets te doen, niets te mogen doen in feite. Een laatste punt waar ik bij stil wil staan is dat God zegent met zijn instructie, in dit geval zijn bevel. En gehoorzaamheid is de vervulling. Dat houdt in dat de zegen in feite tot uiting komt wanneer je gehoorzaam bent. Wanneer je dus antwoord geeft op de instructie die God geeft. Dat is een soort sleutel. Doordat je gehoorzaam bent, gaat de zegen in werking komen die uitgesproken is over je leven. En ik geloof dat we daar ook scherp op moeten zijn. En ook daarvoor geldt de oproep dat we moeten leren luisteren. Wat is uw instructie, Heere God? Wat wilt u dat ik doe? Ik probeer daar dagelijks aandacht aan te geven. En natuurlijk soms heel specifiek, soms een beetje algemeen. Soms is het persoonlijk, soms is het ten behoeve van anderen, gemeentelijk. Dat je dan wat minder in de details kan treden, omdat je daar wat meer algemene uitspraken over doet en daar niet al te veel van weet. Maar in deze is het duidelijk dat het in je eigen situatie kan plaatsvinden. En dan, wanneer God spreekt, wanneer je dan luistert en kunt horen wat God zegt, is het heel belangrijk om gehoorzaam te zijn aan datgene wat God aan instructies geeft. En op die manier, net zoals bij Jacob, mogen we zien dat de belofte ook tot vervulling gaat komen. In feite de zegen tot vervulling gaat komen, dat het zichtbaar gaat worden. En hiermee wil ik u bemoedigen ook om daar werk van te maken. God is genadig en God beschermt u op de manier zoals hij ook hier heeft gedaan. En hij wil overvloedig zegenen. En hij wil het zichtbaar doen. In dit geval is dat in ieder geval heel zichtbaar geworden. Maar we moeten leren luisteren naar de instructies van God en gehoorzaam zijn. En vervolgens ook gewoon kunnen zien wat er nou precies, wat het resultaat is van die gehoorzaamheid, om het maar zo te zeggen. En dit was het einde van sessie 3. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine, zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
7: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissie voor Fossi. Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees, amsoi mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, kaisoi en oker. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissie voor Fossi.
8: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Ik groet u allen in de naam van Hem die is, die was en die komen zal. Onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Ik ben zuster Vera Biswane Goedhoop van gemeente Helena Christina. Ik hou u de dagwoorden voor vandaag, woensdag 16 september 2026. De dagwoorden zijn gehaald uit Psalm 33 vers 22. Uw goedertierenheid, Heere, zij over ons, gelijk wij op u hopen. Uw goedertierenheid, Heere, zij over ons, gelijk wij op u hopen. Het leerwoord is gehaald uit Johannes 10, vers 9. En daar staat, Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Het bijbehorend gezang luidt als volgt. Ik hoop op God met blijde moed. Hij zal mij uitkomst geven. Zijn weg is heilig, wijs en goed. Hem weet ik heel mijn leven. Als ik door lijdensuren ga, dan troost en sterkt mij zijn gena en helpt mij overwinnen. Nogmaals, ik hoop op God met blijde moed. Hij zal mij uitkomst geven. Zijn weg is heilig, wijs en goed. Hem weet ik heel mijn leven. Als ik door lijdensuren ga, dan troost en sterkt mij zijn gena en helpt mij overwinnen. Tot zover de dagwoorden van woensdag 16 september 2026.

0: Onze schriftlezing voor vandaag is gehaald uit Prediker 4, vers 4. En daar staat...
1: Ook zag ik dat al het zwoegen, als ook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.
0: Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Misschien bent u vandaag al vroeg opgestaan. U hebt het een en ander al binnen in huis gedaan of op het erf gedaan. Misschien bent u bezig met uw eigen bedrijf, uw gezin, of misschien met uw bediening of iets van de gemeente. En misschien zegt u tegen uzelf, ik moet nog zoveel doen. Nog harder werken, nog meer verdienen, nog iets bereiken, nog iets bewijzen. Maar mag ik u vanmorgen een vraag stellen? Voor wie bent u eigenlijk zo hard aan het rennen? Is het omdat God u roept? Of omdat u voortdurend kijkt naar wat een ander heeft? Prediker kijkt heel eerlijk naar het leven en zegt iets wat misschien ongemakkelijk klinkt. Prediker zegt, ik zag ook dat al het zwoegen en al het bekwame werk voorkomt uit de afgunst van de ene mens op de andere. Met andere woorden, soms werken wij niet omdat wij tevreden zijn met wat God ons heeft gegeven. Soms werken wij omdat wij iemand anders zien. En zonder dat we het merken, begint er iets in ons hart. Ik moet ook. Ik moet ook. En dan begint de race. Maar vandaag wil God u uit die race halen. En leer dit. Mijn waarde hangt niet af van wat een ander heeft. De dagwoorden, Psalm 33, vers 22, geven ons een prachtig antwoord. Uw goedertierenheid, Heere, zij over ons, zoals wij op u hopen. Vandaag wil ik u uitnodigen om even te stoppen met rennen. Adem diep en luister. Misschien wil God u vandaag herinneren, mijn kind. Je hoeft jezelf niet voortdurend te bewijzen. Ik ben met je. Prediker zegt dat veel zwoegen voorkomt uit afgunst. Dat betekent dat vergelijking ons kan aandrijven. Je kijkt naar iemand anders en denkt, waarom geeft hij dat wel en ik niet? En ongemerkt verandert dankbaarheid in ontevredenheid. We leven in een tijd waarin vergelijken heel gemakkelijk is geworden. Je hoeft alleen maar je telefoon te pakken. Je ziet foto's van mensen die op vakantie zijn. Mooie huizen, nieuwe auto's, mooie gezinnen, mensen. Die lijken alsof alles perfect gaat. Maar vergeet niet, broeders en zusters. Je vergelijkt vaak jouw werkelijkheid met iemands hoogste punt. Je ziet die foto, maar niet die tranen. Je ziet die glimlach, maar niet de strijd. Je ziet het succes, maar niet die slapeloze nachten. Daarom zegt God tegen ons, kijk niet voortdurend naar de ander, kijk naar mij. Want zodra je voortdurend naar anderen kijkt, vergeet je wat God al in jouw leven heeft gedaan. Misschien heb je niet alles wat je zou willen, maar kijk eens naar wat je wel hebt. Je bent er nog. God heeft je gedragen. Je bent door moeilijke dagen heen gekomen. Er waren momenten waarop je dacht, ik weet niet hoe ik hier doorheen kom. Maar je bent er doorheen gekomen. Omdat God je hand vasthield. Prediker laat zien hoe mensen elkaar kunnen voorbijstreven. Maar de Bijbel leert ons iets heel anders. Gods liefde is geen wedstrijd. Gods liefde begint niet bij jouw prestatie. Gods liefde begint bij zijn hart. Daarom is Psalm 33, vers 22 zo kostbaar. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons. Wat heb je nodig wanneer je moe bent? Niet alleen een nieuwe prestatie, niet alleen geld, erkenning, maar Gods goede tierenheid. En dat betekent, je hebt zijn liefde nodig. Je hebt zijn trouw nodig. Je hebt zijn genade nodig. Je hebt zijn barmhartigheid nodig. Uw waarde wordt niet bepaald door uw prestatie. Je bent waardevol omdat God jou kent. Hij kent jouw naam. Hij kent jouw verhaal. Hij kent jouw tranen. Hij kent ook de dingen waar niemand iets van weet. En toch zegt hij, ik ben met je. En weet je, het is niet verkeerd om naar iemand te kijken en te zeggen, daar kan ik iets van leren. Of dat kan gezonde inspiratie zijn. Maar er is een moment waarop inspiratie verandert in vergelijking. Je zegt dan, waarom ben ik niet zoals hij? Of waarom kan ik niet zijn zoals zij? En dan begin je eigen leven te verachten. Maar luister vandaag, luisteraars, broeders en zusters. God heeft jou niet geroepen om een kopie van iemand anders te zijn. God heeft jou gemaakt zoals hij jou heeft bedoeld. De bloem hoeft niet te proberen een boom te zijn. De boom hoeft niet te proberen een rivier te zijn. Alles heeft zijn eigen plaats. Zo heeft God ook een plaats voor jou. God zegt vandaag tegen u, ik heb een andere weg met jou. En soms begrijpen we Gods weg niet. En dat is precies waarop Psalm 33 vers 22 zegt. Zoals wij op u hopen. Hopen betekent, ik begrijp niet alles, maar ik vertrouw u. Ik zie niet alles, maar u ziet alles. Ik weet niet hoe het morgen zal worden, maar u bent al in mijn morgen. Prediker spreekt in vers 5 over iemand die zijn handen vouwt en niets doet. Daarmee waarschuwt hij ook die geluiheid. De Bijbel zegt dus niet, doe niets. Nee, er is een tijd om te werken. Er is een tijd om verantwoordelijkheid te nemen. Er is een tijd om je best te doen. Maar er moet ook een moment komen waarop je zegt, het is genoeg voor vandaag. Dit is in onze maatschappij soms heel moeilijk. Want we leven in een cultuur van meer geld, meer bezit, meer succes, meer erkenning, meer dit, meer projecten. Wanneer is het genoeg? Als je altijd meer wilt, zal er nooit een moment komen waarop je hart rust vindt. En dan heb je soms momenten waarbij je stil bent en je vraagt, houdt iemand werkelijk van mij? Daarom is Gods vrede zo belangrijk. Want vrede komt niet altijd doordat omstandigheden veranderen. Soms komt vrede doordat je anders leert kijken. Je zegt, Heere, ik heb niet alles, maar u bent genoeg. En dat is geen zwakte, dat is geloof. Geliefde luisteraars, misschien ren je al jaren. Je rent om iedereen tevreden te stellen. Je rent om jezelf te bewijzen. Je rent om niet achter te blijven. Je rent omdat je bang bent dat iemand anders jouw plaats inneemt. Je rent omdat je denkt, als je stopt ben ik niets. Maar God zegt vandaag, je hoeft niet voortdurend te rennen om mijn liefde te verdienen. Er is een verschil tussen werken vanuit liefde en werken om liefde te krijgen. Als je werkt om liefde te krijgen, word je uitgeput. Maar als je werkt vanuit de zekerheid dat je geliefd bent, verandert alles. Dan hoef je niemand iets meer te bewijzen. Dan mag je zeggen, God kent mij. God heeft mij. God gebruikt mij. En dan mag je zeggen, Heere, dank u voor wat u in het leven van die persoon doet. En dank u voor wat u in mijn leven doet. En dat is geestelijke volwassenheid. Je hoeft Gods zegen in het leven van iemand anders niet te zien als een bedreiging voor jouw leven. Gods goedheid
1: goedheid voor een ander vermindert zijn goedheid voor jou absoluut niet. Daarom, geliefde broeders en zusters, mag u zeggen vandaag: Heere, ik begrijp niet alles. Ik heb niet alles, maar ik heb u. En daarom blijf ik hopen. Want uw goedertierenheid, Heere, zij over ons zoals wij op u hopen. En dat is genoeg. Amen en amen.

Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, hemelse Vader. Dank u wel voor dit moment. Dank u dat u ons vandaag herinnert dat wij niet hoeven te leven in een voortdurend wedstrijd met anderen. Zegen degene die vandaag alleen zijn. Zegen degene die verdriet draagt dat niemand ziet. En herinnert ons eraan, u bent nog niet klaar met ons. We leggen ons leven opnieuw in uw handen. In de machtige en liefdevolle hand van u. Dank u wel, hemelse Vader. In Jezus' almachtige naam. Amen. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Hebt u allen een stralende dag met Christus aan uw zij. Tot u sprak zuster Vera, die zwanen goed op.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees, amsoi mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, kaisoi en oker. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
1: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: No matter what you're going through, I know that you can stand, for your life is in His hands.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 8122 3K.

0: Internet Direct voor uw ultieme gemak.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet!

0: SBG, 60 years of impact.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees, amsoi mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kozenband, kaisoi en oker. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Ik ben Mirkel
1: en ik ben Michaela.
2: En we luisteren samen naar Radio Shalom.
3: Somebody put your hands together.

0: aliki mamba kaso wa mo singi dan bi wanita kiti defu abuati fu gadu ya Isabelo bi wan gadu bun teni apa samaiki isi gadu bun teni apa samaiki abuati fu gadu una opoi fu sanyente na u takem en que fa amu de do aini alibi ju de aso makandilo biwala so tsani samai pasa ma amo busani ju mudu nataki umu ana aliki sangaduani daudu sangaduani and gadu bon lo biwan gadu bon safe yeah tire mi wani giwan toli fu wan pra la wano no aton pikin fu gadu ma enko toyi de sawi futaki fa gadu ye pien fa gadu chaye anyali bi enen a martin en amayana wan samajen leli na universiteit fui en ataki no ita abele isha bebel en empapa bede como bede samadi be concha ya ifanke di kwa sanan en fu 1952 chan a 1970 a chaya voto fu gadu ya en ese efi gebora a ni sanan Tan foi ali a Betani Nederland, en Mayali ani Jamaica, en outro foi ali ani América, en ato a Bitu Pekin. Sem já de nyoni, nien a de con de Bacantan a Dentolifu a Babel. Esse é o noite a Beleixa Babel. Ma be suku empasi fa nyali bi enke wa yong umang. Ani Jamaica taki abe gwa keliki na beauty pia be tang. Anya I de foto fu Jamaica Kingston. And ape wan sneisi keliki e de mambe de. Abe singi gospel reggae. And abe score self one hit anya singi dide kai sinner de sondu sama sondu man and then singi debe abe bun na wortu ataki and abe meke den wortu be meke pakse gadu and for it is anya debe abe begin lazy a babel on fuluku sandiani and that is there abe kong si sama na masa a Jesus fa bigi and sa abe dugi wina kroisi sa abe fa abe chaya usundu fa abe chaya a offer de and so abe kong doro masa a Jesus Christus a anyone ta fa si taken over gadu Aini 1975 da como po uit Nederland gona sanang nya begin studie na universiteit en aini atende wan yuk evangelisasi bede ya aini wan fu den aini sana aini da den bewani bereik ta wan ta samanga evangeli fu Jesus Christus de beholi yung uang ko makanda en a begi bede asani di dembe duwa in den libini en ondo ondo yung usama bekong a bibi de me sianga de egi ay fa den sani fu award fu gadu fa enke bibi aliki gadu wotu libi wan santa libi wan kin libi anga kaktifu a begi akakte van in voor Jezus en in zo zande, dus de zande van Bijbel, van de bewoko. En de be, sabi taki gadu be ye, de be gi, de be ervaring. De be ervar ook, to taki an in voor Jezus, be de wan makti sani, te be takien, over wan sama of wan situatie. En baka een studie, baka ja leli na universiteit, ja kaba, ja go woko, ja wang voor de ministerie, en ja konde ja, nke ambtenaar, dus lantiman. En dan kon sabe kon si taki sama di jaini hei hei posisi, bedu sani dia bebo aini gadoain. Abasaya den ke bibi sama. Yo folak sang den of yo folak gadu. En yo taki den sani di de doabun of yo godu anga de me of yo taki taki na wambun sani. I mu de bereid lobi wang te ye dini gadu bala maten ya itaki fu. So lazy lasi you posisi and ook to you carriere that one taki asandi waniton and ya maskape. So you ya bifu lashing fu di ye aliki sangadu taki and do sa wotu fu etaki. And enke samadi gadu etaki de boom. They are before do a yoisti sani. And so I be do chai pikenas and a koni. Ma ok tu ye fasha be go. And so I be go ok tu doro wang bo we can didn't be kai prayer breakfast. I need American konde. En a besifu kosu be fa den samadi be fogu masa Jesus aini hei posisi be go omanga bibi. En a be taki anga sama aini hei posisi samadi be du sak sama ook tu na saka manfu ontwikkeling konde di begi antaki ana a mindi fu korupsi an pe sama na be kemo anga den bunsani en den betan holy abunsani godo en den tan holy den principe godo na ki den tan du sagadu be wani fu den godo. En de san de bede sani di be tanga en bibi fusitaki sama bede di be libi a bibi fuden aini den sani di den bede visi den be jalanti wokof sa de du den be holy a wotu fugadu en ke den tanga recha en ke den kakiti ya be la si pasi taki de me ogo du wansani di afiti sabito e ye go me yang aden sama sade du na wansi abesi korupsi fu sama di be dogi ma ata se tu abesi sama di be jaini he posisi ma toku dembe du sa anwo tu fu gado e taki lobi wan so umu jo win sa u kostui umu tan holi sang wot gadu wot etake adachumu holi do adachumu libi na fudachumu gove cho win sa u kostui kane sama na u lobi umo sama na u bless you more de na u give umo sa de me givi madu sa a wot fugare etake anga hiati anga hi fustang isabi lobi gadu efi lobi gadu lobi Jesus Christus lobi papa Jehova lobi a santa yeye lobi wang da wapoi gomisi wapoi du sandi na fiti and aso and yeah naso brother Martin ya belle lifu den samaya di be holy den bibi tanga nana manga sa den be taki ma ook tu anga fa den be du embaka di aleli den sani de in America konde nya kombaka sanan and I like you a bit the basic kanga on to wickling and that in a one shani di gadu wani taki wan konde mu kwa fesi and that he ook to embe du and that ya make a yepi fu een stimuleer een eerlijkheid en ja politiek toch en eerlijkheid dat want dat je voor de voor ja dus aan die die naar fiti maar voor de een tutu en abe wani de want daar zo tu politicus en keren tawang voor dat je dienstbaar leiderschap nou een model fugado en dat die abewan soiden dienstbaar wani taki lobi wang fu dini isabi awoto minister dat wan taki e dini tegenwoordig tegen minister dan awan sama jou po in sefi go teri anda so isi sama mo dini en sama mo du disi owe itaki wa ogi fu wang sama yeti konde afdengo so to yala so tsani ma te u de tutu agadu fesi da wansa ma di de fesi ma wan pesi na wansa ma di mu di ni ta wan te do anya keli ki fu gandu lobi wan ana wansa ma di mu meke sa ma di nyen ma na wansa ma di mu di ni ta wan isi meke ta wan sa kan go to meke ta wan kan libyan agadu na fasi fa fiti isi en fu de wa leider aini politik wan pikin fu gado na fu soy en ke fa isa staki sama wani jamo heiwan amo gawan muleli fu dini isi amuleli fu dini e fu aleli fu dini lo bi wan da wa poi chai ta wa enkelak umuleli fu dini en andati abala ma tenya so be wani soy aini a politik taki ukande wan ta so tu samadi edini na nga de mofu taki ya kresta ma nga de libia nga sande du en ye gita nga skin ye pi begi gi ala den kresta di gani politik wisi so posisi den de funa minister e funa nou, sande de vu de na president, onder president, e vu de na dikto vu wan apart, wan disani, wan pisi vu wan ministeri, isi, meke den, kanchai den se na fasi, nge fa bibi a ini yeise se leliwi, te leisi den geboda, ting geboda de daisi, wamu fufu, wamu le, wamu gifasi kotoigi, and so forth and so forth chai pisanja in the lobby one ko begi giden ko begi giden and baka a pisite ya so ataki do sa dai kwa sana ana gadu ataki etambu gi den sama di ewakangen aini ala fasi and I put ya ni ala den situ wa si di de ye miti den. Den sani ya in sefi ondo feni. A erfar den sani de ainye libini. Taki gadu e puyu aini ibi situ wa si di ye miti ainya libiaso. Isi, visi na den sani di samai chai kwa itapu sani je miti yu to. Abe erfa dati lobi wang. En gimi anga yu, sa uka lili, ayita sani yana taki, gadu efu pochu se fiki gadu fa tivi, da ana ufika waini wamba no ute fu kis ki gadu, no iti a ufika wi, fu samataki andu sa den wani, isi anga wi ma adio au yepi wi, au chai upasa den banu tu ten di sama chai kwa utapu bika fudi den awani fudu sangadu wani e yesoi den a fasi fade mulibi isi desan ko meki alawi ko udini gadu ko libyanga gadu da misi fa sanego so muliki gadu odie piwi ana ufikawi ataki no ande ya ufikawi no icha au pati fuvi mala cha odie piwi ko bibi dati lobi wang ataki fuwe pasa na ya abano utu a janga wi we pasa dungu pecha janga wi ataki fuwe awatai wasi kwa wi ana uchai wigwe efa faya e bon lon tuwi ana u bomi u kabasu so ma wofene tutu tutu libi aini gadu ene de sama ye du gadu wani lobi wang ina afu fele ina afu panta gadu sefi o woko au solu gufu yu au meketa ki a du di duen wani de au kon woko bungi yu isi gadu sefi em e solu gufu date lobi wang en te u de enya bibian amasara dan umusu sabi taki tu te show me tu bien que van betaki na biki streo con ala so su sani wo o pasan abi ma una fu fere gadu nen abi ala nena ta ke kaba ene fa pa mi su man sani ai holi en se fina pa mi site aso gadu yo aso wangadu edini wangadu di naikoli ma wangadu di ana it ala sangya itaki ade tutu aswa gadu yande ali kima we ayu fungon kaba me bale o di futide disi na programa libyan agadu e mina marco saling daily di efeso ala ka programa me bale o di na ala sama di ali kimi yon kwa nga gawang fu benelante na ede fusa nang ani America Conde, any Belgium, any Netherlands, gan fancy say, and Allah say, and ya Beneland pesa mayali kala pesi, bika minsi ina mankisi, shalom tapufira ne inta kupen faith, ma if ya bi internet alato bi payde, ikambarek shalom tapu www.shalomsuriname.com, and I ikang an aliki. Shalom Radio en Okuluku Shalom TV.
1: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
0: Geliefde, ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Dit is Vrouwen Vandaag en ik ben Margot Saling-Daly die dicht mag verzorgen. Ik groet u allen waar u zich ook mag bevinden. De genade van de Heer is met u allen. En hij helpt ons om te mogen leven, staande te blijven en door te gaan met hem. Hij heeft een ieder lief wie u ook bent. Hij doet zijn zon schijnen op goede mensen en mensen die kwaad doen. Hè? De Bijbel zegt dat God zijn zon en zijn regen over al die mensen laat schijnen. En ik groet u waar u zich ook mag bevinden. Blessie, blessie, odi, odi. Aan iedereen en dank u wel voor ieder die luistert naar dit programma Vrouw Vandaag. En die ook ons bemoedigt.

zo samen de radio mogen maken. En dat u het ook zegt aan anderen, hoor. Want dat is heel belangrijk. Want we zijn hier voor elkaar. Ik heb een recept voor u vandaag. Ja, het gaat om hotdog bereiden. Ja. Het bereiden van hotdogs is een snelle en eenvoudige manier om een smaakvolle maaltijd op tafel te zetten. Vooral in de vakantie, hè. Het enige wat u nodig hebt is een pan met water en wat hotdogs. Ja, broodjes natuurlijk. En ook de andere ingrediënten die ik ook... misschien geef ik niet alles door vandaag. Maar die u ook kan toevoegen om zo een lekkere hotdog te maken voor uw geliefden en voor uzelf. Ja, maar u hebt nodig... U weet wat hotdog is, toch? Hotdogs. Ja, zijn geen hete honden, maar... Die worstjes, je hebt van alle soorten. Je hebt runder, je hebt kip, je hebt varken. Noem maar op, geliefde. Het is wat u zelf wil. Huh? En u kunt het dus daar extra op smaak brengen. Op smaak geven door kruiden in het water te doen. Hè, wanneer u die hotdog opkookt of bakt. Maar... U kunt het ook koken en de worstjes in een brood te zetten en daar allerlei lekkere dingen toevoegen. En dat zijn dan enkele van deze dingen. Ik ga niet alles kunnen doorgeven vandaag, maar een van de hotdogs. Ja. De ingrediënten die u nodig hebt voor zo'n hotdog is water natuurlijk. Hotdog broodjes. Ja, u kunt elk brood gebruiken, hoor. Tegenwoordig zijn die broodjes zo klein. Hè? U kunt ook verder toevoegen. Een chili con carne kunt u toevoegen. Kaas. Ui. Dun gesneden. Mosterd. Ketchup. En ook kurken. Ja, en hoe u een hotdog kan bereiden op het fornuis. U brengt een grote pan met water aan de kook. De pan moet groot genoeg zijn voor alle hotdogs. Als u een pakje, meestal zitten er 10 in een pak. En dat uit alle hotdogs, als u allemaal gaat koken. Als er maar 2 mensen zijn, ik zeg 2 broodjes per persoon. Dan hebt u maar 4 nodig. Dan neemt u een kleinere pot. Zijn er meer mensen? U weet precies hoeveel hotdog u gaat koken. Hè? En dan gaat u dus dan een pot nemen waarin alles goed past. En dat ze netjes onder water zijn wanneer u het gaat koken. Ja. U vult dus de pan met water. Ja. En laat er ruimte over voor kokend water. Toch? Dus het pot moet niet te klein zijn, dat het helemaal aan de rand zit. Hè? En dat het niet overkookt. En dan doet u de hotdogs in de pan. U laat de worstjes voor door de pan, in de pan kleiden. En dan kookt u het op. Meestal staat het op de verpakking. Hoe lang? Ja, toch? En dan giet u het uit. Het kokend water, toch? En hoe je het extra op smaak kan brengen. Ik zei al vooraf dat u dus water is. En die hotdog hebt u al gebruikt, hebt het al gekookt. En dan die hotdog, u hebt broodjes dus. En dan kunt u dus dat broodje openmaken. En uw uien en zo, die u allemaal... klein heb gesneden uien, als u tomaten hebt en zo, die augurken, dan snijdt u alles fijn en dan mengt u ze en dan gaat u een bodempje daarvan maken, zet u hotdog erop, dan zet u nog eens wat erop van die mengsel.

En dan gaat u ketchup zetten. Als u wil ook een beetje mosterd. Sommige mensen zetten er mayonaise bij. Het is hoe u het wil, geliefde. En dan zou ik zeggen, smakelijk eten. Ja. En de volgende keer dan kom ik met een andere variant bij u in de huiskamer. Lieve mensen. Ja. We hebben dit gehad. Dan gaan we naar wat muziek luisteren.

0: Na recept, geliefde, na muziek. Ja, wil ik vandaag overbrengen, geliefde, dat er nog vervolgde christenen zijn in deze wereld. Ja, in deze wereld waar we leven. Het lijkt zo, soms zeggen we het ook, we hebben het zo vrij in Suriname. Weet u, we kunnen staan en lopen gaan waar we willen. Maar er zijn landen in de wereld, Open Door, dat is een organisatie die zorgt voor een contact, toch dat er contact blijft met de christenen over de hele wereld, die een vervolging ervaren, dat er toch bijbels gebracht wordt, dat mensen geëquipt wordt om het woord op een verantwoordelijke manier te brengen enzovoorts. Enzovoorts, geliefde. Open Door, die staat daarvoor. Ik vraag dat u blijft bidden voor deze organisaties. Niet alleen Open Door, er zijn anderen ook die dat doen, geliefde. En dat we blijven bidden voor onze broeders en zusters die zo vervolgd worden, geliefde, in de landen, ja, in de landen die, waar men geen Bijbel mag brengen. Ze mogen niet. Hè? En ze worden gestraft. Ik wil het vandaag hebben over Noord-Korea, waar geloven in Jezus Christus de grootste misdaad is. Dus geloven in Jezus Christus is de grootste misdaad in Noord-Korea. He? Geliefde, aan het begin van het jaar, elk jaar dus, dan heeft Open Door een lijst van landen waar het evangelie heel sterk wordt vervolgd. Ja? Daar wordt het evangelie heel sterk vervolgd. Dan maakt hij zo'n lijst. Ja? En dan, dan produceren ze zo'n lijst. En dan worden die landen naar voren gebracht. En geliefde, met de tijd, elke dag, al zou ik een cijfer voor je noemen, bijvoorbeeld nu, dat als ik een cijfer zou noemen van 500 miljoen christenen die in zeer zware omstandigheden leven in landen, 28 landen, geliefde. Maar het is niet precies. Maar zelf in landen waar we denken van het evangelie is vrij, dan worden mensen ook vervolgd. Maar in begin januari dan geeft Open Door zo'n ranglijst vrij, waar de christenen het zwaarst worden vervolgd. En Noord-Korea stelt al jaren bovenaan de lijst. Van de 50 landen die waar christenen te lijden hebben onder zware en extreme omstandigheden. En in nog eens 28 landen worden christenen zwaar vervolgd, zoals Open Door dat doorgeeft. En als je het gaat tellen, is wereldwijd, kan je zeggen van 1 op de 5 christen, ja, kan het geloof niet in vrijheid beleven. Is om ons zorgen te maken, geliefde. En te bidden. Na Noord-Korea, daar volgt Somalië, Libië, Eritrea, Jemen en Nigeria. Zoals we nu horen hoeveel christenen daar vermoord worden. India is ook erbij, geliefde. Sudan, heb ik al genoemd, hè? Nepal, al die landen daar, geliefde. En er zijn duizenden christenen om hun geloof vermoord in deze landen. En het meeste in Nigeria. En terwijl Nigeria zo'n gospelland is, hè, weet u wel, heel veel gospel, mensen die gospel zingen, komen uit die landen. En ook predikers, mensen met grote kerken en zo. Maar juist in dat land wordt het zo vervolgd dat je er versteld van staat. Het meest verschrikkelijke is de situatie in Noord-Korea. Een aantal weken geleden, ja, had de persoon die dit heeft geschreven het voorrecht om op te trekken met de Noord-Koreaanse dominee Lee. Dat is zijn schuilnaam. Een groot wonder van God was er voor hem nodig om uit het strafkamp in Noord-Korea te ontsnappen. En daarom vragen we bid voor Noord-Korea. Bid, geliefde, voor al die landen die ik niet heb genoemd, maar er zijn 50 die altijd aan de top zijn. En deze dominee Lee was in Nederland op uitnodiging van Stichting Hulp. Vervolgde christenen om over de situatie van Noord-Korea en de christenen daar te vertellen. Hij heeft hoop, zeker hoop, dat God een omkeer gaat brengen in Noord-Korea. Daarom is zijn dringend oproep dus, bid voor Noord-Korea. En steun de inzet om Noord-Korea met het evangelie te bereiken en de christenen te ondersteunen die daar zijn. Broeder Lee was toen dit artikel geschreven werd 43 jaar oud. Vertel dat christenen in Noord-Korea zich klaarmaken voor de dag dat God in zal grijpen in de situatie in hun land. We geloven dat de grenzen open zullen gaan. God is machtig. Hij is ons niet vergeten, zegt hij. Als het zover is, ga ik direct terug naar mijn eigen land. Om dan ook daar het evangelie te brengen. Want hij is, dus was hij toen hij dit geschreven werd, woonde hij niet meer in Noord-Korea. Want ja, men zegt hij is ondergedoken in een ander land. En omdat hij graag een spelcomputer wilde hebben, ging hij naar China om daar geld te verdienen om zo'n apparaat te kunnen kopen. Wonderlijk hoe God alles vervolgens leidde. Hij ontmoette in China als eerste een oud vrouwtje. Het was erg koud en hij vroeg haar om wat eten. Ze vroeg hem, gelooft u in Jezus? En dominee Lee had nog nooit van Jezus gehoord, maar zei tegen haar dat hij wel in Jezus wilde geloven. Zo is het begonnen. Daarna ontmoette hij in China meerdere christenen. En nu hij christen was geworden, wilde hij terug naar Noord-Korea om ook aan zijn landgenoten en familie over Jezus te vertellen. In de loop van de jaren heeft Broeder Lee de Heere Jezus beter mogen leren kennen. Hij kwam ook voor mij, zegt hij. Hij droeg mijn straf, mijn zonden aan het kruis. De straf die ik had verdiend, ja, droeg hij aan het kruis. Door hem mogen wij in onze gebeden tot God gaan. Ook onze broeders en zusters in Noord-Korea. Ook in de gevangenissen en strafkampen. En ze mogen ervaren dat de Heere hen kent. Bij hen is en voor hen zorgt. Na die eerste keer reisde Lee verschillende keren op en neer naar China om de Bijbel te bestuderen. Een keer reisde hij met zijn broer, die ook christen werd. En nu ook in Zuid-Korea. Ja, dus die broer werd christen. En nu net als hij ook predigt in Zuid-Korea. Zijn vader is later in Noord-Korea gestorven. Zijn moeder woont nu nog in Zuid-Korea en is eveneens christen geworden. Broeder Lee beseft hoe gevaarlijk het was om weer terug te gaan naar Noord-Korea. Sinds mijn 10e had ik in het openbaar christenen geëxecuteerd. Zien worden om hun geloof. Dus hij had als kind, 10 jaar, had hij gezien hoe ze christenen vermoorden om hun geloof in Noord-Korea. We werden verplicht om daarnaar te kijken, om ons af te schrikken, om ook christen te worden. Geloven is in Jezus, in de grootste, in dit land, de grootste misdaad. Zegt hij, dus in Noord-Korea. Is het, zoals ik al zei, de grootste misdaad om christen te zijn. Ja. Dus, geliefde, het is niet makkelijk om dus een christen te zijn. En dit wist hij, maar hij was tot alles bereid om zo voor de Heere dus het geloof uit te dragen. Ja, geliefde, het is niet makkelijk om soms ons geloof uit te dragen, maar we moeten volharden. We moeten niet opgeven en doorgaan om in Christus te geloven, om zijn wil te doen. Ja? We moeten dat blijven doen. En als we dat blijven doen, dan kan de Heere, zal Hij, zoals Hij beloofd heeft, ons zegenen en ons kracht geven. Ik groet voor vandaag. Mijn tijd zit erop. En ik zeg tot de volgende keer. Ik ga volgende keer door met het verhaal van Broeder Lee. He, en om te weten dat in Noord-Korea de grootste misdaad is om in Jezus te geloven. God zegen u. Ik ben Margo Saling Daly. Wilt u me bellen? Kunt u dat doen op 742-3245. Tot een volgende keer met vrouw vandaag. Utambu. Dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Give thanks to the Most High, Lord Jesus Christ. He is the only way, the truth, and the life.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je het gekost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
3: Hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Verfi. Na a new merek tog. En a verfi disi. Di you na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
5: Zranazani, Na Skip, na view.
6: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
5: Zranazani, Na Skip, na view.
7: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
8: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees, amsoi mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, kaisoi en oker. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline.
7: Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
5: Laten we bidden voordat we naar het woord gaan. Vader, we danken u. We prijzen u. We geven u lof. We geven u eer. Heer, spreek tot ons vanmorgen. U weet precies wat elk een van ons afzonderlijk nodig heeft. Heer, en ik bid, spreek tot elk hart, jong en oud. Breng verandering, breng vernieuwing, breng verlichting. Heer, we willen naar de next level met u. In Jezus' machtige naam. En iedereen zegt amen. Zeg een beetje een luider amen. Amen. Maakt u het niet te zwaar voor mij? Amen. Predikt u met mij? Ja. Dus zegt u amen zo nu en dan. Ja? Amen. God is goed. I love the engagement. Laten wij gaan naar Efeze hoofdstuk 1. En ik denk dat we kunnen lezen vanaf vers 15. Efeze hoofdstuk 1. Ja, dankjewel. Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot. Iemand zegt overweldigend groot.

U praten rondom het thema The Believer's Advantage. En ik vond het in het Engels een beetje interessanter. The Believer's Advantage. En misschien als subthema The Key That Unlocks Every Heavenly Resource. The Believer's, ik zeg The Believer's Advantage. Engelse tong, fasip change hoor. Zeg The Believer's Advantage. Nou, laten we even kijken naar het woord advantage. Het woord advantage, vrij vertaald, betekent een voordeel. Het betekent een voorsprong. We kunnen ook zeggen, het is toegang tot iets wat anderen niet hebben. En dat woordje advantage, want toen ik begon met het lezen van bepaalde boeken, met name businessboeken, heb ik ook kennis gemaakt met het woordje leverage. Die denna even Engelse tong, hè? Neemt u me niet kwalijk. Het woordje leverage. Ik zeg leverage. Lukt het, broeder en zuster? Hey, lukt. Leverage zou je kunnen vertalen als ze zijn hefboom of een hefboom effect. Of een krachtvermenigvuldiger. Weet je wanneer je naar een hefboom kijkt? Een hefboom, voor op een hefboom, een hebi. Ja toch? Eigenlijk in een man op een gewoon zomaar naar een power. Maar omdat we een gewicht deed naar het uiteinde voor een hefboom, een gewicht eigenlijk zorgt ervoor dat jij niet zoveel kracht hoeft uit te oefenen voordat die hefboom naar boven gaat. Is iemand met mij hier zo? Dus die hefboom geeft leverage, waardoor if je druk even, aan je geweldig zo, aan je tranga zo, maar een hefboom aba gewicht kaba. Bent u met mij hier? Dus je kan ook zeggen dat het iets is waar je een kleine inspanning geeft met grote resultaten. Bent u met mij hier vandaag? Een advantage hebben, luistert u goed. Een advantage hebben, dus een voordeel, een voorsprong, toegang tot iets wat anderen niet hebben. Een advantage hebben en een advantage gebruiken zijn twee verschillende dingen. Veel gelovigen, veel christenen. En wij als christenen, gelovigen, hebben toegang. Iemand zegt toegang. Toegang tot hemelse hulpbronnen. We hebben toegang. As a matter of fact, deze werry Efeze leert ons dat wij gezegend zijn met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat wil zeggen hoe we hier zijn. We zijn bijzonder rijkelijk gezegend. Dat is onze status. Toen wij tot Christus kwamen. De Bijbel zegt, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Astatus kinky. Dat wil zeggen, de persoon waarnaast u zit, is niet zomaar een persoon. Het is een persoon met advantage. Het is een persoon met een voorsprong. Het is een persoon met bijzonder veel voordelen en toegang tot hemelse hulpbronnen. Weet u, hulp is belangrijk. Alles wat we doen in dit leven, je hebt hulp nodig. Als je iets, een activiteit onderneemt, je hebt hulp nodig. Ja toch? Want je kan een loner zijn, maar samen kunnen we veel meer bereiken. Is iemand met mij hier zo? En als je hulp hebt, dan ben je sterker. Kan je veel meer bereiken. Maar vandaag praat ik over die hulp die komt van boven. Die hemelse hulpbronnen. En als gelovigen in Christus, let wel, in Christus, hebben wij toegang tot deze hulpbronnen. Dat wil zeggen, u bent niet hopeloos. Ook al voelt u zich hopeloos of hulpeloos, maar u heeft toegang tot hemelse hulpbronnen. Zeg, ik heb toegang tot hemelse hulpbronnen. Dat want ik jou nog een zwakisme. Ja, nou een tjefetjefisme. Maar je bent een kind van God. Kan iemand blij zijn daarover? Amen. Amen. We zijn gelovigen.
Ik hoorde een voorganger zeggen in Nederland, ik denk dat het Tom de Waal is.

0: sê, ons sê gelowige en geen gevoelige. Sommige van ons leven te veel in ons gevoel. Ja? Want we voelen ons hopeloos en hulpeloos. Maar dat wil niet zeggen dat dat zo is. Bent u met mij hier? Want gevoel kan liegen. Gevoel kan het ene moment daarboven zijn en het andere moment beneden. Maar je hebt iets nodig dat jou vasthoudt en stabiel houdt. En dat is de kennis van Christus. En hier in Efeze lezen wij een brief die Paulus geschreven heeft. En je moet je voorstellen, geliefde broeder en zuster, Efeze was een bruisende stad. Efeze was een havenstad. Heel veel activiteiten in Efeze. Het was bruisend. Er was heel veel beweging. Ja toch? Het was een biggie foto. Ja toch? Heel veel handel in Efeze. Maar met die biggie foto en die toestanden die er allemaal gebeurden, was er ook heel veel afgoderij in Efeze. Bijzonder veel afgoderij en occultisme. En Paulus komt daar te Efeze, daar in een situatie, en er komt de opwekking. Er gebeuren wonderen, er gebeuren tekenen daar in Efeze. En hij sticht een gemeente. En in die specifieke gemeente in Efeze blijft Paulus heel erg lang. Althans relatief lang. Langer dan de meeste van de plekken waar hij gemeentes heeft gesticht. Ongeveer 3 jaar blijft hij daar. En er is een bijzondere opwekking. Mensen komen tot bekering. En als u dat boek of die brief Efeze leest, gaat u merken dat Efeze een diep geestelijk boek is. Het is een boek met heel veel geestelijke schatten. Als je leest vanaf Efeze 1, hij praat over geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Tot het einde van het boek waar hij praat over de wapenrusting. Hij zegt, we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. Want hij praat daar tot mensen die wel iets afweten van het geestelijke en de seriousness van de geestelijke activiteiten die er daar plaatsvonden. Bent u met mij? Dus Paulus, in andere brieven vermaant hij heel veel. Maar niet zoveel in Efeze. En hier doet hij een gebed. En u moet zich voorstellen, hier de stichter van die gemeente bidt. En mind you, hij had een bijzondere relatie met de gemeente in Efeze. Want toen de tijd aanbrak dat Paulus weg zou gaan, lezen in Handelingen 20, dat die mensen letterlijk huilden. Toen Paulus bekend maakte van, hey, jullie gaan mij niet meer zien. Hij is lang met de gemeente geweest. En als u dat boek leest, zie je dat hij een persoonlijke relatie had met heel veel van die mensen in die gemeente. En toen het erop aankwam dat hij zei, lukuno mongwe, uno shimimoro, huilde ze. De bebossing. Het staat letterlijk, ze kusten hem, ze omhelsten hem, de grabeniki. Dus het was niet gewoon een zakelijke relatie, maar het was een innige, intieme relatie die Paulus had met de gemeente in Efeze. En zoals ik het zei, dat boek of de brief van Efeze is heel diep geestelijk. En Paulus bidt hier in Efeze 1. Zet u die teksten weer alsjeblieft voor mij. Want als zo'n vader, niet gewoon een dienstknecht, maar een vader, als hij bidt voor die gemeente, mijn broeder en zuster, bidt hij dat de gemeente meer geld krijgt? Bidt hij dat de gemeente, dat meer mensen trouwen in de gemeente? Let wel, die dingen zijn belangrijk hoor. Mineba gaat al eens ja toch? Want er is geld nodig voor zending en noem het maar op. Maar Paulus' zijn prioriteit hier zo is dat hij bidt. Dat de mensen verlichte ogen des harten krijgen over wat ze reeds hebben ontvangen in Christus. Hij bidt dat de mensen hun ogen open gaan om te zien die erfenis die ze hebben ontvangen in Christus. Hoe overweldigend groot die kracht is die ze reeds hebben. Dat wil zeggen, het is mogelijk om een erfenis te hebben. Maar het niet te weten. Of het is mogelijk om een erfenis te hebben, maar het niet te beseffen. Is het mogelijk, mijn broeder en mijn zuster, dat wij leven en wandelen beneden onze standaard. Of beter gezegd, beneden de standaard die God voor ons gelegd heeft. Vanmorgen ben ik gekomen om u te bemoedigen. In Christus heeft u een advantage. In Christus heeft u een advantage. Dat wil zeggen, u bent niet overgeleverd, mijn broeder en zuster, aan de grillen van de vijand. U bent niet overgeleverd aan de verlangens en de wensen van Satan. Maar u heeft een advantage in Christus, mijn broeder en mijn zuster. U bent sterk. U bent gezalfd om te overwinnen. U bent meer dan overwinnaar. Lieve broeder en zuster, u heeft toegang tot bovennatuurlijke bronnen. God heeft zijn kinderen nooit bedoeld om uitsluitend en alleen te leven vanuit natuurlijke capaciteit of natuurlijke mogelijkheden. Als we kijken naar de Bijbel, zien wij continu dat door de geest van de Heer Hij mensen een voorsprong geeft, een voordeel geeft, toegang geeft tot hulp die niet menselijk is, maar goddelijk. De psalmist zegt, ik hef mijn ogen naar de berg, van waar mijn hulp komen zal. Vele van ons, we kijken verticaal, horizontaal, sorry. Vele van ons kijken horizontaal. Maar de psalmist zegt, ik hef mijn ogen op naar de berg, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. We zien, amen, kom on, geef de Heer prijs als u dat gelooft. We zien door de hele Bijbel, Jozef had toegang tot bovennatuurlijke openbaring. We zien Daniel had toegang tot verborgen kennis. Simson had toegang tot bovennatuurlijke kracht. Salomo had toegang tot bovennatuurlijke wijsheid. David heeft zoveel teksten geschreven. Met mijn God kan ik over een muur springen. We hebben gezien de dingen die David allemaal gedaan heeft. Hij had toegang tot bovennatuurlijke kracht. Elia had toegang tot bovennatuurlijke snelheid. Ik weet niet van u, maar dit zijn allemaal advantages die wij hebben in Christus. Halleluja. Halleluja. U hoeft niet alleen te rekenen op uw eigen capaciteit, of uw eigen wijsheid, of uw eigen ervaring. Maar u kunt tappen. We hebben het recht om te tappen in die hemelse bronnen. Halleluja. Kom man, is dat goed nieuws vandaag? Halleluja. Elisa had toegang tot bovennatuurlijke intel. Want hij kende de plannen die de koning beraamde en kon daarop inspelen. Heeft iemand bovennatuurlijke intel nodig vandaag? U weet wat intel is, toch? Intelligence, kennis. Want son sani kibri. Isabi, eigenlijk vaak genoeg, wanneer we dealen met een situatie en unomang overwinnen een situatie, vaak genoeg nou een kibri tori. En if we vinden schrotofing, een situatie en los op. De Bijbel zegt, zoek en gij zult vinden. As a matter of fact staat er, roep tot mij en ik zal u verkondigen. Ondergrondelijke dingen waarvan gij niet weet. Kan het zo zijn dat problemen in ons leven lang aanhouden, omdat wij niet roepen en de tijd nemen om te roepen tot hem? Want elk probleem was srotode. Kan ik een amen horen? Dus misschien moeten we ophouden met het vechten tegen dat probleem en het zoeken naar die sleutel om dat probleem op te lossen. Kijk naar iemand en zeg, je vecht te veel. Je klagen toemsie naar een probleem. Uw vijand is niet uw man. Uw vijand is niet uw vrouw. Uw vijand is niet uw kind. Met dat nangwans maja zo. Iemand zegt amen. Ja, maar broeder, je weet niet hoe die man zich gedraagt. Hij is niet je vijand. Wat schrotte ding, wat kibritori. En soms hebben we intel nodig van de hemel. En ik kan u zeggen, we hebben allemaal de toegang tot bovennatuurlijke intel. Amen. Amen. We zien de zonen van Issachar, ze konden de tijden verstaan. Ze hadden een advantage omdat ze de tijden konden verstaan. Tetramang, jullie kennen de zonen van Issachar toch? Was een van de stammen van Jacob. Waar anderen trends zagen, konden ze het niet interpreteren en erop inspelen. Maar de zonen van Issachar konden trends zien, konden de tijden begrijpen en wisten wat Israël moest doen. Hef uw handen op en zeg, I have an advantage. Weet u waarom ik bepaalde van deze dingen aanhaal? Omdat soms wanneer we de Bijbel lezen, denken we bij onszelf, dat was voor hun. Maar ook wij hier zo hebben die Issachar anointing nodig. En niet alleen hier voor in de kerk, maar ook voor daarbuiten. You know, een businessman. Er zijn dingen die gebeuren, er zijn trends. De tijd ontvouwt zich. En vaak genoeg wat er gebeurt, tewasanipsa. Dan pas gaan we ons afvragen, wat is er eigenlijk gebeurd? Terwijl even je abba Issachar anointing, atrent nee gebeurt, je anticipeert al van tevoren. Kan iemand volgen waar ik naartoe ga? Zeg, I have an advantage. I have an advantage. We zien ook Esther en Mordecai. Terwijl er paniek was, bedreigende situatie, hadden ze toegang. En Esther kon tappen in deze bovennatuurlijke hulpbron. Amen. Iemand zegt amen. We zien in de Bijbel verschillende mensen die advantages hadden. En ik weet niet in welke situatie u bent, mijn broeder en zuster, maar wat die situatie ook mag zijn, er is een voorziening getroffen dat u kan overwinnen in die situatie. Iemand gelooft mij niet. Er is een voorziening getroffen door de Heer Jezus Christus. Omdat u een advantage heeft. U heeft een voorsprong. U hoeft niet paniekerig te zijn. Daarom zegt de Bijbel, wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen bekendgemaakt worden met gebed, smekingen en dankzegging. Dat wil zeggen, als er situaties gebeuren om ons heen, of dingen gebeuren met ons, we hebben een voordeel. We hebben een voorsprong. U bent niet hopeloos. U bent niet hulpeloos. Maar u heeft toegang tot hemelse hulpbronnen. En hoeveel van u weten dat die hemelse hulpbronnen niet uitputtelijk zijn? Amen. In monitorie fasie, you have an advantage. Er is chaos in uw huis. U heeft een advantage. Uw business zit vast. Er is een advantage. Weet u, het geestelijk leven met de Heer is niet alleen gewoon een status en een gegeven, maar het is ook functioneel. Als het alleen werkte hier in tussen deze vier muren, asana bamboe, maar het werkt ook daarbuiten. Het werkt ook in uw werk. Het werkt ook in uw huis. Kan ik een amen horen? Zeg, I have an advantage. Kijk naar uw broeder naast u en zeg, do you? Come on, tak je Engels die ding. En misschien dat ik aan Engels zeg, look. Aan Engels zeg, look. Zeg, I have an advantage. Say yes. Halleluja. De vraag is dus, hoe krijgen we toegang tot deze hulpbronnen? Want ik zei al, om het te hebben, feitelijk te hebben, is nog niet zo vanzelfsprekend dat we automatisch erin wandelen. Ja toch, bijvoorbeeld de Bijbel zegt, alle dingen zijn mogelijk voor degene die... A Bijbel, abib, tjim tjim voorwaarden toe jaren. Houdt u er rekening mee? Het is niet zo automatisch. Kan ik een kleine amen horen? Alle dingen zijn mogelijk voor wie? Voor degene die gelooft. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Amen. Mijn broeder en mijn zuster, er zijn verschillende soort advantages die we in de Bijbel zien. En in de Bijbelstudie komende dinsdag ga ik daar wat dieper op in. Er zijn diverse advantages die we zien door de hele Bijbel. Amen. Met de naam van de Heer hebben we een advantage. Met de zalving van de Heilige Geest hebben we een advantage. Met de kracht van de Heer, met zijn heilrijke rechterhand, hebben we een advantage. Amen. Met zijn belofte hebben we een advantage. Amen. Maar vandaag ga ik het beperken tot één hoofdadvantage. En dan gaan we straks afsluiten. Bent u ready? Bent u ready? Het woord van God is de grootste advantage van de gelovigen. Ik besef dat sommigen van u misschien teleurgesteld zijn. U had misschien een soort Bijbels technologisch ding had u misschien verwacht. Maar dat komt waarschijnlijk omdat u niet beseft hoe geweldig krachtig dat woord van God is. Als we zouden beseffen hoe geweldig dat woord van God is. Iemand zegt het woord van God. Het woord van God, mijn broeder en mijn zuster, dat is God zelf geopenbaard. Bent u met mij? Johannes 1 vers 1 zegt, in den beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dat wil zeggen, mijn broeder, het woord is niet slechts informatie. Het woord is niet slechts grammatica. Het woord is niet slechts een boek. Maar het is de openbaring van God zelf. Kan ik een amen horen? Jezus is het vlees geworden woord. Dus het woord is Jezus zelf. Wanneer we gemeenschap hebben met het woord, dan hebben we gemeenschap met God zelf. U weet dat een van de eerste manieren om aan te geven in de Bijbel dat een man en een vrouw kon makandra. U weet wat ik bedoel. Bent u met mij? Weet u hoe dat werd beschreven? Het werd beschreven als te zijn en Middelsap even naar Eva of Adam of vice versa, maar Adam kende Eva. Of Eva kende Adam. Sanne. O, na Adam me ken. O, dus na Adam me ken en sa Eva edu, Eva laat zich kennen. Adam kende Eva. En daaruit kwam Kain. Een kind. Dat wil zeggen, wanneer we gemeenschap hebben met het woord en het woord beginnen te kennen, dan gaat het woord zich manifesteren in ons leven. Laten we het vragen aan Maria. Een engel verscheen aan Maria, Gabriel, en Maria, en ze hebben een conversatie met elkaar, de level. Ja toch? Want Gabriel vertelt Maria iets schokkends en iets dat een hele disruptie zou veroorzaken in het leven van Maria. En Maria begreep het niet. Natuurlijk begreep Maria het niet, want Maria zegt, ik heb geen man gekend. Hoe gaat het gebeuren? Ai. En Maria en Gabriel zijn in een back and forth. En Gabriel neemt zijn tijd om Maria het uit te leggen. Maria, de Heilige Geest gaat over je komen, ja, en je gaat zwanger worden. En weet u wanneer die conversatie eindigt? Die conversatie eindigt wanneer Maria zegt, mij geschiede naar uw woord. Dat wil zeggen, op dat moment had Maria gemeenschap met dat woord. Ze heeft dat woord gecatcht. Ze heeft dat woord zodanig gecatcht dat het woord begon te groeien in de buik. Ai. Dat woord begon te groeien in haar buik. En één ding over dat woord wil eruit. Dat woord wil zich manifesteren. Dat woord wil vlees worden. Dat woord wil tevoorschijn komen. Maar dat woord komt tevoorschijn wanneer u zegt, mij geschieden naar uw woord.
1: Dus als de Bijbel zegt, u bent meer dan overwinnaar, dan is het onze taak om ons te vereenzelvigen met meer dan overwinnaar. Zodat meer dan overwinnaar kan beginnen te groeien. En uiteindelijk, wanneer meer dan overwinnaar groeit, dan komt meer dan overwinnaar naar buiten. En dan maakt het niet uit welke situatie op uw pad komt. Meer dan overwinnaar heeft zich gemanifesteerd. En ik proclameer in de naam van Jezus dat meer dan overwinnaar hier zit vandaag. Iemand zegt het woord. Daarom, we cannot be casual with the word. Want dat woord is belangrijk. Dat woord is de basis. Iemand zegt de basis. De basis. Het woord. Geloof komt door het woord. Door het woord. Iemand zegt het woord. Autoriteit komt door het woord. We leren de naam van Jezus door het woord. Genezing komt door het woord. Overwinning komt door het woord. Het woord is niet één van onze voordelen. Het woord ontsluit alle andere voordelen. Kan ik een amen horen? Het woord is gemaakt om te manifesteren. Toen God zei, er zij. Hij sprak het. En het manifesteerde. Het kwam tevoorschijn. Er zij licht. En er was licht. Halleluja.
2: Nu zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
3: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij.

Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: It's E van The Happy Hours. Waarbij wij weer samen radio kunnen maken. Het is genade. Mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator. Het is weer tijd waarbij we elkaar kunnen bellen. Elkaar kunnen appen. Op het nummer 875-5358. Mijn kick-off die staat ready. En wij starten met Forrest Frank. Ja, yeah, good day van Forrest Frank.
1: Hallo, ik ben Miracle. Ik hou van Radio Shalom.
0: Ja, yeah, Miracle houdt van Radio Shalom en ik ook. Ik hoop u ook. Nou, we gaan gelijk van start. Want dit is momenteel al 4:01. Welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Happy Hours.
2: Oké. I'm about to...

0: Yes, it's a good day. And every day is a good day. Ook al voelen we ons niet zo lekker. Ook al gaat het niet zo goed zoals het moet gaan. Maar met Jezus aan ons zij is het altijd een goede dag hoor. Dat is de genade. Dat is de zekerheid dat de Heer Jezus Christus ons biedt.
1: Sun is shining down on me.
0: 875-5358 is het nummer waarop u momenteel kan appen. U kunt ook bellen op dat nummer. Dat is ook via WhatsApp. Dus laat gewoon even weten wat we voor u kunnen doen. Welk liedje we kunnen afspelen om 2 uur. Wilt u gewoon groeten? Wilt u feliciteren?

inspireren, wilt u bemoedigen, dat mag allemaal hier op de 94.5 FM, www.shalomsuriname.com. Zoals jullie weten, we hebben nog even problemen met onze zender. We hebben momenteel een zender geleend. Om het makkelijk te zeggen, onze eigen zender die 2000 watt sterk is, die kunnen we nog niet gebruiken. Waardoor de vergelegen gebieden iets minder prettige uitzending ervaren. Maar voor degenen die dicht bij onze zender zijn, die moeten wel gewoon normale, heldere uitzending ervaren. Maar geen nood. Laten we blijven bidden. We blijven bidden voor de uitzending. Dat die spoedig en heel snel gefixt wordt. Maar goed nieuws dat we hebben is natuurlijk dat we natuurlijk ook livestream hebben. En livestream dat is via www.shalomsuriname.com. Op de website kan je ook jouw applicatie downloaden. Onze Shalom applicatie die is pas uitgebracht. Dus dat kan je downloaden en via daar kan je ook jouw Shalom TV bekijken. Je kan naar radio luisteren. Dat kan je allemaal doen via die applicatie. Dus download dat. Dat hebben wij voor jullie gedaan. Alleen zodat jullie het makkelijk vinden. Want nu is alles telefoon. Je hebt het op je telefoon. Zolang je internet hebt. Je kan Arki Radio Shalom. Mooi zo. We gaan verder met het liedje Your Way is Better van Forrest Frank.

Ja, het is al 11 over 1. Dat wil zeggen, we zijn al 11 minuten binnen onze uitzending. Ik breng de groeten over aan ieder die luistert. De gehele Shalom familie. Stadionland nummer 7 is aan. We are on air. Tot 2 uur. En na 2 uur krijg je dan de pokus te horen. Die aangevraagd zijn geworden door jullie zelf. Dus stuur maar snel jouw WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Middag broeder Ian, vandaag wil ik mijn echtgenoot Henry Zeedorf, de vader van onze dochters en de grootvader van onze kleinkinderen, heel hartelijk feliciteren met zijn 63ste jaardag. De volgende persoon wil ik ook feliciteren, Ronald Zeedorf, die 61 jaar is geworden. Broeder Emile Subu en de laatste is Rick Otten. Mogen de heren ze rijkelijk zegenen, allemaal zijn het hoofd van hun gezinnen. Lobby. Staan zoveel mensen op één dag jarig vandaag? Nou, van harte, harte gefeliciteerd aan al deze mannen. Henry Zeedorf, Ronald Zeedorf, Emile Subu en Rick Otten. Van harte gefeliciteerd met jullie jaardag. Mogen de heren jullie machtig en rijkelijk zegenen. En mogen gezondheid deel zijn voor de rest van jullie leven.

Ja, en het volgende nummer dat u hoort is Lord and Savior van Sam Rivera en Limo Blaze. Maar hier praten we alleen over Jezus Christus, hè. Als Lord and Savior. Nobody else. Jesus at the center. Nou, waar u ook bent, bent u lekker onderweg naar huis. Bent u in de auto. Bent u lekker in die bus. Bent u nog op het werk. Bent u lekker thuis. Bent u lekker op vakantie. Welkom, welkom bij een nieuwe editie van de Happy Hours. Geniet, geniet van de Happy Hours. Vandaag 16 september. 1:15 in Republiek Suriname.

0: somebody. It's time to move your body.
1: Ach, 7-5-5-3-5-8 is het nummer waarop u kunt appen. Ik wacht op jullie WhatsApp berichten. Laten we samen radio maken. Bemoedig mee vandaag ook. Want ik heb die bemoediging nodig. Ik heb echt die opbouw nodig. Die bemoediging heb ik heel hard nodig. Want sommige mensen denken van... Hey, amai, bemoedig je. Amai, takso abracadayo. Maar juist deze mensen hebben ook echt, echt steun nodig, hoor. Dus als je een bijbeltekst op je hart hebt, stuur het snel voor me, laat me vandaag mijn bijbel lezen. Is het nummer. Werk dus snel. 8-7-5-5-3-5-8 is het nummer waarop je kunt appen. Ik groet al die mama's en papa's. Van Noord, Zuid, Oost en West. Maar ook natuurlijk buiten Suriname. Onze lieve broeders en zusters in Nederland.

En niet te vergeten de eilanden, het Caribisch gebied, waar broeder Leandro is. Volgens mij moet broeder Leandro morgen al in de uitzending zijn, volgens mij hoor, Minosabi. Je moet hem echt appen.

En het volgende nummer waarnaar wij luisteren is Rise. Van Sean Rodriguez. Goedemiddag Radio Shalom. En alle luisteraars die vandaag afgestemd is op Radio Shalom. Fredio is terug met de bemoedigende woorden. Ja Fredio, we luisteren naar je.

Rise Up zingt Sean Rodriguez. Kan je ook beluisteren op YouTube. Een jaar terug uitgebracht.

zes voor, ja eigenlijk nu vijf voor half twee. Hier in de happy hours. We zijn er tot twee uur. Dus stuur snel jouw WhatsApp bericht. Op een nummer 875-5358. En Fredio die zegt gefeliciteerd met een ieder die iets te vieren heeft. Jesaja 41 vers 13. Want ik de Heere uw God grijp uw rechterhand vast. Die tot u zegt, vrees niet, ik help u. We luisteren naar Lost and Found. En zij zingen Stand Against. Psalm 33, kan je dat lezen? Korintiërs 12 vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Waar zijn alle luisteraars? Blijf jouw WhatsApp bericht sturen. Het is goed om te luisteren. Maar reageer toch ook even gewoon op het nummer 875-5358. Zijn er luisteraars van Klevia? Blauwgrond? Morgenstond? Montplezier, de Mof Centrum, Tamminga? Ja, dat was Stand Against van Lost and Found. En we gaan vervolgen met Joe Albarnes. En zij zingen Road Less Traveled.

in the same. Ja, de man van Ballona, welgelegen, parapassie. Lely Dorp, welgedacht A, B en C. Ik groet jullie allemaal. De man van Toet Livo, ja, vanweg Dessa Drape. De man van Komtje, Nieuw Amsterdam, lust en rust. Vawaka, vawaka. Niet te vergeten Quata en Latour, de man Drape. Beekhuizen, Evram Zegen. De man van Albina, vawaka, weer Arki Radio, shalom. Leiding kan ik niet vergeten hoor. De man van Munder, Flora. Weg naar zee, Quata Drape. Van buiten. Zijn er mensen van Livorno, Houtuin, Domburg, Kouarasan, Nieuwegrond of Saramakapolder?

choose Jesus. Mama Connelly zegt: goedemiddag, ik bel op de telefoon, maar krijg geen bereik. Groetjes aan alle jarigen, feliciteer. Feliciteer ik en allen die wat te vieren hebben. Graag een lied van Marsha Dalvoer. Bless you voor hemel, groetjes. Ja, onze vaste lijn doet het niet zo goed. Dus als u wilt bellen, bel toch gewoon heel graag via WhatsApp.

Mag ik een poko aanvragen van Jared Eduard? Kafi Kawakago. Kafi Wakago. Ja, komt in orde hoor.

En het is klokslag half twee. Dat wil zeggen, we zijn precies een half uur in de uitzending. En nog maar een half uur hebben wij in de uitzending. Groetjes aan gemeente, aan waterstromen. Groetjes tot de Koninkrijk God.

Dan is broeder Leandro weer in de uitzending. Want ik zie net een post op Facebook van Leandro. Waar hij zegt, lekker is maar één vinger lang. Dus we kijken wel wanneer hij aankomt in Suriname. Ik denk dat hij vandaag wel vertrekt naar Suriname. Dus als alles goed is, moet hij misschien morgen, als hij echt enthousiast is, als hij jullie heeft gemist toch, gaat hij morgen Happy Hours presenteren. het waren wel zware dagen. Je moet nagaan dat ik in de ochtend dan Morning Move presenteer. En dan om 1 uur de Happy Hours. Maar de Heer geeft graag. Holy One. Hey. And I don't need Jack and Daniels, cause spirit's living in me. And it's moving through my feet. Hi, broeder Ian, fijn uw stem te horen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Matthäus 11, vers 28 zegt de Heer Jezus. Graag de pokoe. Gado na wambungado. Blessie van Grace. Goedemiddag, zuster Grace. En ook to blessing you. En om 2 uur spelen we dan uw popo af. En Fredio groet nog steeds. Hij zegt groetjes tot alle luisteraars en kijkers. Groetjes tot alle gelovigen. Groetjes tot alle bekeerden, onbekeerden. Familie en vrienden. Ja, groetjes terug, Fredio. God zegen broeder Ian. Barty groet vanuit Nieuweer. Hi Barty. Groetjes daar vanuit de Stadionlaan Centrum. En groetjes aan Nieuweer.

0: Yeah, and Forrest Frank and Lost Found, ZVC, singing Two Step the Enemy.
1: Dance with the devil, but I'm Two Step the Enemy. Yeah, the
0: yeah, he's singing, because I won't dance with the devil. En inderdaad, we moeten niet dansen met Satan. Geen grappen maken met de duivel. Sommige mensen willen nog flirten met Satan. En met flirten bedoel ik, ja, ik kijk even tot waar ik kan gaan. Tot waar, wat mag ik nog doen? Eén op leren is aan het leren. Want Satan speelt niet met u.

Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Dankjewel, Fredio. Dat is een andere bijbeltekst dat Fredio voor ons heeft gestuurd als bemoediging voor vandaag. We gaan verder met Vic Lucas en hij zingt By Your Side.

Ja, en dat is Vic Lucas. And I think by your side. We gaan richting 2:15. We hebben dus niet lang meer met elkaar vandaag. We zijn er tot 2:00. En na 2:00 spelen we de poko's af die zijn aangevraagd. Goedemiddag, Mibrada. Bedankt voor de bemoediging. De felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Een gezegende dag. Ik hou u bij de rechterhand. Ik, de Heer, uw God. En zeg tegen u, wees niet bang. Ik ben hier om u te helpen. Graag het liedje van Big God afdraaien. Afzender Mikhail. Broeder Mikhail, dank u wel van harte. En goedemiddag.

Yani ca Nito als Leandro zoveel praten hoor. En Leandro kan echt aan één stuk door gewoon blijven bemoedigen. Maar het is echt zijn ding. Ja, dat was Tek en Fosalati. We gaan over naar Wego in die Dibrikampu. Futek sabe furufui. Want u weet, de duivel, die is een dief, hè. Hij rooft. Hij neemt dingen die niet van hem is. En wat neemt hij dan? Hij neemt succes.

Dus ga alles terughalen dat hij heeft genomen van u. Heeft hij uw huwelijk genomen? Ga het terughalen. Heeft hij uw gezondheid afgepakt? Ga het terughalen. No, no, no, plein aan de markt die is voor Satan. We moeten ze vertrappen.

0: Ja, diese mach nicht mehr sollen. Halleluja, Hosanna. I love to be in your presence.
1: Halleluja, Hosanna. Halleluja, Hosanna.
0: In der Kombo mit Bari Namazra.
1: Halleluja, Hosanna.
0: Hi, danke wel, Prishen. Abilak. Voor deze versies.
1: Hosanna, halleluja, hosanna, halleluja, hosanna, halleluja.
0: Ja, en ik weet dat er een aantal mensen zeggen die van, hey, weet je broeder Ian, het is AI, het is AI.
2: Be in your presence with your people.
0: En ik snap je, ik snap je.
2: I love to stand and rejoice.
0: Maar dat wil niet zeggen dat je de Heer niet hiermee kan eren. Het zijn geen verkeerde woorden. Het lied zegt, halleluja, hosanna, I love to be in your presence.
2: Rejoice.
0: Tenzij je een andere presence wilt. Wij praten over the presence of the holy God, Jesus Christ.
2: I love to stand and rejoice.
0: En trouwens, het is een bestaand liedje, hè?

Maar inderdaad, we moeten wel voorzichtig zijn met AI, mensen. Het moet niet zo zijn dat, dat we lui worden. Of dat we minder creatief worden. Maar we kunnen AI wel heel goed gebruiken, hoor. En we krijgen een appje binnen. Ik voel me goed wanneer ik naar Radio Shalom luister. Broeders en zusters, laat niets en niemand jullie overkopen. En jullie ook niet zeggen. Jullie moeten weten wie God is en wie de Satan is. Gaan jullie voorzichtig met alles om. Broeder Ian, ik wens je een gezegende dag verder. Een gezegende middag. En God houdt van je. Blessing.

zijn dus momenteel 7 voor 2 minuten. Nee, meer 7 minuten. 7 minuten voor 2 uur. Letterlijk in elke uitzending dat we een mistake moest voeden, hè. Een tongue twister. Maar dingen, ik praat gewoon een beetje te snel. Dan moet mijn mond dicht houden, hoor. Warka

Ja, en dit is het één voor het laatste lied dat we zullen afspelen vandaag. Live. Het laatste liedje dat we zullen afspreken is, afspelen, is een lied van Ravshankar, Yunami Tanga.

0: laatste minuten, daar kregen wij een beller aan de lijn. Even kijken. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, broeder Ian.
0: Goedemiddag, tot wie spreken wij?
1: Zuster Sandra uit Mongo en broeder Candy.
0: Oh, mooi man. Zuster Sandra en broeder?
1: Candy.
0: Candy, goedemiddag. Welkom
1: ja,
0: in de uitzending.
1: Ja, net als goed.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Het gaat goed met ons.
0: Mooi zo. Wat kan ik voor jullie doen vandaag?
1: We willen twee liederen van je graag horen.
0: Ja, welke liederen zijn dat?
1: Die wat je daarnet hebt gedraaid.
0: Welke van ze? Want ik heb een aantal liederen afgedraaid.
1: Jezus na in Nangado.
0: Oké.
1: Die AI-versie.
0: Ja, aha.
1: Oké. En My Favorite, ook AI-versie van Trishan.
0: Welke van ze? My Savior?
1: Favor.
0: The favor of God. Oh, I want to be. Oké. Komt in orde.
1: Ja, nou, we bestemmen voor iedereen die luistert.
0: Oké, dat zou ik net vragen. Oké, goed. Wilde u nog wat zeggen aan de luisteraars?
1: Dat ze gewoon... dat ze zich aan de weg van God moeten blijven houden.
0: Mm-hmm.
1: En met God komt alles goed. Natuurlijk altijd zeggen, dus God op de eerste plaats altijd zitten.
0: Ja.
1: Nou. En voor u een blessed dag verder.
0: Dank u wel, zuster Sandra en broeder Ken.

0: ada mi papa. Dara mi nos apina ere. Dara mi mtek Jesus Christus. Lek yu gado, lek yu masra. Da ino pina outu. Want hij verzekert ons dat we ons helemaal geen zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Trouwens, daarover hebben we gisteren gesproken. We hebben nog een laatste bericht dat we kunnen lezen. Broeder Ian en Shalom familie, dank de Heer voor uw bemoedigingen. U doet het geweldig. Ik ben vandaag wat afwezig en verdrietig. Een familie van mij is overleden in Suriname. Maar de Heer geeft ons kracht met dit verlies. Den Haag luistert. Nou, zuster Sietje, ik dank u wel van harte voor uw bericht. En sterkte, zou ik zeggen, aan de nabestaanden, de familieleden, de kennissen met het heengaan van jullie familielid. Nou, mogen de heren met jullie zijn in deze minder goede dagen. Yes. Nou mensen, mijn tijd is om. Het is momenteel 2:42. Dat wil zeggen, Mimkwe. Het laatste liedje waarna we nog luisteren is Yunami Tanga. Ik hoop dat ik een zegen mocht zijn voor jullie vandaag. De liederen die aan zijn gevraagd, die worden zo meteen om 2:00 afgespeeld. Ik ga jullie moeten groeten. We kijken of ik morgen in de studio ben of Leandro. Mogen de wil van de Heer geschieden. Ik wil jullie danken voor het afgestemd zijn op Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration.
1: And not just radio.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naf you.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Deel eens uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel eens uur, keeping us in touch.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
6: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la serie.
0: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected na Broco, met Tiris uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
0: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la serie. Enjoy affordable connectivity.
0: Keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Sowieso. Christ-like represent. Ik ben, ik hoor stem. Ja man, die makelaars.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.
7: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
8: Boy, mi wa klara ozo. Mala sa opo preis. Plus abit chat kos mala. Ami suku kwaliteit toch.
9: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu an new verfi. Verfi.
8: Huh?
9: Verfi.
8: Verfi? Da sa dati.
9: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na an new merek to. En na verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ver fiere.

0: uur. Keeping us in touch.
1: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.

iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naview.
4: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uur. Keeping us in touch.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani. Naskip. Naview.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo heb ik het, hoe gaat het met jullie? Ik geloof dat het heel goed gaat met jullie. Het is Happy Kids time. Kom er gezellig bij. Ik ben zuster Yolanda. Vandaag doe ik de vertelling. Luister heel goed en aandachtig. Wat is het thema van de week alweer? Ja, het thema van de week is God wil ook jou gebruiken. Vandaag gaan we verder met het verhaal van Jozef. Jozef woonde in Egypte. Hij was verkocht aan Potifar. Potifar was een dienaar van Farao. Farao was de koning van Egypte. Jozef was heel trouw. De vrouw van Potifar wilde dat Jozef zou zondigen tegen God. Jozef deed dat niet. Toch loog ze over hem. Potifar geloofde zijn vrouw en Jozef werd in de gevangenis gegooid. In de gevangenis ontmoette Jozef twee bedienden van de farao. De ene was een schenker, dat is een wijnproever, en de andere was een bakker. Beide bedienden hadden een droom. En God vertelde Jozef de betekenis van hun dromen. Zoals Jozef het had uitgelegd, gebeurde het ook. De schenker, de wijnproever, werd vrijgelaten en de bakker werd opgehangen. 2 jaar later had de farao dromen die hem ongerust maakten. De farao had een groot probleem. De schenker dacht ineens aan Jozef. Wat Jozef voor hun had gedaan. En hij vertelde dat aan de farao. Daarom liet de farao Jozef ophalen. Hij vertelde hem zijn dromen. Hij vroeg aan Jozef of hij hem kon helpen. Jozef kon het niet. Maar God kon dat wel. De Heere God hielp Jozef. En zo kon Jozef de koning helpen om het probleem op te lossen. De koning was zo blij. Happy kids, de koning droomde over 7 magere koeien en 7 vette koeien. Jozef legde de koning uit dat er 7 jaar

Jozef. Jozef was onder de koning. Happy kids, God is machtig. God laat je nooit alleen als je naar hem luistert. God wil je gebruiken als je naar hem luistert. God wil je ook gebruiken als je trouw bent. Die Jozef waar zijn eigen broers jaloers op waren. Diezelfde Jozef die de broers wilde doden, is nu onder koning. En het is ook thuis begonnen, Happy Kids. Vader Jacob gaf Jozef niet zomaar een jas. Niet alleen omdat hij van hem hield. Jozef was bijzonder. Jozef was ook thuis trouw en gehoorzaam. Hij was flink. De andere broer waren vaker lui. Jozef vond dat niet leuk. Ook deden de broers verkeerde dingen. Ze waren vaker jaloers. En Jozef vertelde vader Jacob alles. Happy kids, als je leeft zoals Jozef dat deed, als je leeft zoals de Heere wil, geniet hij van je en hij helpt je en hij gebruikt je. Toen Jozef onder koning was, gingen zijn broer naar Egypte om eten te kopen. Ze bogen voor Jozef, maar ze herkenden hem niet. Ze gingen op hun knieën. Jozef herkende zijn broer al van ver. Hij kon ze wegjagen. Hij kon ze zelf in de gevangenis stoppen. Maar nee, Happy Kids, Jozef was een kind van God. Happy Kids, God wilde Jozef gebruiken. Jozef was niet meer boos. Weet je wat Jozef deed? Jozef zei, ik ben Jozef, jullie broertje. De broers schrokken. Want de onderkoning, Jozef, hun broertje die ze wilde doden. Ze waren bang dat Jozef ze kwaad zou doen. Maar Jozef zei, wezen jullie niet bang. Ik heb jullie alles vergeven. Ik ben helemaal niet boos op jullie. Gelijk vroeg Jozef ook naar vader Jacob. Hij zei aan zijn broer, ga vader Jacob halen. Jullie mogen bij mij wonen. We zullen genoeg eten hebben. Happy kids, wat ik jullie niet eerder had verteld, zijn de dromen van Jozef. Een van de dromen van Jozef was dat de zon, de maan en 11 sterren bogen voor hem. De broers waren echt boos. Zelf vader Jacob mopperde. Ze zeiden, wat denk je van jezelf? Wat denk je? Je droom. Denk je dat we voor je gaan buigen? Vader Jacob zag wel met die droom. Maar die broer waren echt jaloer en boos. Ze mopperde. Denkt hij dat hij koning is? Denkt hij dat hij koning wordt? Happy kids, de broer moest nu echt buigen voor Jozef. Jozef was hun onderkoning. Jozef zorgde voor ze. Ze woonden samen met Jozef. Ze geloofden niet in de dromen van Jozef. Ze wilden Jozef doden. Ze zeiden ook toen van, we zien hem nooit meer. Ze hadden Jozef toch verkocht, Happy Kids? Maar Happy Kids, Jozef geloofde wel in de dromen van God. Jozef hield van God. Jozef gebruikte wijsheid. Hij was gehoorzaam. Hij was niet bang. God hield van Jozef. God wilde Jozef gebruiken. Happy kids, luister naar God. Wees gehoorzaam. Wandel
met God.

Vertrouw op God. Doe geen slechte dingen. God wil ook jou gebruiken. We gaan de Bijbeltekst van de week herhalen. De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan het herhalen. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan het nog een laatste keer herhalen. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan afsluiten met gebed. Na gebed mag je nog luisteren naar een lied. Lieve God, U bent mijn redder. U bent mijn koning. U bent mijn beschermer. U bent altijd bij me. Dank u wel hiervoor. Dank u wel voor uw goedheid. Ik vraag om uw wijsheid, Heer. Vader, blijf bij mij in moeilijke tijden. Geef mij kracht. Heer, ik ben op zoek naar uw waarheid en liefde. Help mij steeds om anderen te vergeven. Ik wil dienstbaar zijn, Heer. In Jezus' naam.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Sira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center Ministries aan de leiding 7B150. En het is vandaag een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit het woord van de Heer. Alvorens we in het woord van God gaan, laten we bidden. Amen. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen en ik bid, Heer, dat uw woord, Heer, 30, 60 en 100-voudig vrucht mag dragen en dat het in goede aarde mag vallen in de machtige naam van Jezus Christus. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat u, mijn God, Heer, uw heilrijke hand, Heer, mag uitstrekken, mijn God, Heer. En Vader, ik bid, Heer, deze dag, Heer, dat mijn God er elk een, Heer, Vader, Heer, die hoop en bemoediging en geloof nodig heeft, dat ze dat zullen ontvangen door uw woord. In Jezus' machtige naam bidden wij vandaag. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, nogmaals, ik groet u in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En ik heet u nogmaals van harte welkom op dit programma. Ik geloof dat het u goed gaat. Dat het u in alle opzichten wel gaat, uw gezondheid, dat gij voorspoedig zijt. Amen. En dat het uw ziel wel gaat. Amen. Ik bid God altijd, amen, dat we gezond zijn. Dat we ook bovenal, gelijk we gezond zijn, dat wij ook voorspoedig zijn. En heel vaak missen we het feit dat wij als gelovigen een goddelijke voorspoed moeten hebben in ons leven. Amen. Een voorspoed die komt van de Heer. Omdat zonder de voorspoed van de Heer kunnen we, ik zeg het heel vaak, kunnen we niet wandelen in hetgeen de Heer voor ons heeft. De Bijbel zegt dat God maakte Salomo voorspoedig, zodat geheel Israël zich onderwierp aan hem. We zien, om leiding te geven, is het belangrijk dat de Heer ons voorspoedig maakt. En het maakt niet uit in die hoedanigheid waarin je je bevindt, dat de Heer je daar voorspoedig maakt. De Bijbel zegt dat de Heer, Jozef was een voorspoedige man. De Heer maakte hem voorspoedig, ook in de gevangenis. Hij was als slaaf in het huis van Potifar en daar was hij ook voorspoedig. In de gevangenis was hij ook voorspoedig. Amen. En toen op die troon had de Heer hem ook daar voorspoedig gemaakt. Want we kunnen op een troon zijn en toch niet voorspoedig zijn. Amen. We zien het bij ministers, bij presidenten. Ze zijn soms aan de... Ze hebben soms de leiding over grote verantwoordelijkheden. En we zien dat ze niet voorspoedig zijn. Maar het is belangrijk in uw leven, geliefde, amen, dat in de hoedanigheid waarin u zich bevindt, dat u daarin trouw bent en dat u daarin voorspoedig bent. Amen, zodat de Heer ons kan aanstellen en ons meer kan geven. En ons... over meer kan aanstellen, want wie trouw is in het geringe, over veel zal de Heer hem stellen. Prijs de naam van Jezus. Amen. Laten we het woord van God openslaan en laten we gaan naar Esther 4. Vandaag wil ik gewoon een beetje luchtig praten over het boek van Esther. En als u openslaat in Esther 4, daar staat poging van Mordecai om de Joden te redden. Toen Mordecai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordecai zijn kleren, hulde zich in zak en as en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. Zo kwam hij tot voor de poort des konings, want niemand mocht met rouwgewaad bekleed de poort des konings binnengaan. In elk gewest waar het bevel en de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden diepe rouw, vaste geween en geklaag. Door velen werd zak en as als bed uitgespreid. Toen nu de dienaresse en de hovelingen van Esther haar dit mededeelde, schrok de koning hevig en zij zond kleren om Mordecai daarmede te kleden en zijn rouwgewaad van hem weg te nemen. Maar hij nam ze niet aan. Toen ontbood Esther Hatak, een van de hovelingen des konings, die hij in haar dienst had opgesteld en gaf hem een opdracht aangaande Mordecai om te weten te komen wat het betekende en waartoe het diende. En Hattak ging naar Mordecai op het stadsplein voor de poort des konings en Mordecai deelde hem alles wat hem overkomen was en ook het juiste bedrag van het zilver dat Haman gezegd had te zullen afwegen voor de schatkist des konings als prijs voor de uitmoording van de Joden. Ook een afschrift van de geschreven wet die in Susan was uitgevaardigd om hen te verdelgen gaf hij hem om dat aan Esther te laten zien, haar op de hoogte te brengen. Ook moest hij haar opdragen tot de koning te gaan ten einde diens genade af te smeken en bij hem voorbeden te doen voor haar volk. Daarop ging Hattak naar binnen en bracht Esther de woorden van Mordecai over. We gaan niet dat hele hoofdstuk lezen, maar tot zover de schriftgedeelte. Maar het gaat erom, ik denk dat we het verhaal van Esther kennen. En er was een oom of een neef van Esther die Mordecai heette. En hij was een rechtvaardige man. En er was een soort demonische haat tegenover deze man ontstaan. Amen. We zien als we het juiste willen doen, dat er altijd een demonische haat ontstaat tegenover uw leven. U moet dat altijd weten, vooral als gelovige, dat er altijd haat is tegenover de gelovige wanneer je het beste wil doen. En deze Mordecai, deze was een rechtvaardige man en hij zou niet gaan buigen voor Haman die zich als een God wilde opstellen tegenover hem. We moeten dit begrijpen, geliefden.

En ons sien dat feeste is een goed ding, maar we moeten er beperkingen aan stellen. Amen. Dat wij niet te veel, dat wij het vlees niet bevredigen. Want daaruit gaat geen gerechtigheid voortkomen uit te veel feesten, uit te veel eten, te veel drinken, te veel genieten. Een leven van overdaad. We zien het bij de verloren zoon, dat een leven van overdaad bracht een zware crisis op zijn leven. En die crisis was geen oordeel op zijn leven. Die crisis was dat hij terug zou gaan naar de Heer. Amen. Veel van ons, we gaan door een crisis heen, maar het is geen oordeel. Het lijkt op oordeel. Je kan door een crisis heen gaan, maar het is geen oordeel. Voor de kinderen van God is er geen veroordeling meer. Amen. Voor zij die in de geest wandelen. Zo, die crisis kan komen voor u als kind van God. Het lijkt op oordeel, maar het is geen oordeel. Zoals moet ik jammer naar God straffen. Nee, het is geen oordeel. Het gaat, die crisis komt in je leven, zodat je terugkeert tot de Heer. We zien hier in dat gewest van Susan was er 6 maanden lang feest. 6 maanden lang feest. En er stond iemand op die de Joden wilde uitmoorden. Haman stond toen op om de Joden uit te moorden. En Mordecai hoorde ervan. En Mordecai scheurde direct zijn kleren. Hij hulde zich in zak en as. En de Bijbel zegt, er was bij de Joden diepe rouw, vaste, geween en geklaag. Wanneer is het feest bij de vijand? Amen. En bij u is er rouw, vaste, geklaag, geween, bitter. Moet u weten, het is niet het einde van uw leven. Dat is niet het einde van uw leven. Wanneer er geween, vaste, geklaag is, bitterheid is. Amen. Voor een seizoen in uw leven. Wanneer er tijd is van vaste. Amen. Wanneer er tijd is van, ik heb geen geld om dit te kopen, om dat te kopen. Laten we bidden, laten we de Heer vertrouwen, laten we vasten. Ik wil u zeggen, daar bent u niet op een verkeerde plek. U bent op een plek waar je op de Heer vertrouwt. En het is beter, zegt het woord van God, te vertrouwen op de Heer. Ik ga u eerlijk zeggen, het is beter te vertrouwen op de Heer dan om hulp van mensen te krijgen. Amen. De Heer kan mensen sturen om u te zegenen, maar het is goed dat ons vertrouwen blijft op de Heer. Amen. Ons vertrouwen blijft op de Heer. De Heer wil ons blijven zegenen. Amen. De Heer wil ons blijven verhogen. De Heer wil dat wij blijven vertrouwen op Hem. Amen. De Bijbel zegt, wie op de berg Sion, wie op de Heer vertrouwt zijn als de berg Sion, amen, die niet wankelt. Amen. Dat wij zijn als mensen die niet wankelen. Dat wij ons huis bouwen op de rots Christus Jezus. Amen. Dat wanneer die storm komt, wanneer die wind komt, dat het huis gefundeerd blijft. Hoort u mijn geliefde? Dat het huis gefundeerd blijft. De Bijbel zegt, in elk gewest waar het bevel van de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden diepe rouw, vaste, geween en geklaag. Er was een grote crisis bij de Joden. Terwijl aan de andere kant, amen, aan de andere kant, bij de vijand van de Joden, daar was er feest. Gaat u na dat er geweldig feest was. En dat er bij de Joden vaste was, geween was, bitterheid was. En de Bijbel zegt van dat Esther stuurde een van haar dienaren om naar Mordecai te gaan. Om te kijken wat er met hem was. En Mordecai zei, hij gaf dat verhaal door van Haman, dat Haman ze wil uitmoorden. Amen, laat me u dit zeggen, geliefde. De dief is gekomen om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar Christus is gekomen omdat gij leven hebt en overvloedig leven. Zo, ze waren in een, de Joden waren in een crisis. Amen, maar er was één persoon die aan het bidden was. Er was één persoon die aan het vasten was. Er was één persoon die riep tot de Heer. Amen. En Haman zei tegen Esther, denk niet dat, dat jij de enige zal zijn die zal omkomen. Wanneer er een tijd is van vasten, wanneer er een tijd is van bidden, wanneer we zien dat er een crisis is over iemands leven, is het geen tijd voor u om te feesten. Amen. Wanneer we zien dat de vijand plannen beraamt, dan moeten we gezamenlijk tot de Heer komen. Amen. We zien dat toen Haman zich neerwierp voor de Heer. Amen. In hoofdstuk 6. Dan zie je dat Haman werd geëerd. Amen. Wanneer je ziet dat er een vonnis komt van de vijand.
En de vijand kan geen

0: vonnis vellen over de kinderen van God, want ons leven is in de handen van de Heer. Maar we zien dat deze Haman, hij maakte een hoge paal voor Mordecai. En hij velde een vonnis. Het leek op een vonnis. Maar die vonnis die voor Mordecai was, die was op den duur. Amen. Die was voor Haman. De plan die de vijand tegen uw leven heeft, hij gaat zelf erin vallen. Amen. Indien wij ons nederwerpen voor de Heer. De Bijbel zegt, werp je neder, onderwerp je aan de Heer. Wederstaat de vijand en hij zal van je vlieden. Maar zonder dat wij ons onderwerpen aan God. Amen. We moeten ons onderwerpen aan God. We moeten tijden nemen van vasten. We moeten tijden nemen van gebed. We moeten ons kunnen terugtrekken. Amen. Als je je terugtrekt, laat me u zeggen, geliefde. Wanneer je begint te bidden en je terug te trekken voor de Heer. Dan eer je de Heer. Je zegt aan de Heer, ik stel mijn leven onder jouw leiderschap. Amen. Ik stel mijn leven onder uw beheer, o Heer. Ik stel mijn leven, Heer, ik geef het over aan u. En we zien dat terwijl hij zich onderwierp aan God, amen, werd hij geëerd. Amen. Terwijl hij zich vernederde, werd hij verhoogd. Een ieder die zich zal vernederen. Halleluja, de Heer zal u verhogen. Een ieder die zich zal vernederen. De Bijbel zegt, in die nacht was de slaap van de koning geweken. En hij bracht een gedenkboek en hij las erin dat Mordecai iets goeds had gedaan. En hij was niet ervoor geëerd. Ik wil u zeggen, geliefde, dat er vandaag, dat er nu een tijd is. Ik proclameer een tijd over uw leven. Dat alles wat u hebt gedaan, dat vergeten was. Jozef had veel dingen gedaan en ze waren vergeten. Hij was vergeten door die gevangenbewaarder. Hij was vergeten door zij die voor wie hij had bediend in de gevangenis. Hij was vergeten door zijn vaders huis. Maar door wie hij ook vergeten was, geliefde, de Heer bracht in herinnering van ik heb iemand daar die goed is, die goede dingen gedaan heeft. Dat al de zaden die u hebt gezaaid, dat ze ter herinnering gebracht worden. En dat de Heer u zal gedenken in dit seizoen. Amen. Mordecai werd herdacht. Mordecai werd herinnerd. De koning werd herinnerd aan de goede dingen die Mordecai gedaan had. Amen. En terwijl hij zich vernederde, amen, werd Mordecai toen geëerd. Terwijl hij zich voor God vernederde, verhoogde de Heer hem. Terwijl hij vastte, terwijl hij bad, terwijl hij anderen aanstelde ook. Hij zei ook aan Esther, ga jij ook naar de koning? Doe jij ook wat? Amen. Wanneer we vasten voor een collectieve, je wil verandering zien, collectief verandering zien in je land, je wil collectief verandering zien, is het goed dat wij anderen ook erbij betrekken van laten we de Heer gaan zoeken. En terwijl hij de Heer zocht, in diezelfde tijd, in datzelfde moment, amen, het duurde niet lang voordat de Heer deed oprijzen. Amen. Soms brengt de Heer situaties in ons leven, zodat wij gaan vasten. Die crisis kwam niet zomaar in het leven van Mordecai. Die crisis kwam zodat hij zich onderwierp aan God. Zodat hij iets begon te doen. Soms wil de Heer ons verhogen, maar hij creëert situaties zodat we beginnen te vasten. Zodat we beginnen te bidden. Zodat ons vertrouwen gaat helemaal op de Heer. Amen. Zo, terwijl hij zich vernederde voor God, het eerste wat gebeurde, hij werd geëerd. Nummer 2, die plan van de vijand werd verijdeld. Amen, ik proclameer over uw leven dat elke plan van de vijand zal niet succesvol zijn. Elke wapen tegen u gesmeed, het zal geen succes hebben. Elke tong die opstaat in het gericht, het zal in het ongelijk gesteld worden in Jezus' naam. Alles dat men wil zien in je leven, dat je zal neergaan, dit is het woord van God. Je zal opgaan in Jezus' machtige naam. Amen, als je onderwerpt aan de Heer, je zal opgaan. Amen, als je onderwerpt wie zich vernedert voor de Heer, die zal hij verhogen te zijner tijd. Zo, de Bijbel zegt van, Mordecai werd geëerd. Want heel vaak is ons eer, gaat naar verkeerde mensen. De Bijbel zegt, geef eer aan wie het toekomt. Je hebt eer en je hebt toegekende eer. Amen. Heel veel mensen worden geëerd. Worden geëerd. Zijn verkeerde mensen. Verkeerde mensen. En de rechtvaardigen worden vaak overgeslagen voor hetgeen ze doen. Ik wil u vandaag zeggen, geliefde. Uw eer komt. Amen. Uw tijd voor eer is aanstonds. Amen. Is aanstonds. heel vaak worden verkeerde mensen geëerd. Haman was niet de persoon die verhoogd moest worden. Het was Mordecai. Die positie naast die koning was niet voor Haman, het was voor Mordecai. Amen. Heel vaak komt eer gaat naar verkeerde mensen. De Bijbel zegt van er zijn een profeet is in zijn vaderstad, in zijn land, is hij zonder eer in zijn huis. Er is geen eer voor hem. Maar het is niet goed. We moeten het veranderen. Amen. Wij moeten leren om eer te geven aan wie het toekomt. Toegekende eer. Amen. Mordecai, hij had dingen gedaan, maar hij werd niet geëerd. Maar zijn tijd voor eer was aangebroken. Amen. Zijn tijd voor eer was aangebroken. De plan van de vijand werd verijdeld. Plan van de vijand werd verijdeld. Die plan die de vijand had, is het wanneer we ons nederwerpen aan de Heer. Die plan wordt kapot gemaakt. Die plan wordt verbroken. Amen. We vernietigen elke plan van de vijand die opstaat in uw leven. Wat tegen jou was, ten derde, wat gebeurde er? Wat tegen jou was, kom nu in je voordeel. Amen. Hetgeen, die plan die de vijand had gemaakt tegenover de Joden en Mordecai. Amen. Diezelfde plan werd hun voordeel. Amen. Die koning bracht een nieuwe wet in dat de Joden zich mochten verdedigen. En al de haters die zich tegenover hun hadden opgesteld, werden openbaar. Hoort u me, geliefde? Al die haters. Al die mensen die daar in het verborgene, die in het verborgene zouden opstaan om je te oordelen. Zij werden veroordeeld. Wat tegen jou was, gaat nu werken in je voordeel. Het zal werken in je voordeel. En ik ga je zeggen, ik heb veel dingen gezien dat plannen die tegen je leven zijn, dat de Heer ze het maakt tot een zegen. En ten laatste, die promotie van de vijand is voor u. Amen. Promotie van de vijand. Er worden te veel verkeerde mensen kregen promotie. En te veel verkeerde mensen worden herdacht. Amen. Ik geloof en ik profeteer over uw leven dat vandaag het anders zal zijn over uw leven. Dat promotie is deel van u. De promotie, niet de verkeerde mensen zullen worden gepromoveerd. Het zal voor u zijn. Amen. Laten we bidden. Vader, ik bid hier deze dag, Heer. Vader, Heer, zoals in het leven van Mordecai, Heer. Dat het ook zo zal zijn in ons leven. Terwijl wij ons vernederen voor de Heer, dat u ons mag verhogen. En ik bid, Heer, deze dag, Heer, dat eer mag toekomen, Heer, aan voor wie het is. Vader, Heer, dat toegekende eer, zoals u het bij Jozef hebt gedaan, zoals het u bij Mordecai hebt gedaan. Ik bid, Heer, dat eer mag toekomen voor wie het is. In Jezus' machtige naam. Ik bid mijn Heer en mijn God, Heer, deze dag, Heer, en ik leg deze dag in uw handen. En ik dank u, mijn Heer en mijn God, Heer, Vader, Heer, dat u eer geeft, Heer, aan wie het toekomt. In de machtige naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat elke plan van de vijand, Heer, wordt verijdeld, Heer. Vader, mensen die door dingen heen gaan, moeilijkheden heen gaan, ik bid vandaag voor ze, Heer. Elke plan van de vijand over uw leven, we cancelen het nu in Jezus' machtige naam. En ik bid, Vader, Heer, ik dank u, Heer Jezus, vandaag, Heer. Ik dank u, mijn Heer en mijn God, Heer. Vader, Heer, dat uw werk, Heer, zal uitvoeren. Voer uw werk uit, Heer, in ons leven. In de machtige naam van Jezus Christus bidden wij, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, tot de volgende week. Blessings. Bye-bye.
1: Mi pot mi radio na shalom. Mi begu nu uno prefur pure dape. No se na a problem.
2: Welkom bij Artco Trading NV. De officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Dure oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Doppel's ketchup.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

positief. The Family Radio Show. Het programma voor mama, papa, oma, opa, kinderen, kleinkinderen. Iedereen mag er naar luisteren. Daarom heet het The Family Radio Show. Via Radio Shalom 94.5 FM Stereo in Paramaribo.

Vandaag willen wij in het programma O Positief de Family Radio Show via Radio Shalom willen we een beetje een educatief ding aanhalen. Een beetje niet, maar iets dat een beetje moeilijk is om te begrijpen. En toch zouden we in het evangelie dit soort dingen moeten uitleggen. Laten we daarmee beginnen. Het gaat over transcendentie en immanentie. Twee heel moeilijke woorden. En ze zijn eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar. Maar in de uitleg zal je het beter begrijpen. Maar voordat we daartoe overgaan, gaan we weer eventjes naar muziek luisteren. En van daaruit zullen we kijken hoe het naar Gods woord wordt bekeken. En van waaruit we dit kunnen benaderen.

Kijk, ik zei het al, twee heel erg moeilijke woorden. En dat soort dingen zijn... er wordt er niet over gesproken. En toen ik het las, toen dacht ik van... Hé, het is toch wel belangrijk dat we dit erg goed in ons systeem opnemen. Omdat, ja, altijd zoeken we naar die makkelijke dingen. Maar ik zoek juist naar die moeilijke dingen. En in dit geval, dit moeilijk woord sprak me gelijk aan. Transcendentie en immanente, immanentie. Het is paradoxaal. Dat betekent, eigenlijk zijn ze twee tegenovergestelde dingen. Dingen die, eigenlijk begrijp je niet waarom ze zo dicht bij elkaar zijn, maar dan ook nog zo ver van elkaar zijn. Dus hoe ik het u moet uitleggen, straks zal het via het Godswoord het beste zijn. Maar ik wil eventjes aanhalen, transcendentie in dit geval. De transcendentie van God betekent dat God bestaat boven en buiten het zintuigelijke waarneembaar is. Het is zodanig dat hij is boven en buiten ons. Overstijgt en overtreft ons. En is in alle opzichten onze meerdere. Dat want dat die Gado Bigi. Gado Bigi. Mijn woorden schieten me tekort. En daarom vind ik dit woord fantastisch. Transcendentie. God, zijn transcendentie gaat boven Sa'uma Shisa, Uma Yere, Aai Psaunu. Gods transcendentie betekent, God is buiten ons, boven ons. Overstijgt ons en overtreft ons. Gado Bigi. Dat betekent transcendente, transcendentie in dit geval. Maar het paradoxale in dit alles is dat het andere woord van God ook zo'n diepte heeft. Het heet immanentie. De immanentie van God, dat is een, je moet het zo uitleggen, het is toch mogelijk voor de mens om met God om te gaan. Ondanks het feit dat God boven en buiten onze zintuigelijke waarneembare situatie is, dat God boven en buiten ons is, hij overstijgt ons en hij overtreft ons, toch kunnen we een relatie hebben met deze grote, geweldige God. No once man o de leki Jezus, zegt dat lied. Je kent dat lied zelf. No once man o de leki Jezus. No once man o de leki en God overstijgt, overtreft, is buiten en boven ons. En onze zintuigen is moeilijk voor hun om dat alles te waarnemen. Dat is transcendentie. En in die immanentie, daar mag je mattie zijn van deze grote transcendentie van God. Het is een hechte vriendschap die je met hem in dit geval te aangaan. Het is een iets dat boven, het gaat dus uitleg hiervoor. Ik probeer het. Maar deze grote, geweldige, ondergrondelijke God, Sambigi, die Mickey hemel nanga grond tapu, agado disi, wande mati fu unu. God wil onze mattie zijn. Jezus heeft die jongens, die discipelen genoemd, vrienden. Hij wil mattie met ons zijn. Brengt ons close, dichtbij deze overstijgende God, overtreffende God, die buiten ons is en die boven ons is. Dat onze zintuigen het niet kunnen vatten. Die noemen grabu. Nagada dati. Wande umati.
En hij heeft ook mogelijkheden bekeken om dat aan ons bekend te maken.

Oude Testament, voor vandaag, spreekt Job over de vertrouwelijke omgang met God in Job 29, vers 4. Daar praat hij over een relatie die hij met God heeft. En dan weer op andere plekken in de Bijbel kan je lezen over hoe het is, hoe mensen met deze transcendentie van God omgaan. En dan pas kan je begrijpen wat er wordt bedoeld met als men zegt God is groot. Pas als je de transcendentie van God begrijpt, zie je hoe geweldig die immanentie, die relatie aangaan met God. Hoe groot dat is, hoe enorm een fantastisch voorrecht. Dan een biggie zijn in Fudini Masra. Niet zomaar hebben de mannen en de vrouwen dit lied geschreven. Adé wan biggie sani fudini masra. Want dat is immanentie. A crossbay saye crossbay nanga amoro biggie gado. A crossbay di wan libi crossbay fu agado di si ekari immanentie. Immanentie heeft te maken met hoe jij met God omgaat. Job heeft het genoemd de vertrouwelijke omgang met God in Job 29 vers 4.

op de 94.5 FM stereo in Paramaribo. Het wordt moeilijk kiezen, maar het is een fantastisch ding om te weten. Kijk, David heeft het over de geweldige aanwezigheid van God. Toen daverde en biefde de aarde, de fundamenten van de bergen sidderen, etcetera, etcetera. De lichtglans die voor hem uitging, het was als een geweldig ding. De Heere deed het in de hemel donderen. De Allerhoogste liet zijn stem klinken. Dat zijn dingen die hij noemt in Psalm 18, vanaf vers 8 tot en met 16 kan je dat lezen. Hij noemt die dingen. En het is maar één van de plekken die ik heb genomen om te praten over de transcendentie van God. Abigi sangado bigi, laat me het in het Suriname zeggen. Abigi sangado bigi. Blijf bij deze geweldige grote God. Hij zal je helpen.

0: En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen, en hij zei: Zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden.
1: Het is 7:00.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.

Is je geest gezond? Is je geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe.

waarden en normen zijn opzij geschoven. Waarden en normen zijn opzij geschoven. Het moraal is gaan vervallen. Zelfrespect en zelfwaarde is gaan vervallen. Santa Cruz en Hogri smijkaar dat die boom. En San Boom en Rijn smijkaar dat die ouderwets. Omdat die libisma, de saka de strefi, de saka gue van normen en waarden, voor zelfrespect en moraal, de saka de strefi, die mode, de saka de strefi, voor goeie mode, zou een tras mij bepaal. En zou een trasma mek luku mooi. En de bij dieri sani. God dieri in allerlei omkosten. Voor de in de nieuwste mode. Terwijl het smassa mek de sandati. Is op commerciële basis. En ook misschien afgodische achtergrond. Zoals we verkiezen u. Normen en waarden zijn ouderwets. Zelfrespect en waardigheid en je waarde zijn ouderwets geworden. Zeden, waarden, normen, moraal, integriteit, voorbeeldig zijn, alles sandici. En sakagwe. Zeiden hem een sakagwe. Omdat hij libi suma en wakka blindeling bakka trouwen. Libi suma net denki voor een schreef in moro. Libi suma wani voor de in de mode en de nieuwste iets voor de in. Wanneer frere even de in matinego accepteerden. Hebben deze principen en ethieken, hebben deze principen en ethieken nog plaats of waarde of belang bij u en voor u? Volgens de nieuwe mensheid, we leven niet meer om in harmonie te zijn met de schepping of rekening houden met anderen. Maar mensen leven in de nu-tijd voor hun eigen ik, eigen ego, eigen bevredigingen, al kost het leven van anderen, al kost het de vrede van anderen, al kost het hun eigen moraal, de meesterdem zili, die de diepri. De miserie dem zili, die grondtapu. De miserie dem zili, die duisternis. Boom voor ons maar begin boom. Den gooi een organisatie of in een partij. En de miserie dem zili, die de satan. Soma drini jorka supu. Ego taki jorka tal en dansi jorka dansi. Me herhaal, boom furu sma, intelligensma, sma nanga capaciteit, sma nanga verstand. Den go in bepaalde organisatie en vanaf den join a san dati, vanaf den goina tori dati. Den nu de schrefi moro. Omdat die de serie, de zili, de serie, de schrefi, die de dungru makti. Die de ideologie vertrouwen. Die de filosofie vertrouwen. Zonder voor onderzoek. San boom en san hogri. Zonder voor onderzoek. Boom voor takru. Libisma, die de zili en de libi naar die dungru makti. Boom furu libisma. People some begin boom.
onderweg ergens den beland. Anyone sani, pede abi verseerde zili, ruil dem integriteit, ruil dem moraal, ruil normen en waarden voor positie. De ruil dem schrefi voor een chingshot potijdelijke positie. En samsa, den dringi jorka supu, so de abi voor taki jorka taal en dansi jorka poku. Den dansi jorka poku onder den dringi jorka supu, want den onder de schrefi moro, den las dem identiteit, den las sang bin der de standpunt in a libi, den las dem libi dem overtuiging en de geloofsovertuiging, de lasing onder de langere schreffie in ruil voor een tijdelijke positie of tijdelijke libi. De mode van de tijd, de mode van de wereld en de omkopperijen en de beïnvloedingen, bedrog en leukens, daarop rust het. Alle sani, sang jij doe, zij met je verval, zang jij met je las je identiteit, en berust de bedrog en leukens. Daarom pieple ik op de gronden door gebrek aan kennis. People go to gronde door gebrek aan kennis. People lassie, dem forget de identiteit door gebrek aan kennis. People las de schreffie, den schap de schreffie moro, den met trouw aan bepaald ding door gebrek aan kennis. Nathan, you come back naar je identiteit en give farewell naar tijdelijke sani. Give farewell naar je eigen ego. Give farewell naar je eigen vreed opstelling. Terwijl God will make you dat je vervult een gezonde rol met normen en waarden, met moraal, met integriteit, omdat in het dati gehoor je in stand en dat hij wil liep naar bakka. Bakka liep in die siklari. Nadat hij wil liep naar bakka. Nathan, je kari masragado. Je kies je identiteit bakka. En sabi, het is niet te laat. Vandaag heb je nog de kans om te herstellen, om te veranderen en om iets goeds van jezelf te maken. God spreekt tot u vandaag. Ja, inderdaad, je hebt een product. Maar een product voor zang. Een product voor zang, je hebt. Voor de people, de last, de eigen identiteit. Omdat die de wakker, bakker, lege beloften. De wakker, bakker, beloften zijn op die inhoud. Voor een libi suma de lassi de egi identiteit. De lassi de geloofsovertuiging. Onder de waka bakawasani sang de tijdelijk. Boom voor een sma de waka baka wa filosofie of een ideologie vertrouwen. Vertrouwen. Sano abi basis, sano abi fundament, sano abi houvast giding. En te de storm kom, te de aanval kom, te problemen kom, te nood kom, je nego horistant, if je bouwt op een fundament, sang de Filippisuma ideologie, sang de Filippisuma filosofie. U bent een unieke mens. U bent geschapen naar het beeld en gelijkenis van een schepper. De Heer uw God. De Heere God heeft u gemaakt, geformeerd. U bent de schepsel van de schepper. Daarvan,
You Kentucky, you deu a product for an organisatie of for a party of for a sma sangabi inhoud. If you take you deu a product for a philosophy sangabi inhoud. If you take you deu a product for a sani sangabi on basis, then you act there in duisternis. Then you wakker like a blindy man and you follow tra blindy man. The blind light the blinden. The blind light the blinden. And beide vallen in de put. Wel, mijn ma ben geboren zo. Mijn pa ben geboren zo. Zo mij des zo ook toe. Dat is een verkeerde opstelling. Kan die ding bin aber redenering dat hij. Je ma of pa of tante of oma bin aber redenering dat hij. Omdat ik nog sabi betre. Of ik nog sabi bepaalde sani. Maar die tijd vordert. De wetenschap neemt toe. De tijd vordert. Technologie vordert. Je nog kan dan redeneren. Nou een primitief redenering. Jullie kunnen dan redeneren met een oude, verroeste redenering. Jullie kunnen dan redeneren met een geoxideerde redenering. Op jij! En she zei pas along to you. Van you Kentucky, you have a product voor wat organisatie zijn nou abi fundament. Van you Kentucky, you have a product voor een sma. Sang no abi moraal, sang no abi ethiek, sang no abi zeden, sang no abi normen en waarden. Fijk aan de, en wakabaka wa sma, sang no abi integriteit. Fijk aan wakabaka wa sma, sang op kosten van anderen. Hij verrijkt zich, of hij maakt zich geweldig. Fijke wakker bakker was sma, ze hebben niks te maken aan jou. Maar je bent klaar voor je liebige sma dat hij. Je bent klaar voor dedige sma dat hij. Toch een sma, nou heb je no one gevoel of gedachte ge jou. Open je ei en zie de kring. Open je ei today en besef wat voor product bent u.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wow.

0: Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wigel Hasselbank. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, het onderwerp dat ik met u wil behandelen deze avond is het onderwerp vertrouwen. En ik wil gelijk de vraag aan u stellen: in wie of wat hebt u als mens of als gelovige of ongelovige uw vertrouwen gesteld? Het is namelijk zo, geliefde luisteraars, dat er veel mensen zijn die hun vertrouwen hebben gesteld in eigen kunnen, hun vertrouwen hebben gesteld in hun prestaties, in alles wat ze hebben kunnen bereiken in het leven. Sommige mensen hebben het heel ver geschopt in hun carrière, in het maken van geld, in hun studie. Kortom, velen van ons hebben heel veel bereikt in het leven. En de grote fout is dat die velen maken, is dat ze hun vertrouwen stellen in al datgene die ze als mens hebben vergaard. In al hun rijkdommen die ze hebben, in alle wijsheid die ze hebben opgedaan. Ze hebben gestudeerd en ze hebben een goede positie in de maatschappij. Dus ze vertrouwen op hun kennis, ze vertrouwen op hun inzichten, vertrouwen op hun geld, vertrouwen op alles wat ze hebben kunnen bereiken in dit leven. Maar weet u, geliefde luisteraars, broeders en zusters, heel vaak vergeten wij dat het is de genade van God dat wij in dit leven heel wat hebben mogen bereiken. Anderen hebben minder bereikt, anderen hebben heel veel bereikt, anderen hebben een heel goed en gezegend leven. Anderen hebben qua studie heel wat bereikt in hun studie. Anderen hebben in het doen van zaken heel wat geld verdiend. Het is allemaal genade van God. We hebben alles wat we hebben, hebben we uit de hand des Heren ontvangen. Zo, het is belangrijk dat wij gaan beseffen dat alles wat we hebben verdiend, alles wat we hebben vergaard, alle kennis, alle wijsheid, alle inzichten die we hebben opgedaan, gezondheid, voorspoed, overwinning, doorbraak, dat alles komt uit de hand van God. Dat komt doordat God zo goed is naar ons toe. Er zijn velen die niet veel hebben bereikt in dit leven, of misschien niks hebben bereikt, en het leven voor hun gaat gewoon verder. Maar zoals ik het al zei, geliefde luisteraars, alles wat we hebben, of wat we hebben bereikt in dit leven, komt uit de hand van God. Als God ons geen genade had gegeven om te studeren, zouden we het niet bereikt hebben. Als God ons geen gezondheid had gegeven, wijsheid en inzicht had gegeven om zaken te kunnen doen waarbij we heel veel geld verdienen, zouden wij niks hebben. Nogmaals, geliefde broeders en zusters, luisteraars, alles wat we hebben, alles wat we hebben bereikt, alles wat we mogen doen, komt uit de hand van God. Zo, het is belangrijk dat wij gaan beseffen dat wij mensen God moeten vertrouwen in alles. Soms kan het heel moeilijk gaan in ons leven. We hebben geld, we hebben van alles, maar dan is ziekte in je leven of tegenspoed, tegenslag. Zaken gaan niet goed. Het gaat fout in het doen van zaken. Emotioneel gaat je kapot, ondanks je alles hebt, ondanks je zoveel geld hebt, ondanks je zoveel kennis hebt opgedaan. Je bent gestrest, je bent gedemotiveerd, je bent ontmoedigd, je bent wanhopig, je ziet het niet meer zitten. Ondanks je alle wijsheid hebt, alle geld, alles dat u kan hebben, hebt u. U hebt zoveel gestudeerd en u hebt zoveel bereikt in het leven. U hebt een hele goede maatschappelijke positie. Maar diep in uw hart bent u ongelukkig. Ondanks u al deze geweldige dingen hebt, bent u niet gelukkig. U loopt met zelfmoordgedachten. U bent teleurgesteld. Uw huwelijk gaat niet goed. Uw gezinsleven gaat niet goed. Het gaat niet goed op uw werk. Het gaat niet goed in uw bedrijf. Het gaat niet goed in het doen van Satan. Het gaat niet goed in uw leven. Geliefde luisteraars, dan bent u op dit moment heel wanhopig. U ziet het gewoon niet meer zitten. U denkt, één ding kan ik maar doen, is een eind maken aan mijn leven. Dat is alles achter de rug. U die ondanks u alles hebt. U kunt gaan waar u wilt. U kunt doen wat u wilt. U kunt kopen wat u wilt. Omdat u een welgesteld persoon bent. U hebt heel veel geld. U hebt heel veel kennis opgedaan. Misschien bent u zelf regeringsleider. U bent minister of wat. U bent een directeur. U bent een afdelingshoofd. U bent een voorzitter, een ondervoorzitter. Maar diep in uw hart bent u ongelukkig. Ondanks u al deze zaken hebt nogmaals, bent u niet gelukkig. Geliefde luisteraars, het antwoord ligt voorhanden. Vele van ons hebben ons vertrouwen gesteld in al het geweldige dat we hebben. In al die mooie dingen die we hebben. We hebben ons vertrouwen gesteld in het geld die we hebben. We hebben ons vertrouwen gesteld in de kennis, de wijsheid die we hebben opgedaan. We zijn misschien doctorandus. We zijn DS. We hebben een hele bijzondere titel voor ons naam. Maar diep in ons hart zijn we ongelukkig. We zien het niet meer zitten. We weten niet meer hoe verder. Simpelweg omdat wij ons vertrouwen niet hebben gesteld op God die ons de wijsheid, de inzichten, de kennis, de kracht, de genade, het leven heeft geschonken zodat wij mogen kunnen bereiken wat wij hebben bereikt in dit leven. We hebben hem nooit de eer gegeven. We denken alles komt doordat wij hard hebben gewerkt, we hebben hard gestudeerd, we hebben alles gedaan. En dit hebben wij vandaag aan de dag. Het is mooi en waar, maar u vergeet één. Dat er één is die u die genade heeft geschonken, die u de mogelijkheid heeft gegeven om dit alles te mogen verdienen, om wijsheid te mogen vergaren, om een bijzondere positie in de maatschappij te mogen hebben, om op een maatschappelijke ladder heel hoog te staan. Je kunt van alles kopen, je kunt elke dag, zodra je wilt, kunt u op reis. Maar zoals ik al zei, u bent diep ongelukkig in uw hart. En het antwoord ligt voorhanden. U hebt de Heer Jezus niet gedankt en vertrouwt voor alles wat hij voor u heeft gedaan. U denkt dat ik heb het gedaan, ik heb dit gedaan, ik heb zo gestudeerd, ik heb hard gewerkt, ik heb gehosseld, ik constant. Maar dat is de grootste fout die wij maken, lieve luisteraars. Ik wil met u lezen in Spreuken hoofdstuk 3. Spreuken hoofdstuk 3 vanaf vers 5 is een heel bekende tekst. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden wegmaken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees. En erfenis voor uw gebeente. Geliefde luisteraars, u hebt gehoord wat er hier staat. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden rechtmaken. En zoals ik dat zei. U hebt misschien heel veel bereikt in het leven. Door de jaren heen hebt u zich opgebouwd. U hebt heel veel rijkdommen vergaard. U hebt hard gestudeerd. En u hebt allerlei titels. Maar één ding vergeet u steeds weer. U geeft God geen eer. U dankt hem niet. U denkt, alles wat ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb gestudeerd. Ik heb keihard betaald voor mijn studies en dat soort dingen. Dus daarom heb ik dat alles vandaag. Maar ik blijf het zeggen. U vergeet één ding. Alles wat u hebt. Hebt u uit de hand van God ontvangen. En daarom zegt hij, vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Wat zou er gebeurd zijn als halverwege uw studie u ziek was? Ben geworden, pardon. En ik kon niet verder studeren. Wat zou het voor u zijn? Als tijdens het doen van zaken. zaken misgaan. Zodat die zaken helemaal, je raakt failliet. Of je wordt ziek. Of je staat niet meer, of je bent bedlegerig geworden en je kan niet verder studeren. Je kan geen zaken meer doen vanwege uw ziekte. Je bent misschien ongeneeslijk ziek. En je kunt niet verder. En dan gaat u allerlei redenen zoeken om genezing te vinden. Je gaat overal naartoe, je gaat alles doen om verandering te zien. Maar één ding doet u niet. U hebt nooit de tijd genomen om God te danken voor de genade en de mogelijkheid die hij u gegeven heeft. Omdat u kon studeren. Omdat u hoger op kon gaan in de maatschappelijke ladder. U kon heel veel van geld verdienen. Hij heeft u wijsheid gegeven hoe u zaken kunt doen. Hoe u business kunt doen om rijk te worden. Hij heeft u kennis laten opdoen. Zodat u hele goede schoolpapieren hebt. Hij heeft u die genade gegeven. Maar u hebt nooit de tijd genomen om hem te danken voor die genade dat hij u gegeven heeft. Je hebt nooit de tijd genomen. Dan praat ik niet over mensen die op verkeerde manieren zaken doen. Want ook die ga ik een van die andere afleveringen ga ik over deze mensen hebben. Maar geliefde luisteraars, broeders en zusters, beseft u wel dat alles wat u hebt in dit leven, dat het uit de hand van God komt. Dat alles wat u hebt bereikt in het doen van zaken, dat het uit de hand van God komt, dat hij u de genade heeft gegeven om dat te kunnen doen. Hoe goed zou het toch niet zijn als u een tijdje neemt, om elke dag de tijd neemt om God te danken voor de genade dat hij u geeft om een nieuwe dag te mogen zien. En hem te danken voor de mogelijkheden die hij u geeft om te mogen verdienen. Om hoger op te gaan in uw leven. Om goede papieren te hebben. Om het maatschappelijk goed te hebben. Financieel goed te hebben. Weet u hoe belangrijk het is dat u een moment neemt om God te danken daarvoor? Dat als u 's morgens opstaat, dat u tenminste de tijd neemt om te zeggen: dank u Heer Jezus dat ik deze nieuwe dag heb mogen aanschouwen in goede gezondheid. Weet u hoeveel mensen deze dag niet meer, een nieuwe dag niet meer zien en sterven? Maar u bent er nog en u hebt van alles. En u denkt: ik ben wijs geweest, ik heb mijn knap geweest, ik heb dit alles verdiend. Stop u met dat soort denken en begin God alle eer en alle dank te geven. Laten we bedenken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen beseffen, Abba Vader, dat alles wat we hebben, alles wat we hebben bereikt in het leven, alles wat we mogen doen in het leven, dat het uit de hand van u komt. Leer ons, Heer, u te danken voor alles. Omdat zonder uw genade, zonder uw leven, zouden wij dit niet hebben. Maar u hebt ons dit alles geschonken. En daarom hebben we reden genoeg om u te danken. In de wonderbare en machtige naam, dus boven alle andere naam, de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik je uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdag onze voorbedenavond. Op de zaterdagmiddag om 16:30 voor de tieners, de tieners samenkomt. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugd samenkomt. Zondagmorgen om 10 uur hebben we wederom onze opwekking en samenkomt. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en de stad aan de Kwartaweg nummer 96. Indien u vragen hebt of gebed nodig hebt, kunt u ons ook bellen op het nummer 421840, 421840, of zo u wil, 885671.
1: Het is 9 uur.
2: Well, hello and welcome to Worship Wednesday. We are coming to you from Nashville, Tennessee. The weather is a little cooler and I finally had a chance to take out my flannel shirt. I love the fall, and it's feeling more like fall here every day. And a cup of coffee out of my Give Thanks cup. Does it say it? And that's, yeah. Give thanks. It is getting toward, well, I know Canada already had their Thanksgiving weekend, and thank you. Many of you sent little notes saying that they're thankful for me, and I am for you as well. Estella in Calgary, God bless you. And happy Thanksgiving belated to all my Canadian friends, and of course, coming up in November, we will have our Thanksgiving here in the U.S. So with that in mind, I decided to drink coffee out of my Give Thanks cup. The coffee, drinking the same one I think I was drinking it last week, too. Regina, you sent me this from Paris. You sent it to Laura, actually, for her birthday. Included in that package to her was coffee. So I opened it up, and we are enjoying it. Thank you. Yeah, I was in Kansas, a couple weeks ago. And I don't have any pictures to show you of that. But, wow, I think I sucked in half of the Kansas wheat field soil. We were out there in the middle, on the prairie, having communion. And the wind was blowing, and right at my piano. And I was singing, breathing, and all that dust was coming into my lungs. Anyway, here we are. Thank you again for joining me for Worship Wednesday, wherever you are in the world. It's a good time to give thanks to the Lord for his wonderful love for us. Amen.